Voilà, St. Thomas van Sonny Rollins, deze week overleden. En we gaan vandaag toch wel een vrij groot stuk, zo niet bijna volledig, ons programma wijden aan Sonny Rollins, zijn muziek. Olio, een compositie van Sonny Rollins. En hier door twee giganten uit de jazz-gitaarwereld zijn de Pat Martino, mag het pikant zijn, jawel, en ook Grant Green. Voilà, we beginnen met de versie van Pat Martino, Olio. En dat was dan ook de enige keer dat men kon denken van, gaan we gaan voor de Leo of voor de Olé? Maar Sonny Rollins was iedereen voor door het gewoon Olé te noemen.

Z-Pil is normaal gezien geen jazzprogramma, maar als iemand als Sonny Rollins overlijdt, dan hebben we natuurlijk wel aandacht voor de man en zijn composities. Een van zijn bekendste moet toch wel Orleo geweest zijn. En u hoorde twee versies, de versie van Grant Green, die u absoluut moet hebben, want dat is op de Complete Quartets met Sonny Clark. En dat is echt een fantastische dubbel cd die je in je collectie moet hebben. Maar evenzeer ook de versie van Pat Martino op Desperado moet u hebben. Een andere compositie, standaard van Sonny Rollins, is Ergin. En Ergin, als je dat omkeert, dan kom je aan Nigeria. Jawel, zo eenvoudig kan het soms zijn. Sommige mensen zeggen dat is een compositie van Miles Davis. Uiteraard is dat niet het geval. Maar Miles Davis heeft het wel groot gemaakt. En dat was omdat op dat moment ook Sonny Rollins voor Miles Davis speelde. Ik heb twee versies nu klaarstaan van die Ergin. De eerste versie is de versie waar een tekst op geschreven is. Een tekst door John Hendricks. En dat is door het trio Hendricks, Lambert, Hendricks en Ross uit de Swingers. En straks hoort u dan een andere versie. Even kijken welke versie dat is. Dat is de versie van Hubert Laws. Twee totaal andere versies van een klassieker, geschreven door Sonny Rollins.

voilà, Air Again van Sonny Rollins, hier vereeuwigd door Hubert Laws op een album genaamd In The Beginning, dat al heel lang in de collectie zit. En af en toe denk je dan, waarom heb ik dat in mijn collectie zitten? Dat is om dan zoiets te spelen wanneer er iemand dood gegaan is. En datzelfde geldt ook voor Chet Baker, een LP'tje of een cd'tje genaamd The Italian Sessions. En daarop staat deze Pent Up House, eveneens een compositie van Sonny Rollins.

Pent-up House van Chet Baker. Of het is te zeggen, niet van Chet Baker, maar Chet Baker speelde wel hier nog, toen hij al zijn tanden nog had, het nummer Pent-up House van Sonny Rollins, die dus afgelopen week overleed. En wie herinnert zich nog Elfie met Michael Caine? De film waar Elfie, zijnde Michael Caine, dus rechtstreeks de camera toesprak en zei, ja, een beetje de toeschouwer aansprak. Iets wat niet zo vaak gebeurde in de film, maar in Elfie werd dat wel gedaan. En wie schreef de soundtrack van Elfie? Jawel, dat was Sonny Rollins. We hebben een versie van Elfie's theme hier door John Patton.

Elvis theme van Sonny Rollins, dus hier door John Patton. We gaan nog een laatste compositie van Sonny Rollins spelen. En hier door Grant Green. We hadden hem daar net al, Grant Green, met hoe heet hem ook weer, de pianist Sonny Clark, met Olio. Maar in dit geval is het een iets later werk van Grant Green, toen hij nog niet volledig onder de drugs zat. Een live opname uit Parijs, ergens rond 1970, Sunny Moon for Two van Sonny Rollins.

Sunny Moon for Two van Sonny Rollins door Grant Green, gekocht vorig jaar op een dubbele cd met Grant Green, die waarschijnlijk uit Amerika ontvlucht was met zijn heroïneverslaving. En in Frankrijk kon dat allemaal nog. En dan kwam daar een aantal optredens die nadien zijn uitgebracht op een dubbel cd. Dat was het voor Sonny Rollins. We gaan er niet meer verder over babbelen. En dat zal ook niet meer komen. We gaan wel nog iets doen rond poëzie. Kenneth Patchen met The Lute in the Attic. Dat vindt u terug op Rebel Poets of America. En dat was dan ook Zetpil voor deze week. Tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil, die waarschijnlijk wel Zappa zal bevatten.

0: Do it again.
1: Radio Centraal, 106.7 FM, met de mededeling de kortste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni 18 uur tot zaterdag 20 juni puntje, puntje, puntje. Vanuit Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Het is in het Engels, denk ik. Terug naar de basis. Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org. Thuisreis komt eraan tot 12 uur. Thuisreis vandaag. Vandaag thuisreis naar Nijmegen, Amsterdam en Tilburg in Nederland. Steden waar in 2025 concerten werden gegeven in het kader van de afscheidstournee van I Compagni. Een jazz- en filmmuziekensemble opgericht in 1985. 40 jaar actief met oprichter en artistiek leider Bo van de Graaf uit Nijmegen. Ik breng vandaag een selectie uit de nieuwe dubbel-cd I Compagni Basta, The Last Concert 2025. En ik ga er meteen al aan toevoegen dat er nog concerten aankomen. Er zijn nog twee feestelijke cd-presentatieconcerten die eraan komen in juni. Dus om die nieuwe dubbel cd Basta te presenteren. Op zaterdag 20 juni in Brebbel in Nijmegen. En op zondag 21 juni in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En Rode is met twee O's. En op de websites van de beide locaties vindt u gedetailleerde informatie over wat er zal gebeuren. iCompagni.nl heeft ook een website. En ik zal alvast een stuk laten horen uit die dubbel CD. CD 1 is de extended versie van iCompagni 15, geloof ik. Ik heb ze niet helemaal geteld. CD 2 zijn het 7, septet. Maar uit CD 1 zal ik de opening strak laten horen. Shinjuku, compositie van Bo van de Graaf. En dan kom ik met meer details over de ingrediënten van de uitzending vandaag.

Een paar seconden te traag. De tweede truck was reeds ingezet, maar die komt zo meteen volledig. Nog enkele aankondigingen, berichten. Ja, u hoorde Shinjuku, compositie van Bo van de Graaf. Bo van de Graaf, saxofonist. Hier. Componist, ook arrangeur. Bandleider, pianist, elektronische klavieren bespeelt hij ook in de uitzending vandaag. Komt ruim aan bod. Even kijken, naast een selectie uit deze dubbel CD Basta, The Last Concerts, 2025, komt er ook een selectie uit volgende CD's, I Compagni Plays Nino Rota,

van I Compagni. Basta. En ik zal een compositie van Guus Janssen laten horen uit de nieuwe CD Live uit de Pletterij. Guus Janssen piano, Bert van Erk bas en Wim Janssen drums. Er is muziek uit twee soundtracks van Nino Rota voor films van Federico Fellini. La Dolce Vita, Het Goede Leven uit 1960 en Prova d'Orchestra, de orkestrepetitie. Uit 1978. Ook de uitvoering van werk van Nino Rota door het Antwerpse ensemble Sexto Sentido uit hun CD Para Cinco uit 2014. Verder enkele tracks uit de CD van Simon Vinkenoog en Spinvis, of beter het Spinvis Combo uit 2006. Vinkenoog Spinvis Combo, ja. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik twee gedichten voor van Simon Vinkenoog uit zijn bundel Bestaan en Begaan, gedichten 1972 tot 1979, bundel verschenen in 1979. Er is ook filmnieuws in het eerste uur, ik zal drie films bespreken. De documentaire Team Rudy, geregisseerd door Nick Baltazar, verder Kill Bill, The Whole Bloody Affair uit 2004, geregisseerd door Quentin Tarantino. En Deep Water, geregisseerd door Kenny Harlin. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar een fototentoonstelling met werk van Gerald Dauphin. Gerald Dauphin, een hommage. In Galerie Verbeek van Dijk op het eilandje in Antwerpen. Ik ben in Space 60, Klapdorp 60. Dat was een finissage van een tentoonstelling van Huyen de Kempe, Almost Home. Daar zal ik iets over zeggen, ook wat berichten over die art space of kunstruimte Space 60. En ik ben ook langs geweest in tentoonstellingsruimte Preskop, Paardenmarkt 56. Daar loopt een groepstentoonstelling Repetition 11 met werk van 11 kunstenaars. Daar nog te zien en straks meer daarover. Dat zijn de gegevens. Wat zocht ik nog? Even kijken. Ja, de beloofde tweede track. Ik kan daar vast mee beginnen. La Dolce Vita Nightclub. Nino Rota door I Compagni Extended. Gevolgd door een stuk uit de soundtrack voor La Dolce Vita. Film uit 1960. La Dolce Vita, Het Goede Leven. Het wordt ook wel vertaald als Het Zoete Leven. Maar ja, veel zoetigheden zijn toch niet zo optimaal. Dus goede leven lijkt mij toch gezonder op een of andere manier. Ja, een track gecomponeerd door Nino Rota, maar ik heb ook nog enkele andere namen zie ik staan op de cover, maar dat ga ik dan toch niet allemaal uitdetailleren. Een stuk uit La Dolce Vita, Het Goede Leven. Eerst I Compagni. Live.

0: La Dolce Vita. Arrivederci Roma. Caracallas. En La Bersaguera. Zo staat hier op de cover van deze cd.
1: Er staat toch een track klaar uit deze soundtrack.
0: Een compositie van Nino Rota.
1: Komt eraan.
0: Maar eerst iets over een film die ik heb gezien.
1: Onlangs in de bioscoop Team Rudy. Geregisseerd door Nick Balthazar. En Rudy verwijst naar Rudy Morren. Een acteur, of er wordt ook gesteld voormalig acteur, die op een bepaald moment besloot schrijver te worden. Eerst was er een combinatie, maar dan voornamelijk schrijver, kun je wel zeggen. Maar in de film, de documentaire, die is opgevat. In 2018 kreeg Rudy Morren de diagnose Parkinson. Een zware diagnose. Hij was toen 55. Woont in Borgerhout, komt ook in beeld. En hoe nu verder was een beetje ook het verhaal. En in de trailer is het ook al te zien dat hij een café binnenstapt. En dat hij zegt, ik ga hier buiten met een hoop vrienden. En dat ook lukte, dat is het verhaal. Het café Mombasa zat in Borgerhout aan het Morkensplein. Café mee opgericht door een voormalig Radio Centraal programmamaker, Bob Kampenaerts, die in 2023 plots overleed. Dan verder, daar had hij een aantal vrienden ontdekt. En dan is er een groep ontstaan, een vriendengroep, 38 vrienden en vriendinnen, die helpen dan om beurt. En er zijn er een aantal die, ja, een acteur, Michael Paas, komt herhaaldelijk in beeld in de film. Dan, ik zei het, is voormalig acteur, maar er komt ook een toneelvoorstelling tot stand. Opgezet mee door theatermaakster Aline Cornelissen, een actrice en ook een docent toneel, die hem begeleidt. Je ziet ook een voorstelling, een fragment uit een voorstelling op een bepaald moment. Maar het gegeven van die Parkinson-situatie, er is een behandeling in het UZA, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, die hij ondergaat. Eerst was het even kijken, is het van toepassing op hem? Maar ja, dat kon dan wel. En dat noemt DBS, Deep Brain Stimulation, waarbij dan elektroden in de hersenen worden aangebracht en met kleine stroomstootjes worden de motorische symptomen verminderd. En ja, die motorische symptomen zijn eigenlijk, komen eigenlijk mee voort door de medicatie die hij krijgt. En niet zozeer door de aandoening zelf, maar de noodzakelijke medicatie. En die behandeling is eigenlijk geen genezing. Het is dus wel een, om het leven draaglijker te maken, maar dit is geen oplossing voor Parkinson momenteel. En het is de snelst groeiende neurologische aandoening in de wereld. Dus heel veel mensen lijden eronder. Padmet wordt ook stilgestaan bij het gegeven dat op plaatsen waar pesticiden worden gebruikt, de appelstreek en de bloemenstreek in Nederland en nog de wijnstreek ergens in Frankrijk, neem ik aan, dat daar een groter percentage mensen Parkinson krijgen. Dat is toch een element dat in de film nadrukkelijk aan bod komt ook. En in de beschouwingen rond. Al bij al is het ook de kracht die Rudy Morren vindt om door te gaan, dat kan je toch ook zeggen, van in die omstandigheden. Dus dat is wat je ziet. En dan ook, met heel veel schakeringen erbij. Ik had het niet allemaal samenvatten of kunnen samenvatten. Daarvoor is het ook een film. Maar sterk de moeite. En er is ook een website. Even kijken. Team Rudy. Het is Rudy met Y of Y. Teamrudy.be, wat ik heb gezien, er staan een aantal screenings vermeld in mei en ook in juni, en ik heb er twee niet gevonden, want hij speelt nog twee keer in de cartoons in Antwerpen en die staan er niet op. Zaterdag 6 juni om 17 uur en dinsdag 9 juni om 20 uur. Dus die staan er niet op. Dus als u de screening ziet op de website, die is blijkbaar niet helemaal up-to-date. Dus ik kan nog andere bronnen raadplegen om te zien waar die film kan bekeken worden. Het duurt 53 minuten, maar er zit heel veel in, hè. Dat kun je dus zeggen. Het is ook iets om bij stil te staan en dergelijke. Sterk de moeite. Team Rudy, geregisseerd door Nick Balthazar. Ja, belooft La Dolce Vita, de track van Nino Rota, Via Veneto e I Nobili. Kort stuk, gevolgd door... Ja, nee, dan kom ik nog even terug. Dus even een adempauze voor mij en dan ja, een minuutje ongeveer. En dan kom ik nog een aankondiging.

Veel Nino Rota, muziek voor films van Federico Fellini voornamelijk in de uitzending vandaag. Maar I Compagni, ik heb nu een werk klaarstaan met muziek voor films van Jacques Tati. Ook uit CD 1, I Compagni Extended. Die CD werd trouwens opgenomen in het Bimhuis in Amsterdam. En ik zie ook staan Lux Nijmegen, december 2025. Ja, Jacques Tati. Mon Oncle, een film uit 1958. En Jour de Fête, een film uit 1949. De namen van de componisten zijn niet bekend, maar ik ga ze toch proberen uit te spreken. Je had altijd even oefenen met die Frank Barcellini, ja, en Jean Jatove. Zo, en dan volgt, dat kan ik misschien al meteen zeggen, een soundtrack van Bo van de Graaf uit zijn cd Sold Out. 25 soundtracks bij Bo van de Graaf, verschenen in 2009, ook op het label iCompany, of het label van iCompany, iDisc.nl. Ja, waar het enkel gastmuzici op die cd, maar hier speelt Bo alles zelf. Ja, dus ik zal de cover er nog even bij nemen. Het is, ja, elektronische klavieren, maar ook saxofoon op een aantal tracks. Dus het is, ja, ook Bo van de Graaf als multi-instrumentalist. Gebruikt ook samples. Samples en keyboards op alle tracks. En dan ook sax op een aantal. Ja, zoiets. Ja, ja, de microfoon krijgt een oplawaai van mezelf. Ja, ik wou de titel van dat stuk nog even vermelden, maar dat ook associeert toch met Jacques Tati. Les vacances de monsieur Guillaume. Roept inderdaad associaties op met Les vacances de monsieur Hulot, film van Jacques Tati uit 1953. I Compagni Extended. Mon Oncle en Jour de Fête.

0: in Excellent.
1: Oké, kom. Hai, wat?
0: Rutte, zet de stap.

0: Les vacances de monsieur
1: Guillaume. En ik heb mij horen zeggen dat Bo van de Graaf hier op alle instrumenten bespeelt, dacht ik wel te hebben gehoord. Maar hij bespeelt de keyboards en de samples, maar de Engelse hoorn werd bespeeld door Lydia van der Vecht. Volgende film, Kill Bill, The Whole Bloody Affair, uit 2004. Geregisseerd door en met een scenario van Quentin Tarantino. Dus verschenen in de bioscoop in twee delen oorspronkelijk. Kill Bill volume 1 in 2003 en Kill Bill volume 2 in 2004. Ik heb die allebei gezien, meer dan één keer wel degelijk. Dus dit was een ervaring veel later, met ze allebei na elkaar met een pauze van 15 minuten ertussen. En is toch de cinematografie Robert Richardson. Muziek RZA en Robert Rodriguez, maar ook heel veel muziek, ook filmmuziek, die gebruikt wordt in de film. Dus sterke combinatie beeld en muziek. Ja, natuurlijk een behoorlijk gewelddadige film. En dus met behoorlijk wat afgehaakte ledematen, bloedstromen. Maar het allemaal gechoreografeerd op een of andere manier. Wat een duistere kant bij een aantal personages toch duidelijk ook. Een bepaalde logica, consequentie. Tegenstrijdigheden kun je ook zeggen. Of toch meteen cool blijven. Pas wel onder de indruk. Maar het gegeven is dat ik had ze allebei gezien. En eigenlijk, het was toch goed om het nog een keer op deze manier te bekijken. Nu, destijds werd beslist om die films in twee keer te brengen. En dat was, neem ik aan, ook wel een haalbare zakelijke beslissing. Omdat de vorige film van Quentin Tarantino, Jackie Brown, niet bepaald een succes was. Dat was niet in verhouding tot deze, tot de film Kill Bill 1 en 2. En zeker niet in verhouding tot Pulp Fiction. Pulp Fiction was natuurlijk een klein budget en een grote opbrengst. Jackie Brown was een stuk minder. En om dan te komen met een film van 4,5 uur. En dat was, Jackie Brown is 1997, dus dat was al 6 jaar geleden. We hadden bijna een nieuwe generatie in de bioscoop, kunnen zeggen. Bioscoopgangers, voor een deel. Maar dus die beslissing, het was enorm succesvol om die allebei apart te brengen. Dat was dus een enorm succes. Ik vond het wel goed om het. Ik ben blij dat ik terug opnieuw ben gaan kijken. Nu, ik weet niet in welke mate dat. Ik was toch een beetje. Ik ben nog steeds over aan het nadenken. Je ziet zoiets 4,5 uur. Je vangt hier en daar iets op over orgiastisch en dergelijke. Dat is dan even ook om bij stil te staan, neem ik aan. Ik vraag mij in welke mate iemand die bloeddorstig is, kan toch misschien extra geprikkeld worden. Dat is mogelijk, Dus dat het toch. Dat de bloeddorst gelest wordt voor een deel door het bekijken van een film. In plaats van dat een film aanzet tot hetzelfde te gaan doen. Dus dat is een beetje toch een filosofisch vraagstuk. Maar sterk de moeite, wil het hier bij laten. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, uit 2004. Uma Thurman had ik nog genoteerd. Die ook trouwens op de set van de film een crash meemaakte en dat tot blijvende pijn heeft geleid. David Carradine, Bill, die in niet opgeloste omstandigheden, kunnen we zeggen, om het leven kwam in een hotel in Thailand op 72-jarige leeftijd in 2009. Er werd meteen zelfdoding gesteld, maar dat is dan toch in vraag gesteld door een autopsie die gevraagd wordt door verwanten. Dan Michael Madsen, ook overleden vorig jaar, hartaandoening. Zijn levensstijl zat er ook voor een deel tussen werd gesteld. En de levensstijl die zijn personage hier vertoont, dat zijn ook wat. Dat is niet zo gezond, kunnen we ook stellen, denk ik. Nog gegevens die ik had genoteerd, dus dan heb ik dat ook meegegeven. Sold Out. Een CD bij Bo van de Graaf. 25 soundtracks. We komen nu bij Hawley Kom Hella. Het is, ja, uw associaties op met een film van Pedro Almodovar, Hable con Ella, uit 2002. Dus Ella zonder hash bij Almodovar en met hash bij Bo van de Graaf. Even kijken wat de gasten betreft. Ja, Bo van de Graaf, keyboards en samples en ook saxofoon op deze track. Dus wel degelijk alle instrumenten zelf bespeeld door Bo van de Graaf. Als ik hier de hoes bekijk van deze cd. Hable con Ella, ja, dat gaan we doen. En nog Cat on a Hot Tin Roof. Een soundtrack van 9 seconden. Ja, ik ga meteen doorgaan, denk ik. Ja, dan naar I Compagni Extended. Een compositie van Guus Janssen, die ook piano speelt op die cd1. Jojo Jive. En daarna opnieuw een soundtrack van Bo van de Graaf, Lost Tango in Paris. Inderdaad, verwijst naar Last Tango in Paris. Lost Tango in Paris.

Last Tango in Paris. Paul van de Graaf helemaal solo. Klavieren of keyboards? Deep Water. Een film, nieuwe film. Geregisseerd door Reni Harlin. Van oorsprong Finse kineast, dat heb ik nog genoteerd hier. Ben Kingsley als Rick of Rich, een piloot. Ben Kingsley, inmiddels 82 jaar, is de hoofdpiloot op een vlucht. Internationale, intercontinentale vlucht van Los Angeles naar Shanghai, China. Aaron Eckhart als Ben, co-piloot, assistent. Ik heb nog iets genoteerd hier. Agnus Sampson als Dan. Een man die een dwangmatige roker ook op het vliegtuig. En andere problemen ook waar ze mee te maken krijgen zijn met hem geassocieerd. Alhoewel hij een wat onverdraaglijke man is. En op dat moment kan je afvragen, lusten de haaien hem ook? Het was toch een beetje een vraag. En daar komt een antwoord op die vraag. Haaien inderdaad. Er is een probleem. Een brand en een noodlanding op zee. Met de hoop dat het nog even stand houdt en dat ze gevonden zullen worden. Dat zijn een aantal zaken. En ja, bon, het is dus een rampen-overlevings-thriller, horror. Dus er worden ook ledematen wel nadrukkelijk komen die. Verdwijnen die, zomaar zeggen. Worden die afgebeten, onder meer. Ja, dus haaien zijn inderdaad een thema. Bon, ja. Dat is eigenlijk. Ben Kingsley, 82, inmiddels nog actief. Heeft een echtgenote die 31 jaar jonger is. Een Braziliaanse actrice. Dus houdt hem ook actief, heb ik de indruk, op een of andere manier. Dus ja, een tijd geleden gezien. Dus nu een nieuwe film met Ben Kingsley. Deep Water, geregisseerd door Reni Harlin. Yeah.

Een nieuwe CD met Guus Janssen. Uitgebracht op zijn eigen label, Geestgronden. Live at the Pletterij. Guus Janssen piano, Bert van Erk bas en Wim Janssen drums. Opgenomen 27 juni 2025. En ik heb klaarstaan een compositie van Guus Janssen, Telgang. Hoorde hem reeds als lid van E-Company Extended met een, onder meer ook een compositie van hemzelf net. En wat wil ik nog zeggen? Ja, Geestgronden is zowel als ikdisc.nl verbonden met Toondist. .nl, Toondist, een collectief van labels die verwante muziek uitbrengen. Ja, zoiets. En daar vindt u ook informatie. Toondist.nl, ook een gemakkelijke site om even op te roepen als u dat dan kan of wil. Of ja, zoiets. Telgang komt er nu aan. Een stuk van 6 minuten. En wat komt er dan? Ja, dan kom ik nog even terug om iets te zeggen. Moest hier blijkbaar even toch de verkeerde schuif open doen. Beetje een rampenfilm hier ook, deze uitzending. Af en toe een beetje overstuurd. Maar dat hoort zo, zegt men mij, in de coulissen.

Telgang, compositie van Guus Janssen, hoorde u net, uit Live at the Pletterij. En die pletterij is in Haarlem, Nederland. Icompany Extended, uit Icompany The Last Concert 2025. Nu een gedicht van Kees Budding, op muziek gezet door Bo van de Graaf, Trionade en Blauwbilgorgel. Vokalen door Annelie Koning.

Ik ben de blauwbeel Gorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Rabban, rabban, rabban. Ik ben een blauwbeel Gorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtel krijst. Dan eet ik riep met rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbeel Gorgel. Als ik niet wok op...

Ramon, Ramon, ik ben de blauwbeelgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel. En schrompel als een kriks in één en wordt een blauwe kiezelsteen.

Milano e Nadia. Muziek van Nino Rota voor een film van Luchino Visconti. Rocco e sui fratelli uit 1960. Te vinden op een compilatie-cd dit. I Compagni plays Nino Rota. Music for the films of Federico Fellini. En dat is inderdaad de hoofdmoot van deze cd. Een compilatie die verscheen in 1995 op het label BV Haast van Willem Breuker. En toen had I Compagni nog geen eigen label, Ikedisc, maar ja, er zijn een aantal uitgaven verschenen bij BV Haast. Op de achterkant een foto met een jonge Bo van de Graaf onder meer en ook Federico Fellini en enkele anderen. Federico Fellini die zijn arm om de schouder van Bo van de Graaf legt. Ja, bon, wil ik nog klaarstaan hier, even kijken. Amore per tutti uit Giulietta degli Spiriti, film van Fellini uit 1965, een kort stuk.

Nu ga ik een combinatie maken. De laatste soundtrack van Nino Rota voor een film van Federico Fellini was Prova d'Orchestra uit 1978, orkestrepetitie. Nino Rota overleed in 1979 op 67-jarige leeftijd aan een hartaandoening. Dus ik ga een suite, ik heb hier een cd, ook Cam uitgebracht, het label Cam. In de jaren 90, La Prova d'Orchestra suite met onderdelen, maar ik heb die onderdelen niet helemaal gevolgd. Ik ga zelf, dus die stuk dat duurt 13 minuten en 47 seconden, ik ga daar twee stukken van I Compagni inbrengen uit die compilatie I Compagni Plays Nino Rota, beginperiode. Een compositie van Bo van de Graaf eerst, uit 1985, dus het oprichtingsjaar van I Compagni. Quandoque bonus dormitat Homerus. Die komt na, even kijken, dat kan ik ook eigenlijk wel zeggen. Na 4 minuten en 27 seconden gaat die erin komen. En dan komt een stuk van Nino Rota voor Amarcord van Fellini uit 1973. Le Miro e le sue odalice is het de naam van, titel van het stuk. Ja, dat komt inderdaad zoals ik zei. Ja, heb ik het al gezegd. Na 9 minuten en 22 seconden komt dat. Dus dat is een interventie door I Compagni bij deze soundtrack suite. Natuurlijk de soundtrack suite die ook in de film met filmbeelden vermengd werd, kunnen we stellen.

Oh, allora, proviamo Calò di numero 15.

Prova d'orchestra, Nino Rota. Soundtrack voor een film van Federico Fellini uit 1978. Mocht ik het net nog corrigeren? Ik wou bijna zeggen 1979, maar dat is het jaar van het overlijden van Nino Rota. Wat ik nu heb klaarstaan is I Compagni Septet, live in de Paradox in Tilburg, 5 december 2025. Het septet met het stuk Prova d'Orchestra van Nino Rota. Een korte versie, 3 minuten en 25 seconden. Misschien even de gelegenheid om die concerten van I Compagni te vermelden. Er komen nog 2 concerten aan die deze dubbel-cd presenteren. En dat gaat in de septetversie met ook gasten. Even kijken. In Nijmegen in Brebbel op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Rode met 2 O's. Een van de gasten in Amsterdam is alleszins ook Guus Janssen, die we vandaag ook in de uitzending hoorden. Nu dat stuk I Compagni Septet met Prova d'Orchestra en daarna praat ik over de tentoonstellingen. Die keer, even kijken.

Tentoonstellingen. Ik ben gaan kijken naar een fototentoonstelling in Galerie Verbeek van Dijk in Antwerpen op het eilandje. Gerald Dauphin, een hommage. Gerald Dauphin, fotograaf, overleed in 2007 op 69-jarige leeftijd. En een aantal zwart-wit foto's, behoorlijk wat jazz ook. Jazzfiguren komen in beeld, was een jazzliefhebber. Chet Baker twee keer, Duke Ellington en ook een aantal anderen. Foto's gemaakt in New York en mogelijk ook in Antwerpen. Er is een publicatie gemaakt en Frank Herman, die de tekst schreef, die me even rondgeleid heeft bij de tentoonstelling, wees er ook op dat Gerald Dauphin een goede vriend was van Jacques Van Pol. En dat ook dus een deel van die foto's mogelijk in Antwerpen zijn gemaakt van die jazzmuzici. Wat nog? Kunstwereld. Jeff Verheijen komt in beeld, Fred Bervoets, Hugo Claus, Yves Montand, Stel Overbergen, Patrick Conrad, een opmerkelijk beeld van Patrick Conrad uit 1975. Naakt met een opgezette meeuw voor zijn geslachtsdeel, denk ik het zo kan omschrijven. Teksten. Ik heb het hier zelf genoteerd, maar ik kan het, ja, Les Bonnes Vieilles Recettes du Père Conrad. Er staan er twee teksten op, twee gedichten in het Frans, overigens. Inderdaad, Patrick Conrad in het Frans opgevoed, zoals ik ook in de reeks in voorspel die ik maak met gedichten uit de beginperiode van Patrick Conrad. Dat hij in het Frans werd opgevoed en in het Nederlands schrijft. Dat is toch de omschrijving. Antwerpse mode aan Salens, ook in beeld. En Jan Kramer, ook even stilstaan bij Jan Kramer. Een publicatie, Jan Kramer, een fotoboekje. Jan Kramer in New York en Jane Mansfield. Daar heeft Gerald Dauphin een reportage over gemaakt. En er is een boekje gemaakt door Soethout. Walter Soethout heeft dat uitgegeven en dat ligt daar. Jan Kramer, die blijkbaar een half jaar ongeveer ook in Antwerpen heeft gewoond. Dat wist ik niet, wist Frank Herman mij te vertellen. Dan verder, dat is al een ruime samenvatting. Ik moet even een beetje vocht nemen. Nou, de regen volstaat niet. Het mogen praten over tentoonstellingen, dat is niet evident. Dus dat moet af en toe wat bevochtigd worden. Dat is, neem ik aan, de samenvatting van deze tentoonstelling, die nog te zien is tot 28 juni. Open zaterdag en zondag van 13 uur tot 18 uur. Galerie Verbeek van Dijk, verbindingsdok Westkaai 12, 2000 Antwerpen, op het eilandje. Ben ik een wandeling gaan maken, kwam ik terecht bij Space 60, gevestigd Klapdorp 60. En daar was een finissage bezig, tentoonstelling van Hoeyun de Kempe. Hoeyun, een Koreaanse naam mag ik zeggen, geboren in Zuid-Korea, maar reeds op jonge leeftijd geadopteerd, 4-jarige leeftijd geadopteerd, hier in België. En de Kempe, is dat de Kempen in één woord, maar zonder N achteraan. De Kempe. De tentoonstelling Almost Home is te zien, kan ik zeggen, op de website staat er nog een beeld, schilderij, dat verwijst naar een tafel en een tafelgerij, kun je zeggen. Het zijn dus vorken en lepels. En ik denk ook, ligt daar een paar stokjes bij. Want inderdaad, vanuit de Koreaanse achtergrond zou daar ook stokjes bij kunnen zijn. Ja, eventueel. Ja. Op de website zal ik alvast geven Space 60. Space en dan 60. Space 60. Daar vindt u informatie. En Hoeyun zei mij ook dat hij binnenkort een toon stelt in Gent. In de ruimte Unframed, Hoogpoort 59, tegenover het stadhuis. Vanaf 6 juni, een nieuwe tentoonstelling daar van Hoeyun de Kempe. Dan ook dat er wel een tentoonstelling op de website staat, ze nog niet aangekondigd. Maar ik werd wel gewezen op een tentoonstelling die eraan komt in Space 60, vanaf 13 september. En er is Marieke Pauwels, keramiek. Zij is docente keramiek in, ik heb het hier genoteerd ook, Hasselt en ook in Berchem. Hoofdkeramiek in Hasselt heb ik, hogeschool in Hasselt. En zij gaat doen de tentoonstelling Stenen en Beenderen.
in Beentelen wel degelijk zo, ja. Van dieren, neem ik aan, en ook mensen, maar wel, ja, dus kunstimitaties, mag je maar zeggen, ook dan, hè. Dus gebakken, niet gewoon opgegraven ergens, maar gewoon gemaakt. Ik heb al gezien, ik heb een werk gezien, een installatie met allerlei beenderen, zoiets. Dat komt eraan en staat nog voorlopig nog niet op de website. Er is een uitzonderlijk geen zomertentoonstelling in Space 60. Het heeft ook te maken dat de galeristen, professor in China en gaat daar een student begeleiden die een doctoraat zal verdedigen. Ja, dus haar naam heb ik even niet bij de hand van de galeristen. De galerist, Dirk Segers, ook nog even stilstaan bij het gegeven dat hij... Ik ken hem van de Beursschouwburg, Klinkende Munt, vele jaren geleden. Hij was programmator van Klinkende Munt. Ik heb een paar interviews met hem gedaan in Thuisreis. Nu heel wat jaren geleden. Maar hij is zelf ook actief in de muziek nog. Adult Fantasies, een duo met Gerrit Valkenaars. Ze hebben in de jaren 80... ze hebben 3 albums uitgebracht in de periode 1988 tot 1994. En er is een compilatie verschenen in 2020. En er komt een nieuwe stimulans, omdat het label Stroom gaat een presentatie doen van een aantal uitgaven. En zij zijn er ook bij. Dus misschien dat... dat er opnieuw iets gebeurt in de richting van adult fantasies. Er was toch behoorlijk wat respons, zei Dirk, op een vroege uitgave die door veel jonge mensen beluisterd werd. Maar ik zeg, ja, jullie waren ook jong toen je dat maakte, dus die is eigenlijk de jeugd, die luistert naar de jeugd, zou je dat kunnen zeggen, de jeugd van vroeger, dan kunnen we stellen. Maar bon, oké, dat is nog even vermeld. Dat zijn de berichten. En dan kom ik bij een andere tentoonstelling uit dezelfde wandeling. Op de paardenmarkt. Een ruimte die ik niet ken. Niet kende voordien. Preskop. Paardenmarkt 56. Daar is een groepstentoonstelling te zien. Repetition 11. Met 11 kunstenaars. Die daar een werk rond repetitie brengen. Maar het gaat om een veelheid van materialen. En een korte video. Schilderijen. Sculpturen. Keramiek ook trouwens inderdaad. De man achter die ruimte is Stijn Ieperman. Ook een kunstenaar keramiek en ook docent keramiek in Mechelen en Berchem. Ik ben dus behoorlijk wat keramiek tegengekomen tijdens die wandeling, kunnen we zeggen. Ik had ook beloofd de namen van de kunstenaars uit te spreken of proberen uit te spreken. Het gaat om een internationaal gezelschap die allemaal wel een band hebben met Antwerpen, hier gestudeerd hebben, hier wonen, zoiets. De tentoonstelling werd samengesteld door Emma Louise Johnson, die keramiek, Earth Eggs, is haar werk in de etalage trouwens. En Luca da Vignale, van Italiaanse origine. Inderdaad, vandaag ook heel veel Italiaanse sferen in Thuisreis vandaag. Kunnen we stellen wat de muziek betreft. Heeft een aantal schilderijen daar gebracht. Composition, zelfportret. Nu even vermelden, wie er ook was Nina Groos. Schilderij van haar. En ze verwees ook het feit dat zij deelneemt aan een groepsentoonstelling in Stieglitz 19. Ook op het Klapdorp gevestigd. Nummer 19. Neem ik aan, ja, is het Klapdorp... Stieglitz 19 is de naam van de galerie, als is. Ik weet niet of het Klapdorp 19 is, ja toch. Dat moeten we even opzoeken. En zij is daar te zien op die tentoonstelling met ook wel wat andere namen, bekende namen ook. Man Ray heb ik teruggevonden. Luc Tuymans en nog een aantal anderen. En zij zit daar ook. En zij, in eerste instantie een fotogalerie toch, maar doen wel zaken die daar ook van afwijken, heb ik begrepen. Zo zijn ze me dat. Wie was er nog allemaal? Ik heb beloofd alle namen uit te spreken. Ines Klaus, Lucas de la Rubia, Arnie Johnson, Priscilla Gils, Nina Groos heb ik net gezegd, Aysun Karaosman, Merlin Letts, Christy Fekete, Emma Louise Johnson ook reeds vermeld, Luca Dal Vignale ook, Siguros G. Brunsdottir en Laika Plancheneau. Ja, dat zijn de 11. En de openingsuren van die tentoonstellingsruimte zijn zaterdag en zondag van 17 uur tot 19 uur. De finissage werd mij specifiek vermeld om die toch zeker ook te vermelden. Finissage op vrijdag 12 juni van 18 uur tot 21 uur. Preskop Paardenmarkt 56 in Antwerpen.
Nu heb ik klaarstaan een Antwerps ensemble. Een cd van een Antwerps ensemble. Sexto Sentido Parachinco. Verscheen in 2014 op het label Spookhuis. En het begint met een compositie van Nino Rota, die zij uitvoeren. Het gaat om, even kijken, de bezetting is Gwen Kresens op accordeon en bandoneon en vier saxofonisten. Ralf Minten en baritonsax en Piet Rebel tenorsax, die ken ik allebei in de context van het Blindman saxofoonkwartet. Verder Hendrik Pellens, sopraan en altsax, actief bij een aantal Wim Mertens ensembles. En die wijzelen we ook wel in bezetting, maar hij heeft er toch een aantal keer deel van uitgemaakt. Ik weet niet of hij momenteel ook nog deel uitmaakt van het huidige ensemble. En ook nog Jan van de Moortelen, altsax, die kende ik niet tot nu toe, is wel de producent van dit album. En maakte ook alle arrangementen op één na dat hij maakte met iemand anders samen. Maar dat komt niet in uitzending, dus wat u nu gaat horen is ook in een arrangement van Jan van de Moortelen. Dit is de openingstrak van de cd. Nino Rota, La Passarella e la Strada. Sexto Sentido, Parachinco, verscheen op Spookhuis. Ook verleidelijk om die naam van het label nog een keer te vermelden. In 2014 verschenen.

0: Sexto Sentido uit hun CD Para Cinco kwam dit. Uit 2014. Nu, Simon Vinkenoog en Spinvis. Nu even stellen, Simon Vinkenoog heeft ook samengewerkt met Bo van de Graaf in Bo's Art Trio en Simon Vinkenoog. Cobra, CD uit 2005, met in de bezetting Bo's Art Trio, Bo van de Graaf, Michiel Braam en Fred van Duinhoven. En vocalen en poëzie door Simon Vinkenoog. Nu, ik heb die CD wel, maar bij de voorbereiding van deze uitzending vond ik hem niet. Vind hem niet. Wat ik wel snel, heel snel bij de hand had, is dit album van Simon Vinkenoog en Spinvis Combo. Ja. Verscheen in 2006 op Excelsior Recordings in Amsterdam. Dus toch de eindfase van het leven van Simon Vinkenoog. Hij overleed in 2009 op 80-jarige leeftijd. Bij de opnames van deze, ja, ik wou zeggen deze twee cd's, kun je eigenlijk zeggen. Want Bo's Art Trio in 2005, deze, ja, in 2006. Zo. Bon, en wat ga ik doen? Ik ga een stuk laten horen nu. Het is trouwens Spinvis Combo. Spinvis Erik de Jong. Met, ik heb het hierop genoteerd. Er komen heel wat muzici bij. 7 muzici komen erbij. Dus uitgebreide bezetting, het Spinvis Combo. Simon Vinken nog vocalen. Ik zie ook Louis T. Leeman, declamatie. Auteur die op 92-jarige leeftijd overleed in 2012, maar valt buiten beschouwing in deze uitzending. Want ik ga 2 stukken laten horen, ja, en dan nog een live opname later in de uitzending. Live in Paradiso, 21 januari 2006. Dat zo. Maar wat ja betreft, ik heb dat verdeeld in 3 stukken. En ik breng daartussen een soundtrack van Bo van de Graaf uit zijn album Sold Out, 25 Soundtracks by Bo van de Graaf. Na 2 minuten en 16 seconden komt Rhodes, dat is solo Bo van de Graaf op keyboard, 2 minuten en 27 seconden. Dan het vervolg van Ja, tot 4 minuten en 52 seconden. Dan komt Il Deserto Nero van Bo van de Graaf en volgens de Hoes informatie ook volledig solo door Bo van de Graaf. Dan het vervolg van Ja. Dan komt nog even tussen om iets aan te kondigen en langzaamaan gaan we richting Thuisreis door mijn boekenkast, waarin ik zelf 2 gedichten van Simon Vinkenoog zal voorlezen die in een bundel verschenen in 1979. Maar bon, eerst Ja. Simon Vinkenoog en het Spinvis combo.
1: Ja tegen het jungleavontuur, ja tegen de herinnering, ja tegen de kracht der verbeelding, ja tegen het avontuur van de kunst, ja tegen de malaise en misère, ja tegen het leven, ja tegen het hoogste woord, ja tegen alles betamelijk en onbetamelijk, ja tegen de vrijheidsberoving, ja tegen de cinema verité, ja tegen het schouwspel van de werkelijkheid, ja tegen Afrika, Azië, Amerika, Europa, ja tegen de grond waarop we staan, ja tegen de ruimte waarin we leven, ja tegen het levend woord. Ja, tegen het dictee van de taal. Ja, tegen de kleuren die beweging blijven. Ja, tegen de vormen die niet kunnen verstarren. Ja, tegen de directe ervaring. Ja, tegen het totaaltheater van de ademhaling. Ja, tegen de harde lessen van heden en verleden. Ja, tegen de nakende toekomst. Ja, tegen de naakte waarheid. Ja, tegen de schepping van stof en geest, energie en materie. Ja, tegen moed, passie en zelfvertrouwen. Ja, tegen elk waardevol samen zijn. Ja, samen zijn. Ja, tegen het rode, groene en blauwe hart. Ja, tegen de elementen en seizoenen. Ja,

erg aangenaam. Ja, tegen de stand van zaken, de loop der dingen en de komen en gaande mens. Ja, tegen primitief en klassiek, naïef en experimenteel. Ja, tegen de ondergrondelijke vindingrijkheid.

en de zenuwen, de huid en de organen. Ja, volmondig ja, tegen de magie en de mateloosheid van het bestaan. Ja, tenslotte ja, tegen onze onvergetelijke feesten. Music, maestro, please.

Ja, door Simon Vinkenoog en het Spinvis Combo. Kom later nog terug, zoals beloofd, met een live-opname in Paradiso in januari 2006. Nu heb ik klaarstaan ticket. Bo van de Graaf, A Musical Impression of the New York City Subway. Verscheen in 2004 op ICDisc. Het is een EP, 5 tracks, samen 24 minuten en 44 seconden. Een track die ik zal vermelden is de slottrack. Sonny Rollins staat afgebeeld op de cover en de track heeft als titel Mr. Rollins, Could I Get Your Autograph? Inderdaad, Bo van de Graaf vraagt een handtekening aan Sonny Rollins, die ook te horen is wat stem betreft, reageert. Was toen, ik neem aan, 73 of 74 jaar en overleed eind vorige maand op 95-jarige leeftijd, Sonny Rollins. Het is wat deze CD betreft Bo van de Graaf tenorsaxofoon, verder ook Simin Tander stem en Tessa Soutendijk viool en een Japans chamber orchestra zie ik erbij staan, tussen aanhalingstekens. Wat ik ga laten horen is de openingstrack Ticket en dan kom ik met een gedicht van Simon Vinkenoog dat ik zal brengen. Eerst een ticket.

买嘢啦，佢叫佢阿妈。I'm not going to be able to do that.

Ticket hoorde u. En uit dezezelfde EP ga ik... ik breng twee gedichten van Simon Winkenoog en ertussen een korte track uit deze CD Ticket, afritting of zo, anderhalf minuut. En een soundtrack van en door Bo van de Graaf uit zijn album Sold Out, 25 Soundtracks. Bij Bo van de Graaf de soundtrack Graffiti. Simon Vinkenoog, bundel van Simon Vinkenoog, verschenen in 1979. Simon Vinkenoog, bestaan en begaan, 1972 tot 1978, gedichten uit die periode, verschenen in 1979 bij uitgeverij Corrie Zeelen. Het eerste gedicht dat ik voorlees is dit. De vragen, en daar staat een sterretje bij, de vragen sterretje met een nota onderaan. De vragen, zie de vragen in het huiswerk van de dichter, pagina 32 tot en met 36, uitgave Corrie Zeelen, 1977. Deze tekst is de vragen, dus haakjes vervolg. Hoeveel talen spreekt de in-crowd? Papa, waarom rijden ze zo hard? Wat wil dat zeggen? Staken voor de vrede. Wist je dat niet? Het Living Theater werd uit Amerika verbannen omdat daarvan de organisatie op hun programma stond. De General Strike for Peace. Wat een idee, hè? Zou het voor van alles niet eens tijd worden? Wat bedoel je met val er eens doorheen? De Olympiade van de stilte? Wat is dat? Welk wachtwoord zullen we het jaar 2000 meegeven? Waar zijn wij mee bezig? Waaraan toe? Tot wanneer? Nooit of te nimmer, hoe bedoel je? Heb je het eerste woord gehoord? Waarom nou toch altijd ruzie? Wereldkampioenschappen stilzwijgen doorbreken? Waarom? Wat heb je daar nou aan? Laat jij je autoriteit eens gelden? Wanneer vindt de grote verzoening plaats? Moeilijk huwelijk. Aarde en hemel, vuur en water, maakt de waarheid je echt vrij? Zou er een toekomst zijn, nu of nooit? Wel heb ik van mijn leven, jij ook al? Welk woord, strot de kop, nieuw woord? Welk woord dient de mens? Welk woord houdt zich aan zijn woord? Welk woord waarachtig gehoord? Wat zou er te zien zijn? Zie jij, zie ik, om een praatje verlegen? Wat heb ik nou aan mijn lichaam hangen? Kun je je aura niet thuis laten? Zou je willen weten wat je wilt? Wedden dat er altijd weer een vraag op volgt? Dus tot ziens, dan maar, en wordt vervolgd?

volgende gedicht van Simon Vinkenoog. Waarom, waarom, waarom? Moeders oorlog. Zoveel zonen dood. Holder de bolder, tropen kolder, rommel zolder. Erop en eronder rommelt de donder. Zoveel zonen dood, zoveel schroot, zoveel bloot. Vervuild, geschramd, gekneusd, gekwetst, gemarteld, gebroken, verrekt, verzwikt, vergaan van de pijn. Au, moeder mijn. Vaders tranen, moeders tranen, kindertranen, kermend snikken, niet te begrijpen. Uit nog te vinden, waarom? Het vuur slaapt, duizend dromen vonken, schieten in herinnering, trekken aan twijfel, barsten van adem, graven onderhuidse gangen. Blinde mol ontwaakt. In de vuurslaap, dagwacht, nachtwacht, zigzag weerlicht, smeulend tot as, ademhalend, ademhalend, pijn dicht, rust werkt, liefde slaapt zacht, diep in de ziel die altijd waakt. Geen angst, geen vrees, geen zorg, geen blaam. Waarheid is een open spiegel waarin het hoe en waarom van alles. Nu, I Company Septet live in de Paradox in Tilburg 5 december 2025 met, ik zal het even zo zeggen, Smartlap en Tearjerker, composities van Bo van de Graaf, maar zonder klinkers. SMRTLPTRJRKR. Klinkt als een codebericht in Morse. I Company Septet. Ja, verkeerde schuif. Dat moet er natuurlijk van komen. Ja, mocht het net op tijd toch ook. Net op tijd, net buiten tijd. Na de tijd. En ik zoek nu naar de juiste schuif. En daar ben ik wat onzin uit kraam. Die schuif moet het zijn. Deze. I Company Septet.

Het moet lichter worden, niet zwaarder. Je bent een mens, geen steen. Je wordt niet hard, je wordt juist zacht. Je versteent niet, je lost op. Je reist omhoog, steeds lichter. Alle zwaarte achter je, alles wat op je drukt, valt van je af. Je bent niet langer materie alleen, je bent de geest van het leven zelf. Energieën die bevruchten en beïnvloeden. Je strijdt tegen de zwarte kracht. Je strijdt tegen de aardse gevangenis. Je strijdt tegen het neerdrukkende, omlaagtrekkende. Je groeit naar omhoog.

is geen eind aan de reis. Je bent er je hele leven bewust van. Al leer je het voor het eerst over, al zegt niemand het je duidelijk. Je bent op pad, op een verlicht levenspad. Je kunt meer licht doen schijnen, meer licht in je ogen, je hart, je hersenen toelaten. Sta toe dat het licht in je baan breekt. Sta toe dat het licht gaat stromen. Niemand kan je deren, kwetsen, schaden. In je geest ben je vrij. In je geest vind je vrede. Uit je geest komt het licht op het pad dat voor je ligt. Kijk hoe ver het open ligt. Het baant zich onder je voeten, een nieuwe weg, een bewust ingeslagen eigen levensweg. Goddank, je eigen pad, waar alles heen leidt, waar al je bewegingen heen voeren. Deze verstilde momenten, hier en nu, vol leven, hoor maar zelf. Het licht, hoe dansend is zichzelf. Alles ontmoetend in zichzelf, alles tegemoet tredend, meemakend, vereenzelvigend. Gezond worden is ziekte achter je laden, ademend jezelf hervinden, niet langer het gebeuren verstoren, worden als de natuur, vanzelfsprekend aanwezig zijn. Het gaat niet altijd om jou, alles altijd vervuld van zichzelf, ieder op eigen niveau.

alle weten komt uit jou. Vloeit je toe van binnenuit. Sluit je ogen en oren voor de waai naar buiten. Zet je open voor de eigen stem. Met eigen inzicht naar binnen. Daar ben je begonnen, weet je. Daar houdt het ook op. Daar kwam het vandaan, daar is het. Daar gaat het heen. Steeds inniger jezelf kennen. Onderscheid leren. Onderscheid leren, onderscheid leren. Kiezen moet een bewust weten zijn. De leer van het levend licht. De inwijding, de inwijding, de inwijding.

Het slaat je gade, het heeft je lief. Het heeft zich geleerd dat je gewend. Het rammelt aan je bewustzijn. Het roept voortdurend onder, maar open, open, open, open. Het lacht je toe, het montert je op, het verfrist je. Altijd nieuw, altijd eigen, altijd alles zelf, zelf, zelf. Alle records, herinneringen, levensvormen, verschijningen, gestalten. Alles, alles, alles open, alles open. In een kringloop van de pols, in het oude bloed. In de eeuwige vlucht die het neemt, hoog opneemt, toetast. Mens, mens, mens, je staat te gebeuren, het staat je te wachten, het knikt je toe, het heeft je nodig, het nodigt je uit, het heeft op jezelf, het heeft je lief, het vecht om je leven, je bent het zelf, het heeft alles te geven, alles aan zichzelf te geven, er is geen ander leven, dit ben jezelf, dit is ik ben, alles te boven, o God onverbogen, Godank het licht, Godank het licht.

Ik heb nu de aankondiging bij de hand van Thuisreis volgende week. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Het volgende week in Thuisreis een tijdreis. Thuisreis naar Antwerpen in 2012. Grotendeels. In 2012 verscheen de cd Feiten van het Ellen Schoenaerts kwartet. Ik breng een selectie uit de cd Feiten en uit cd's van leden van het Ellen Schoenaerts kwartet en van een aantal gastmuzici op Feiten. Een keuze uit volgende cd's: Erik Tielemans Bata Baba Loka uit 2018, Dao, die anarchistische Abendunterhaltung, 8 Definitions uit 2013, Dao Live Transmission uit 2001 en Dao Tub Gernard Goodness uit 2004. Verder Desmona, Pursued Sinners, Brigittines Recordings uit 2010 en Tom Pintens, Live on 2 Meter Sessions, een cd verschenen in 2025, maar opnames Tom Pintens Live een aantal jaren voordien. Er is filmmuziek van Dirk Brossé uit zijn soundtrack voor de film Daans uit 1992. Film gebaseerd op de roman Pieter Daans van Louis-Paul Boon uit 1971. Regie Stijn Konings. Daans verscheen onlangs opnieuw in de bioscoop in gerestaureerde vorm. Ik heb er ook over gesproken. In de film Daans vertolkte Julien Schoenaerts, een van de twee grootvaders van Ellen Schoenaerts, een van zijn laatste filmrollen. Zijn zoon Matthias, een oom of nonkel van Ellen, debuteerde in Daans, zijn eerste filmrol. Hij was toen 14 jaar. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik de twee gedichten voor van Ellen Schoenaerts uit het hoesboekje van de cd Feiten, waar ook haar liedteksten in staan. En er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Antwerpen in 2012, grotendeels. Met een focus op de cd Feiten van het Ellen Schoenaerts kwartet, verschenen in 2012. Nu aan het einde van deze thuisreis, I Compani Circusism. Cd verscheen in 2008 op het label Ikdisc van I Compani. Ik heb klaarstaan een compositie van Bo van de Graaf, Shut Up. En Salto Salto, een compositie van Albert van Veenendaal en I Soen. En ja, we zullen zien of dat toch grotendeels al niet in uitzending kunnen komen. Maar er is nog het bericht over het evenement van Radio Centraal. De kortste nacht van Radio Centraal zal ik ertussen mengen, ook wel. Shut Up, Bo van de Graaf, door I Compani. Circusism.

De kortste nacht van Radio Centraal. Vrijdag 19 juni vanaf 18 uur tot zaterdag 20 juni. ... In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7 op de DAB Plus kanaal 10A hersens en ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. Een stortende Neubauten was dat met Wat is het is. De live versie, ergens in 2005 was dat al. Wat dat is, dat is. En wat dat niet is, dat kan komen. Dat is mogelijk. Ja, we hopen dat dat hier in Antwerpen zo ook afloopt met het Ercoland. Want daar is vandaag een hele belangrijke dag. Want op 4 juni, vandaag dus 2026, verkoopt AG Vespa Stad Antwerpen het historische gebouwencomplex in de Wolstraat, waar al 54 jaar het kunstenaarscollectief Ercola is gevestigd. En daar is dus eergisteren een veiling geweest bij Bernard. En voor de rest zijn er al meer dan 1600 mensen die een aandeel hebben gekocht. En gisteren werd op de trappen van het KMSK de brief voorgelezen, een grote brief van meer dan 2 meter groot. En die hebben we hier eenmaal voorgelezen en die wordt vandaag door Jan de Cler overhandigd aan het stadsbestuur met dus het bod van het collectief Ercoland om het pand te kunnen behouden. En we gaan eens even terug naar gisteren om dat voorlezen van die brief te herbeluisteren. Voor Ercoland.

Ik denk dat iedereen ons kan horen. Ik wil niet veel graag daar, want ik heb geen

0: Hallo allemaal, mega welkom, mega fijn dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Super cool wat we allemaal samen kunnen doen. We gaan gewoon direct beginnen met wat speeches en dan gaan we verder met de officiële overhandiging van ons bod. Als eerste, Pierrette.
1: Hallo allemaal. Zullen we eens kijken wat er in de onze van allemaal, onze enveloppen zit.
2: Oh ja!
1: Ik zal in naam van ons allemaal, hier verzameld, de brief lezen. Geachte stadsbestuur, burgemeester en schepenen, signorinnen en signoren. Met meer dan 1600 bewogen coöperanten staan wij hier samen. United. En bieden wij jullie ons bod aan. Wij, die geloven dat het historisch pand, rooted for centuries, Wolstraat 2531, niet mag verdwijnen. Mogen dit

So that the social purpose may continue in the future, the city may be breeding ground for creation and care. Wij overhandigen jullie deze verzamelde som namens alle coöperanten en namens de neus, de nose, Lange Wapper, Bravo, Scaldis, de kleinkinderen van Rubens en van Dijk, Nicole, Hans Salens en Anna Bijns, Wannes, Jean Blok en Quinte Matthijs en de ridders van de Sint-Michielsabdij.

0: Wie wil er nu nog iets aan toevoegen?
1: Geert.
0: De volgende die iets gaan vertellen zijn Jan en Pepijn. Die hebben eigenlijk al het juridische en financiële van heel deze campagne de laatste 2 maanden geregeld. En eigenlijk nog veel meer, eigenlijk bijna alles. Dus mega bedankt.
2: Wow. Hallo allemaal. Dank jullie wel. Ja, Jan en ik hebben onze bescheiden bijdrage geleverd in het uitzetten van wat modellen en bedenken van hoe dat je het kan structuren en geven. Maar uiteindelijk zijn jullie het die het gedaan hebben om al dat geld te verzamelen en vandaag dit fantastisch bod met deze fantastische brief te mogen overhandigen. We willen daar even bij stilstaan, omdat we toch op een moment komen dat steden, gemeenten overal, maar dus ook hier in Antwerpen, vastgoed beginnen verkopen om hun begrotingen op te smukken, omdat het nodig is, omdat ze het niet meer kunnen renoveren. Maar daardoor verdwijnen er vaak heel belangrijke plekken in een stad. En vandaag doen jullie collectief een bod om zo'n plek te behouden. Dat is fantastisch nieuws, dat is fantastisch dat dat kan. Hoewel we er moeten blijven bij stilstaan, dat het jammer is dat die plekken anders zouden verdwijnen. Dat er nog andere plekken zijn die misschien zullen verdwijnen, maar dat we vandaag allemaal samen wel een enorm sterk signaal geven. Wij willen dit niet. Wij willen dat dit soort plekken kunnen blijven bestaan. We doen dat samen. We werken samen voor zo'n plek en samen redden we Ercoland.
3: Merci Pepijn. Effectief, het is triest om te zien hoeveel steden, niet enkel Antwerpen, maar ook ver daarbuiten, kiezen om hun tuin te verkopen om hun keuken te renoveren. Het is een farce. Maar gelukkig waren jullie er. En jullie weten het ook allemaal. Kijk naar Amsterdam, kijk naar Berlijn. Die steden die we al heel lang associëren als grote kunststeden in West-Europa. Daar aan een snel tempo verdwijnen dit soort unieke plekken. Kunstplekken waar niet enkel kunst wordt getoond. In grotere, mooie plekken zoals deze hier, waar we zijn verwelkomd. Maar waar we ook kunst maken. Waar nieuwe generaties hun plek kunnen vinden om kunst te maken, voor elkaar te zorgen.

0: dingen te ontvangen, want Ercola zal niet enkel een plek voor enkele kunstenaars zijn. Het zal ook een plek zijn voor betaalbaar wonen. Een andere uitdaging waar dat veel steden en gemeenten veel te weinig voor doen. 50.000 mensen op de wachtlijst in Vlaanderen. Het is schandalig en daar willen wij ook aan bijdragen. Dus zowel sociale huisvesting als coöperatieve woningen zullen er te vinden zijn. Daarnaast ook een sociaal restaurant waar we iedereen willen verwelkomen om met elkaar in verbinding te gaan. Daarnaast in die binnenstad waar je steeds vaker een consumptie moet doen om gewoon te kunnen blijven zitten waar je zit. Daar zal je in Ercoland geen last van hebben. Je bent welkom om de mooie 17e eeuwse binnentuinen te bezoeken als een stiltetuin. Om met elkaar in gesprek te gaan en aan steden te werken die niet enkel zijn om te wonen. Die niet enkel zijn om te slapen, om te werken, om te consumeren. Maar die ook er zijn voor verbeelding, verbinding en verzet. Merci.
1: Dankjewel. Dan als laatste spreker hebben we Suzanne. Suzanne is al 50 jaar vaste klant van Ercola. En die kan het volgens mij super goed uitleggen hier allemaal. Voilà.
2: Ja, maar lang gaan we het niet maken. Maar hoe trots kunnen we zijn op een stad waar op zulke korte tijd zo'n enorme som uit solidariteit en enthousiasme bijeenkomt. Dat is toch fantastisch. En nu, heel persoonlijk, gezien mijn leeftijd, heb ik de bruisende jaren 60 in Antwerpen gekend. Het was toen echt fantastisch. Maar dat is het nog. En het is toch zo geruststellend dat dat kloppende hart van Antwerpen, de Wolstraat en het Conscienceplein en heel de oude stad eigenlijk, kan blijven voortleven en de hoop dat het in diezelfde creatieve, solidaire geest gaat voortleven. Wij hadden toen een droom, maar de nieuwe Ercola heeft ook een droom en het is dezelfde. Een droom van creatief te zijn, solidair te zijn, het gewoon samen gezellig te hebben, veel te feesten. En die droom duurt nog. En ik wil er blijven niet geloven. En ik wens ze allemaal heel veel geluk.
1: Ja, dan kan ik eigenlijk voor de rest enkel nog maar iedereen mega hard bedanken. Het is echt super mooi en hartverwarmend om te zien wat je allemaal kunt bereiken als je allemaal samenkomt. Dus echt mega bedankt aan iedereen. Ja, dan zouden wij nu graag overgaan aan de officiële overhandiging van de envelop. Wij wouden die graag aan Jan de Cler toevertrouwen en die gaat hij dan morgen voor ons afgeven bij AG Vespa.
3: Want die woont daar in de buurt.
1: Is die hier al toevallig? Nee. Oké, dan gaan we even een pauze pakken, denk ik. Hè?
3: Ja. We kunnen even 1 minuut veel lawaai maken.
1: Ah wel ja, veel lawaai, feest lawaai.

0: maak. Gaat rond. Stage time.
1: Ja, en pardon. Zo ging het dan nog even voort voor het KMSK. Werd dan die 2 meter grote brief van hand tot hand doorgegeven. En zo nam mijn eerste schatting tot er toch een man of 200 zoiets. Dus die geven die dan, dat was gisteren, die gaven die dan allemaal door. En dan kwam ook Jan de Cler daaraan, die plechtig beloofde dat hem dan vandaag om 11 uur bij zijn geburen van AG Vespa ging afleveren. En dat is dan het bod van een meer dan 1818 mensen die allemaal samen voor het behoud van het kunstenaarscollectief Ercoland willen aankopen. Dus het is nu serieus doemen om te zien of dat het bod dan ook wordt aangenomen. Ik, ja, ik blijf hier de media checken, maar voorlopig is daar nog geen nieuws van. We laten hier dan een van de vorige bewoners en ateliergebruikers van Ercola op u los, namelijk de Wannes van de pardon, die hebben we vorige week op u losgelaten, of 14 dagen geleden. Het is de Ferre die we vandaag op u loslaten. Die zei, ze proberen maar hier klein te maken. Knocking Me Down, Ferre Gringaert, nummertje dat hem in den tijd in Ercola bij elkaar geschreven heeft. Knocking Me Down, Ferre Gringaert.

En dat waren dan de Beatles die erop wezen, with a little help from my friends, alles nog wel goed kan komen. Laat ons duimen voor Erko Land. Michael Franti, wist het ook. All the freaky people make the beauty of the world. Ofwel, anders gezegd, stay human, Michael Franti.

Home is where the art is. Dat was een mantrakke van de Residents. Er hadden er vorige week ook al een versie van, maar deze is dus een andere versie. In de hoop dat het werkt. Ik verwacht hier nog mijn gasten die subiet zullen komen live spelen. Ik hoop dat die u niet te veel hebben laten afschrikken door het stormaankondigingen en de buikjes die we al hebben gezien. Zwat, ondertussen vullen we dat hier wel in met nog eentje van de aanstoortsende Neubauten. Architectuur is Geiselname, waar ze dat beslagen. Aanstoortsende Neubauten. Architectuur is Geiselname.

Survival, tussen nogjes Dying Art, dat was Mark Stewart. Dying Art, zover laten we het niet komen. We duimen hier in met al ons krachten dat ons collectieve bod om het behouden van het pand in de Wolstraat van Ercola, dat aanvaard wordt en dat alles dan in orde komt. Toch nog maar even meegeven. Hier is Mavis Staples met We Shall Not Be Moved. Ercola.

En dat was dan een hondje ertussen, Moondog met Dog Trot. En ondertussen heeft onze kind dan toch ook de storm getrotseerd. En ook Happily Lost is het hier al bijna klaar om een performance te brengen. Wij gaan hier alle deuren nog eens even openzetten met DX en Tom Cora. Door. DX en Tom Cora.

0: Voilà, die ex en Tom Cora, die de door. Dus de deur staat open. En dan staat hier voor u klaar. Happily Lost. Welkom Brian. Welkom Marleen.
1: Ja, goedemiddag.
0: We gaan eens zien of het alles hier goed doorkomt. Ja, als je dat niet zegt, dan kan ik het niet voortzetten.
1: Sorry. een goede namiddag aan diegenen die aan het luisteren zijn. Het is even geleden dat we hier nog geweest zijn. Maar we zijn terug. We gaan beginnen met een nummer, See That Boy van Brian.
0: Mm-hmm.
1: Dus nogal romantisch en onmogelijke liefde.
0: Oké.
1: Ja.
0: Brian... Mm-hmm.

0: I was trying to stand back a bit more than the other.
1: Pardon-moi.
0: Okay.
1: Is this a song, an anti-war song, an anti-oorlogslied in het Frans, dat ik geschreven heb toen het zo verschrikkelijk slecht aan het lopen was. Maar het is nog altijd niet veel beter in de wereld. Het is eerlijk gezegd nog erger aan het worden. Tegen allen, dit is een song voor allen.
0: Maar je kunt niet zingen, is het?
1: Ja, dit is een lied voor alle mama's die in de oorlog zware verliezen lijden en hun kinderen moeten afgeven. Pardon-moi.

0: En hoe was een titel?
1: Pardonne-moi.
0: Ah ja, pardonne-moi. Pardon dat ik het niet onthouden heb.
1: Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Ik denk, ik hoop dat mensen dat onthouden, dat oorlog alleen maar ellende brengt.
0: We doen ons best om af en toe hun erop te proberen te wijzen. Al ja, wijzen. We zijn ook geen pastoers. Hè.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Happily lost life in the doors.
1: Snooking.

0: It's quite a tricky song. A last one then? Shall we?
1: Of nog twee, dat mag ook nog zo doen. Eentje over kunstenaars misschien.
0: Artiesten.
1: Ja, ik overval u er natuurlijk een beetje
0: mee. We hebben iets over kunst in die zin van... Let's see what is in the list. Juridisch is maybe a good idea.
2: Wat?
0: Dat is kunst in de zin van, er zijn... dat is eigenlijk over... dat gaat over de Griekse mythologie en Eurydice is al een paar keren zowel verfilmd of nagespeeld in theater, maar ook in schilderijen. Dus onze Griekse held, help me Brian. Orpheus. Die gaat zijn geliefde achterna in de onderwereld, wat de Grieken hel noemen. En hij probeert haar terug te winnen van Hades, de god van de onderwereld. Maar hij mag niet omkijken. En hij kijkt toch om, omdat hij denkt dat zij ondraaglijke pijn leidt. En er zijn stemmen. En dan verliest hij zijn geliefde voor altijd.
2: And if you know your Greek myths, this, you know who's the ending. Which is not told here.
3: Maar, he dies always.
2: That's why they call it Greek tragedies, eh?
1: Okay. Ver Ercola, die nooit gaan omkijken, maar altijd voort zullen gaan.
0: Okay.
1: Happily lost.

0: So, a very last one then.
1: Ja.
0: You sail to sea? Because we are in fantasy land. En heel veel schilderijen zijn gemaakt over zeemeerminnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus in alle soorten culturen zijn ook heel veel beelden gemaakt van zeemeerminnen. Dus U Sail to Sea, een ode aan de zeemeerminnen.

0: Dat was Happily Lost Live in The Doors. Heb je al in het kort optredens in het verschiet?
1: Wij treden op binnenkort 13 juni bij Dieter in zijn muziekwinkel. Hoe heet die muziek? Muzika.
0: En welke gemeente niet hebben?
1: Dat is. Gewoon niet nadenken. Sorry. Muzika is in Wilrijk, denk ik. Wilrijk. Okay. Wilrijk. En dan treden we ook nog op, maar dat is gewoon een klein evenement. We treden binnenkort ook wel terug op in de Vitalski Club. Maar ik moet nog een aantal data doorgeven. In de grote vakantie gaan we in de Haute Loire optreden. Wij gaan ook nog op in de Kerkstraat Plage optreden op 2 augustus. En ook nog op Linkeroever, Oxot.
2: Oh ja.
0: Ah ja, dat is ook in juli of zoiets.
1: Ja, nee, augustus start.
0: Nee?
1: Ah. Wat? 25 augustus.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus maar dat programma zal nog wel verschijnen.
0: Ja, dat is nog een beetje vroeg voor daar nu al uitgebreid reclame te gaan maken.
1: Ah ja, en dan nog in eind september. En ja, we hebben nog wel een paar dingen ooit vooruitschiet. Dus.
0: Oké. Okay. En dan heeft de kind daar Brian zijn gitaar afgepakt. Wat gaat hij doen, kind?
3: I'm going to ask Marlene to be a scat singer.
0: Ah, okay.
1: Okay. For the record, this is totally new for me, okay?
3: That's why. You just have to, and I'll tell you.
1: Okay.
3: Now, this is dedicated to the Ghent Jazz Festival, which no longer has jazz. We're the three-chord jazz band. Welcome to the show. We knows who knows, and you're all in the know. Three-chord jazz band, all for one. Three-chord jazz band, three for all. We play more jazz than they do, and we don't play jazz at all. We're the three-chord jazz band, here the fifth. Pass the fourth, forget the superfluous. All to the one now, three chords for all. We found free jazz one night when we tripped, cakewalking across the Brooklyn Bridge. Didn't know enough to know if we was breaking any rules.

0: Poets too, yeah.
1: Yeah, dankjewel. Kim Post en Marleen van Happy Lost. Nog heel rap, nog eentje voor Ercola. Moet hier een kortje pakken, hè, natuurlijk. Ja, nogmaals, waar we er straks mee begonnen zijn. The Residence met Home is Where the Art Is. Dat was de doos. Allemaal duimen voor Ercoland. En hier... ja, en tot in de draai. The Residence. Home is where the art is.

Well, here in the antelope lay.

Was het de kortste of is het de langste? Stormkop, stormkop, stormkop. De langste of de kortste? Radio Centraal.

solstice, sound together till sunrise.

0: songs written in speech.
1: Gem and celebrate
2: the first dance
1: together till sun
0: rises.
3: 145,
4: Linus Torvalds,
5: 144,
6: 143,
5: 142,
6: 141, 140, 139,
7: 138.
8: The divided operating system has fewer total connections.
7: In de donkere achtergrondkamertjes om de lobbygroep door te drukken.
5: 133.
9: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
10: 129. 127.
7: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
10: 123. 100.
11: Ja, Unix of Linux.
10: 121.
12: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
5: 120.
12: Dus 119. Het is meestal doen, maar
5: 118.
12: Nee, maar het is technisch. Je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, maar je hebt te technisch.
13: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
5: 113. 112.
14: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
5: Open documentformaat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
10: 7.
14: Wat passiert daar?
11: It depends on what you consider useful. 4.
16: Please raise your hand.
17: Goedenavond, dit is Webgang en we hebben vandaag. Ik ga even aan Mart doorgeven. We hebben een uitzending met gasten, geloof ik. Hè?
18: Met gasten, ja. Daar is dus bij ons is Chris.
19: Hallo.
18: Hallo. En Knoflook is spijtig genoeg afwezig, maar komt ons wel zondag vervoegen. Want alles staat in teken van het Cyberhall, de Mishmosh. En dat is waarom de Chris hier is. En ik denk dat het leuk wordt, hè, om elkaar eventjes te leren kennen. En had jij ook nog iets bij?
17: Nee, eigenlijk...
18: Want ik zag toch dat er nieuws gepubliceerd stond op het...
17: Ik moet de uploadcode nog aanpassen, de keys nog instellen op een aantal...
18: maar ik plaatsen. Heb wel het gevoel dat op webgang.radiocentraal.be...
17: Maar op de site, ja, op de site had ik wel, had ik wel
18: het,
17: ja.
18: Het nieuws van 6
17: ja,
18: na 6.
17: Ja, de site wel, ja. Ja
18: klopt, helemaal... Klopt.
17: Dus dan kunnen we misschien toch beginnen. Dan ga ik hier even de USB, of heb jij die in gebruik?
18: Nee, geen USB in gebruik.
17: Een kabeltje zoeken. Dan kunnen we het nieuws starten met de juiste nieuwstune. Dat is ook altijd leuk natuurlijk. Als het hier goed wordt gehaald. Voilà. En dan kunnen we het nieuws van 6 na 6 brengen.
18: Ja, ik zie dat er 3 items zijn.
17: Ja, je kunt de titeltjes al geven, dan zoek ik het muziekje.
18: Dus ja, in het e-nieuws van 6 na 6 vandaag. Tractor zonder technologie. Digitale onafhankelijkheid. En Ada Vroet mond dood gemaakt.
20: Ja, ik...

0: tractor zonder technologie. Een van de drijvende krachten achter de Right to Repair-wetten in de VS was de frustratie van de boeren over de technologie in de huidige tractoren. Die belet eenvoudige reparaties en dwingt de gebruikers elke keer naar de dure, niet altijd goed bereikbare officiële verdelers van het merk. De boeren hebben zo de pest in het reparatiemonopolie dat ze op zoek gaan naar tweedehands tractoren die minder of geen technologie bevatten en gewoon werken en te herstellen zijn. Die boemende tweedehandsmarkt bracht dan weer een Canadees bedrijf op het idee om terug een gewone, eenvoudige, niet-technologische tractor op de markt te brengen. De verkoopprijs daarvan is maar de helft van de moderne technologische tractoren. Nadat de tractor op een show gedemonstreerd werd, liep het orderboekje vol en de fabrikant moest de aanvankelijke voorziene productie verdrievoudigen.
1: Digitale onafhankelijkheid. Nieuwe ontdekkers van digitale onafhankelijkheid zijn deze keer de gebruikers van Mac, die een aantal jaar geleden braaf een Microsoft Office versie 2019 of 2021 kochten. Misschien deden ze dat bewust omdat ze niet in de val wilden trappen van de Office 365 online om die te gaan gebruiken, omdat ze dus in de plaats daarvan de software zelf in handen wilden hebben. Waarschijnlijk vonden ze het gewoon gemakkelijk om voor te blijven doen in Microsoft Office zoals altijd, maar aan dat gemak komt nu een einde. Volgens de site osnews.com zal Microsoft die Office-versies gaan degraderen tot document viewers. Gebruikers zullen dan nog wel hun documenten kunnen bekijken met die software, maar ze zullen geen wijzigingen meer kunnen maken of geen nieuwe documenten meer kunnen maken met die geïnstalleerde Office. Officieel heet het dat de software end of support heeft bereikt. Dat was trouwens in 2023 eigenlijk al het geval. Dus wie klaagt? Het staat toch allemaal in de EULA, de End User License Agreement, de licentieovereenkomst. En als het er al niet in stond, dan staat het... Er staat wel in die overeenkomst dat Microsoft die EULA ook ten alle tijde mag wijzigen. Dus, zie je, eenzijdig. Microsoft zal de software vanaf juli omschakelen naar een beperkte functionaliteit. Ze adviseren de gebruikers om een Office 365 licentie te nemen of de Office voor thuisgebruik 2024 te kopen. Microsoft spreekt over een ondersteuning van doorgaans 5 jaar, maar ze beginnen te tellen bij de eerste uitgave van de software.
0: Adafruit monddood gemaakt. Adafruit kreeg een juridische dreigbrief van Flux naar aanleiding van een publicatie op hun blog. Waarschijnlijk ging het over een artikel over Flux, een AI-tool om printed circuit boards te ontwerpen met behulp van AI. Het artikel werd offline gehaald om te overleggen wat er te gebeuren staat nu. De voorpagina van de blog staat nu vast op een artikel dat uitlegt wat de overwegingen zijn bij Adafruit, ondertekend door Lady Ada en PT, sterretje, sterretje. En je kan niet meer voortscrollen naar andere artikeltjes. Sterretje, sterretje, sterretje. Adafruit werd opgericht door Limor Fried, bijgenaamd Lady Ada, in 2005 vanuit haar kot van haar studies aan het MIT. Ondertussen is het een bedrijf met 50 werknemers en het zou volledig in handen zijn van vrouwen. Ze zijn gespecialiseerd in open source hardware en verkopen naast componenten en tools ook allerlei educatieve middelen. Sterretje, Gezien de bedreiging zal het geen positief artikel geweest zijn, vermoeden we. Sterretje, sterretje, blijkt Philippe Thoron te zijn van bijvoorbeeld Hackaday, Make Magazine en die samen met Lady Ada de reeds Citizen Engineer maakte. Sterretje, sterretje, sterretje, als je nog een oude link hebt van het artikel of de rubrieken, kan je die waarschijnlijk wel gebruiken. Zoals https://blogadafruit.com/author/adafruit_learn of je kan proberen via het Internet Archive Wayback Machine.
1: Tot zover het e-nieuws van 6 na 6. En natuurlijk zal u zich afvragen, dat artikel dat weg is gehaald, waarom kan je dat dan niet vinden in de Wayback Machine? En waarschijnlijk door de frequentie van de snapshots die ze maken. Dus je kan op de Wayback Machine klikken op een datum in de tijd en daar staat dan aangegeven met een cirkeltje, een kleurtje, wanneer ze een snapshot hebben gemaakt. En de laatste snapshot was van 26 april ongeveer. Dus, mei, 26 mei, sorry. En dus ja, 27, 28, 29 is er geen snapshot. En dan ja, nu, begin juni, is de blog verdwenen. Dus het artikel waar het over ging, heb ik daar spijtig genoeg niet op kunnen terugvinden. Maar goed, het zal zich wel verder uitwijzen. Of ontaarden in een juridisch steekspel. Hopelijk niet, en natuurlijk vooral voor Adafruit, hopelijk niet. Ja. Daar een middel aan moeten besteden is altijd pijnlijk. Goed, de teksten van het nieuws komen straks online op webgang.radiocentraal.be.

0: Ja, we waren dan al helemaal in de achtergrond toch aan het zien wat de connectie tussen Chris en het nieuws zou kunnen zijn. En daar kwam dan al een hevige discussie rond Adafruit. Het is toch een verdeler van vrij veel klaargemaakte bordjes en componenten. En in de meeste binnen... Ja. Het circuit van kunst, media, technologie zijn wel...
1: Educatief ook, hè?
0: Ja, zijn wel vertrouwd met Adafruit, omdat dat toch ook wel een vrij... En ik wist dan niet dat er dan in dat bedrijf ook allemaal vrouwen werkten. Maar ook wel, dat gaf zo wel een soort van feministische vibe.
1: Er werken niet alleen vrouwen, hè? Het is... De eigenaars zijn allemaal vrouwen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar er werken heel veel mensen, ook allerlei niet-binair enzovoort. Ja. Dus het is een heel open bedrijf. Je vindt niet veel foto's of dingen. Er is ergens wel op de site zo'n groepsfoto van de werknemers van het bedrijf. En dat is wel, je ziet, dat zit er wel een gezellige bende uit.
0: Ja, ja. Ah, ja, en dat dat dan een ex-studente was van... dat hij dat tijdens haar studententijd heeft opgericht. Dat is zo'n klein detail dat ik eigenlijk niet wist. Ik wist dat wel...

0: in die contreien was, in Amerika, begin van 2005 is toch een moment waarop dat er veel bordjes geontwikkeld werden. En die heeft dat dan toch wel goed aangepakt, eigenlijk.
1: Ik denk klein begonnen we waarschijnlijk. Hè? Ja. Zelf dingetjes in elkaar binnensteken. En, ze had ook wel een beetje waarschijnlijk de mogelijkheden meegekregen. Ik denk dat haar vader was, geloof ik, ook een prof aan een universiteit of zoiets. Mm-hmm. Ja, ik denk verder, klein begonnen. En gewoon heel juist, heel juist op de community van degene die dingen zitten te bouwen. Zojuist dat ene ontbrekende tussencomponentje of bordje wat een overgang maakt tussen dat. En ik denk dat ze daar... Allee, ik heb het gevoel, als ik met die dingen werk, dat ze daar heel slim in zijn. En heel,
2: de tutorials ook. Ja. De tutorials zijn zo goed, dat ik denk dat veel mensen die willen beginnen met deze componenten... de componenten van Adafruit kopen, omdat die gebruikt worden in de tutorials.
0: Ja, en die tutorials zijn ook, heel educatief. Die leggen van het begin elektriciteitscomponenten. Het is niet van bouwt maar deze en doe het na, maar je krijgt echt een soort van achtergrondinzicht.
2: En met verdieping en zo. En vaak hebben ze dan meerdere hoofdstukken in hun tutorials. In ieder geval, voor mij waren dat wel een van de eerste tutorials die ik heb gevolgd. Toen ik begon met elektronica.
0: Ja, want jij hebt dan gestudeerd, maar geen elektronica of in de nieuwe media. Meer komt neer vanuit de autonome kunst.
2: Dus ik doe heel veel met elektronica, maar toen ik daarmee begon had ik geen mensen om me heen die dat ook deden. Dus ik ben zeker begonnen met... het volgen van tutorials op het internet. En Adafruit was daar zeker wel een van de bekendere plekken.
0: Ja, maar sowieso veel zelfstudie, niet?
2: Ja.
1: Ze hebben ook een... vond ik nogal opvallend leuke dingen in verband met leds. Zo'n combinatie van bordjes waar leds op zitten, waar je dan bijvoorbeeld kan combineren met kleren maken bijvoorbeeld en dat integreren in kledij en zo.
0: Ja, die klopt.
1: Die kan naaien en zo en echt een heel leuke...
2: Ze hebben daar een hele lijn van gemaakt.
1: Ja, ja,
2: en ook biomedische sensoren en zo. Zodat mensen echt zelf aan de slag kunnen.
0: Maar misschien is het goed, want ineens duiken we er helemaal in. Misschien is het goed om gewoon even kort jezelf te introduceren, wat dat uw praktijk is, dat de luisteraar ook kan beseffen van hoe dat komt.
2: Ik ben Chris of Christy Westovens. En ik ben een kunstenaar en onderzoeker en ik werk heel veel met elektronica. Dus ik ben heel geïnteresseerd in wat de invloed is van onze alledaagse technologie op ons, op de samenleving. Ik vind het heel interessant om die systemen dus bloot te leggen. Want heel vaak, we gebruiken die apparaten wel, maar we weten niet helemaal hoe het werkt. En we weten niet helemaal welke structuren daar nu onder liggen. Dus daar bouw ik installaties voor, interactieve installaties. Of ik maak een soort gereedschappen die mensen kunnen gebruiken. En ook tutorials in de zin van, probeer manieren te vinden zodat mensen met... dingen die vrij technisch lijken toch al aan de slag kunnen zonder dat ze daar gelijk heel veel kennis voor hoeven te hebben.
1: En geef je zelf ook les dan of organiseer je zelf workshops of zo waar je mensen een beetje begeleidt daarin of zo?
2: Een beetje als freelancer, dus all over the place. Maar verschillende soorten workshops. Dus microcontrollers, zoals bijvoorbeeld met de Arduino of Raspberry Pi. Of ook met de Adafruit componenten. Maar ook nu ben ik bezig met collective hacking sessions. Dus dan kijken we naar apparaten in ons leven en dan gaan we die ontleden. En niet alleen de technische componenten, maar ook... de sociale en de politieke componenten en hoe we die kunnen tegenkomen en om ons heen in ons dagelijks leven.
0: Dus dat is zo'n deel praxis. Een beetje praktijk in theorie of theorie dan nadenken of discursief proberen samen te articuleren. Is er zo'n een voorbeeld van een apparaat dat jullie onlangs in die collective hacking sessions hebben dieper bekeken?
2: Ik ben nu bezig met voorbereiden om te kijken naar... nou, een goeie is dat we hebben gekeken naar slimme lampen. Ah, en dat is wel heel interessant, want een lamp is zo'n ouderwets huishoudelijk object. Dat is gewoon een vergloeiende draad en die geeft licht. Maar over tijd is dat object complexer en complexer en complexer geworden, waardoor het nu gewoon een computer in zich heeft, waar je dus ook allemaal andere dingen mee kunt doen. En als je erin duikt, dan bijvoorbeeld op de doos staat dan, de lamp kan detecteren wanneer je in de ruimte bent, waardoor die dan automatisch uitgaat als je de ruimte verlaat. En wat betekent dat eigenlijk, dat die lamp dat doet? Wat betekent het dat zo'n lamp op de een of andere manier weet dat jij daar bent of niet? En we hebben dus ook geprobeerd om iets anders op die lamp te flashen. Dus we hebben daar een webserver van gemaakt. Dus een pagina die woont dan op de lamp. Gewoon als een soort proof of concept. Dat het zo...
1: Dus er zit wat logica in, wat elektronica in. Er zit een microcontroller in? Of,
2: ja.
1: Maar een microcontroller, als ik denk aan... Arduino's en zo, dat zijn nu niet direct het soort... microcontrollers waar ik een webserver op zie draaien of zo.
2: Jawel.
1: Toch wel, ja?
2: Ja. Een Arduino, daar kun je wel een webserver, een hele kleine.
1: Ja, ja, ja. Maar dus in zo'n lamp zit genoeg, zit iets op niveau van een Arduino eigenlijk.
2: Ja, ja, een kleine ESP. Het ligt een beetje aan de lamp. Ja, ja, ja, ja. Het verschilt per lamp, dat moet ik er wel bij zeggen. Als in, er zijn dus verschillende chips in omloop die gebruikt worden voor Internet of Things. Dus voor slimme lampen en slimme koelkasten en slimme, alles wat je maar kunt bedenken. Slimme tandenborstels hebben we ook gezien. En dat, ja, het zijn vaak of de ESP-chips of een bedrijf heet Bacon. Die ben ik ook veel tegengekomen. Ja, dat zijn wat simpelere.
1: Zit dat dan in een behuizing? Je hebt zo de typische detector die een lamp kan doen aanspringen, maar daar zie je nog aan dat je zo een, ik weet niet, IR-detector of weet ik veel, een aparte component, sensor en lamp hebt. Maar spreek jij dan over dingen die in de lamp zelf zitten? Of is dat ook een bepaalde behuizing waar je... Ja,
2: het is in principe hergebruikt de lamp een functionaliteit die het al heeft, en dat is de radiogolven. Dus de lamp heeft een ESP en een ESP heeft standaard Bluetooth en wifi capaciteit, kan het gebruiken.
1: En die gebruikt soms dus... ook die niet gebruikt wordt. Die heeft soms meer capaciteit dan wat het toestel oorspronkelijk gebruikt.
2: Nou, het is meer dat je dus die technologie ook kunt gebruiken om mensen in de ruimte te detecteren, omdat je dus een radiogolf uit kunt sturen. En dan kunt je lichaam die weerkaatst dat op een andere manier dan de muur. Dus die verschillen worden gebruikt om aan te kijken.
1: Terwijl het oorspronkelijk dat apparaat dat niet zo gebruikte.
2: Nee, ik denk dat het tricky. Wat
0: ja, maar dat is zoals je afhankelijk van wat je daar dan op flasht. Of,
1: ja, ja, ja.
0: Want je hebt zo ooit in 2025, en dat is vorig jaar eigenlijk, een grote kinetische installatie ook gemaakt, waarbij dat je dan dat elektromagnetisch spectrum en die Bluetooth-aanwezigheid in de publieke ruimte, dat je die hebt... gevisualiseerd in een groot publiek werk.
2: Ja, ik heb dus ook een tijdje onderzoek gedaan naar Bluetooth. Omdat al die slimme apparaten om ons heen, in onze broekzakken en onze huizen, zijn vol met apparaten die Bluetooth gebruiken. Maar we zijn ons er niet zo bewust van dat veel van die apparaten ook informatie uitsturen continu.
0: Ja.
2: En dan zijn laptops en telefoons vaak wat beter beveiligd. Dus die zijn ook moeilijker te traceren en zo. Maar al die andere apparaten, die 5 euro smart device, wat je gewoon bij de supermarkt kunt kopen of zo. Of ergens anders. Mm-hmm. Daar is er helemaal niet zoveel. Is niet zo belangrijk voor bedrijven om daarin te investeren. Dus die apparaten. Die geven hun naam, die geven een signal strength indicator. Dus die kun je gebruiken om een beetje in te schatten hoe ver weg dat apparaat is.
0: Ja.
2: En ook hun MAC-adres. Dus eigenlijk, en dat is een unique identifier. Dus daarmee weet je ook van, oh, als ik dit apparaat nu zie en ik zie die code nog een keer, dat is dus hetzelfde apparaat.
0: Ja, ja, ja. En daarom ook natuurlijk met die, door te weten hoe groot dat je signaalsterkte is, kun je eigenlijk ook bijna iets of iemand lokaliseren in een ruimte of dicht bij het punt waar dat je meet, eigenlijk.
2: Ja, en denk eens ook, ja, wat betekent dat dan? Als in, je kunt er allerlei ethische vragen bij stellen. Ik denk dat het voor mij vooral van belang is dat we daar een beetje een idee van hebben dat dat er is. Of zeg maar, dan kan iedereen voor zichzelf besluiten wat hij daarvan vindt. Maar wanneer wij die apparaten kopen, dan staat dat er niet bij. Niemand zegt je daarbij dat dat apparaat continu een signaal uitstuurt.
1: Ja. Ik kreeg zelfs een tip op Signal van iemand die zei dat een disposable vape, dat daar ook hackers in geslaagd waren om daar ook een website op te hosten.
2: Ja.
1: Of zo. Dus het zit in apparaten waar je soms niet denkt dat erin zou kunnen zitten, hè, zoiets.
2: Ja. Ja, het zijn ook gewoon hele goedkope chips en heel veel apparaten bevatten gewoon bijna dezelfde chip. Of er zijn een aantal varianten van dezelfde chip die dan in al die apparaten zitten. Dus ze zijn in die zin ook een multipurpose.
1: En wat mij dan opvalt, die zijn dan wel gemakkelijk terug te flashen voor een ander doel, voor een ander gebruik. Dat zit niet vast in de rom.
0: Nou, bakken, is dat gemakkelijk? Ja, dat vraag toch.
2: Dat verschilt ook per apparaat. De echt goedkopere apparaten, als je dus die bacon chips tegenkomt, daar weet ik, als in misschien, ja, weet ik niet eigenlijk. Maar die ESP's, ja, die zijn heel makkelijk om daar iets anders op te flashen. Dus de volgende keer dat je een apparaat ergens in het vuilnis ziet liggen of zo, maak het open. Kijk of er een ESP, zo'n microcontroller in zit. En dan kun je dat dus ook allerlei andere dingen mee doen.
1: Dan kunnen we wel op zoek gaan naar waar iemand beschrijft wat je ermee kan doen. Want, Of ging je er van nul?
0: Maar er staat toch wel vrij veel documentatie online, denk ik. Bijvoorbeeld ook met die vapes, wat wij in het Cyberhall hebben gedaan voor kleine servertjes die wij op de ESP hebben gedraaid toen met Karen. Die is toen ook hier in de studio geweest. Daar hebben wij gewoon dan de batterijen gerecupereerd uit een vape. Hè. Dat is dan maar één onderdeel. Maar toch, anders belandt het gewoon op de vuilnishoop. Maar het is natuurlijk wel interessant om te weten dat je met kleine microcontrollers die daar dan in zitten, dat je die toch ook kunt hergebruiken. En die documentatie, want in die collective hacking toolgroep, zijn jullie met meer om die dingen te bekijken? En dat zijn beginners, niet-beginners?
2: Ik ben hier ook best wel veel dingen zo door elkaar aan het halen. Maar de collective hacking, dat is wel mixed. Als in, ik ben het nu meer aan het... Als in, ik ben er al een tijdje mee bezig, op deze manier met mensen te werken. Maar ik ben het nu een beetje meer officieel een soort methode voor maken, zodat dat op al die verschillende apparaten toegepast kan worden.
0: Dat je een soort van protocol dat je kunt volgen vanaf dat je het begint open te doen.
2: Ja.
0: Want
2: de lamp was ook meer met mensen die... Dat was ook niet per se mijn initiatief, dat hebben we samen gedaan.
0: Ja, als een groep, collectief hacking. Als een soort van strategie om dat te benaderen. En is er een voorwerp of een ding waar dat je naar uitkijkt om te bekijken?
2: Ik ben nu bezig met videodeurbellen, aan het kijken van hoe werkt dat nou precies.
0: Want die zijn ook meestal wifi.
1: Daar zijn ook veel vragen over. In de VS zijn ze er, beginnen ze al heel veel de nadelen ervan te zien en zo. Maar hier zie je ook zo, in de gewone bouwmarkt, in de rommelbakken, zie je allerlei van dat soort dingen liggen. Als daar natuurlijk componenten in zitten.
2: Ja, en ook voor mij is het ook bedoeld om mensen een idee te geven van... wil ik deze technologie in mijn leven of niet? En hoe wil ik dat dan? Want nu accepteren we dat het in ons leven is gewoon zoals dat geadverteerd wordt door de producent. Maar we krijgen niet echt ruimte om te kijken hoe het nou echt werkt. En waar de data nu echt heen gaat. En wat er in die data zit.
0: Ja.
1: Naar Verwijs was in, allee, we hebben al artikels over de VS gelezen en gehoord van dat is allemaal aan de cloud natuurlijk verbonden, die data gaan naar de cloud, de politie begint dat stilaan als vanzelfsprekend te beschouwen, dat ze daar toegang toe krijgen enzovoort. Mm-hmm. En ik denk inderdaad op de verpakking, denk veel mensen niet beseffen dat hun handige tool die aan de deur hangt en hun deurbel die ze op hun gsm kunnen bedienen, dat niet alleen maar tussen die deurbel en die gsm
0: is.
1: Maar ja, oké. Niet iedereen is hier daar bewust van.
0: Dus ja, en ik denk dan ook, als je ziet dat de eerste videodeurbel, ik denk dat de meeste mensen eigenlijk gefocust zijn op misschien functionaliteit, of user interface, maar ook gewoon op kwaliteit van het beeld of zo. Hè? Dat je gewoon eigenlijk op iets helemaal anders gefocust bent dan op hoe dat die technologie eigenlijk aan het innoveren is of innoveren. Of,
1: En de eventueel ingebouwde kill switch, wat dan ook nog dikwijls het geval is, dat een bedrijf stopt ermee, wordt overgenomen door een ander bedrijf, plots wordt een product uitgerangeerd en het zal niet meer werken, tenzij je upgrade naar dit of dat.
2: Ja, en dan ook het interessante van een videodeurbel vind ik dat een object is dat in je leven is, of je het nu wilt of niet, omdat het gewoon aan iedereen's deur hangt.
0: Ik kan
2: besluiten om bijvoorbeeld geen videodeurbel te hebben, maar nog steeds, als ik door de stad loop, dan loop ik meerdere videodeurbellen voorbij.
0: Ja.
2: En je kunt ook, als je ze dan ziet, zie je vaak een lampje branden, omdat ze dus ook jouw beweging detecteren. Dus er is een hele directe interactie daar. Ook.
0: Ja, ik heb dat ook met dat ding zo in de supermarkt. Is er zo'n ding voor iets te scannen, maar dat staat constant op. Dus als je daar voorbij loopt, dan voel je dat er zo een rode straal op je komt. Maar ik weet natuurlijk ook dat dat niet, als ik misschien iets heb dicht bij mij, dat kan gescand worden, zelfs, ik weet dat ik daar nu geen gevaar in ligt of zo, dat ik daar niet te grote vragen moet overstellen, maar toch, je weet soms niet meer wat het verbonden is of je zou het al moeten kunnen open doen om te beseffen wat dat eigenlijk is.
1: Zoveel jaar geleden herinner ik me nog dat we in Webgang een programma hadden, en dan spreek ik echt over waarschijnlijk meer dan 10 jaar geleden, over al die camera's in de stad, en dat er dan mensen, een organisatie was die dan een kaart bracht. Reactie en een beetje verontwaardiging dat die camera's zo doordrongen in ons leven.
0: Ja, we hebben in het begin nog zo mappings gedaan op OpenStreetMap, maar dat was bij de eerste 20 camera's. Hè. Ja. Ik denk dat we nu niet kunnen tellen hoeveel dat er in Antwerpen zijn of hoeveel dat ze er willen hangen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk.
1: Alleen nog een inventaris kan maken van dark zones of zo.
0: Dat is nog alleen.
1: Dat is gemakkelijker. Dat is minder werk.
0: Minder werk, moeilijker om te detecteren. Maar zo'n dingen bijvoorbeeld als met camera's detecteren en daar vallen dan toch wel. Ik was ineens aan het denken aan een RTL SDR, dat je ook veel meer software-defined radio doet en ook hardware. Ja, daar kun je eigenlijk door het elektromagnetisch spectrum zichtbaar te maken, kom je eigenlijk op een helemaal andere manier. Kun je helemaal andere dynamieken of zones zien. Ik was even aan het terug in het elektromagnetisch spectrum aan het duiken. Want daar heb je ook verschillende werken rondgemaakt, hè? Installaties dan.
2: Ja, ik ben wel in het algemeen heel erg geïnteresseerd in radio en radiogolven. En ik zit inderdaad zelf vaak met een antenne te luisteren naar wat er in de lucht hangt. Qua werk heb ik nu vooral, volgens mij, ik moet zelf naar mijn website kijken. Om te kijken.
0: Maar misschien moeten we gewoon de website ook eventjes vermelden. Hè? Dat is christiewesthovens.com. Dat de mensen ook gewoon op het gemak kunnen kijken.
2: Het eerste werk wat erop staat, dat is dus eigenlijk... ja, hoe kan ik dat het best omschrijven?
1: Spreek over dat met die oranje verticale steek. Ja. Het lijkt bijna een soort... zo de grafiekjes in een spreadsheet, zo, maar dan in het levensgroot, veronderstel ik. Want ik zie ook een achtergrond met bomen en zo.
2: Ja, het is 18 meter lang. De 80 bewegende panelen, die hangen allemaal in één richting. Dat is zwaartekracht, want het gebouw is een beetje schuin. En ieder paneel staat voor één kanaal in de Bluetooth-spectrum, dus waar onze apparaten met elkaar communiceren. Maar al onze apparaten zijn dus continu aan het communiceren en informatie aan het uitzenden. En met deze installatie, die staat dus op het midden van een rotonde in Groningen, of stond, nu niet meer. En in het midden stopt er ook een bus. Dus iedere keer als er een bus daar stopt, dan begint de installatie heel wild te bewegen, want de bus is gewoon... helemaal gevuld met apparaten. Er zitten mensen in en die hebben allemaal telefoon en misschien een koptelefoon, misschien een horloge. Ook elektrische fietsen en zo, die zenden ook Bluetooth-signalen uit. En dat is een beetje om mensen dus bewust te maken van dat dat dus in de lucht zit.
1: Ja, en was dat echt, die heeft het technologisch zo gemaakt dat het eigenlijk luistert naar al die frequenties. En het is heel mooi, want op die verticale baren staat dan elke keer een frequentie afgedrukt. Dus je ziet ook... Was dat echt of is dat gewoon een visuele gimmick? Of
2: werd dat is echt zo.
1: Als ik voorbij kom met 2,447 wat is het, mega gigahertz op mijn stappenteller of zo, bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat die... Dan begint dat ding te draaien.
2: Ja, al gebeurt dat heel snel. Als in principe... Als Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dan zijn er dus 80 kanalen. En dus Bluetooth werkt met frequency hopping. Dus als jouw koptelefoon met je telefoon verbindt, dan weten ze allebei van, oh, ik moet zo over het spectrum springen om dus te kunnen communiceren met dat apparaat. Dat is ook een security feature, zodat andere mensen niet kunnen meeluisteren als jij iets aan het luisteren bent. En dat zie je dus ook in deze panelen. Dus eigenlijk bewegen ze allemaal zo best wel snel.
1: Ah, ja, ja. Het is niet, het is niet dat één apparaat één ding doet draaien, nee. maar één apparaat gaat een hele race van bewegingen veroorzaken. Wow.
2: Maar hoe meer apparaten er zijn, hoe meer het gaat bewegen.
1: Hoe stormachtig dan op den duur zelfs.
0: En dan in de nacht is het ook, ligt het ook op, niet?
2: Het ligt op omdat de stickers reflectief zijn. Dus het is een beetje gebaseerd op verkeerspionnen. Die zijn oranje met reflectieve sticker. En die nummers die zijn ook reflectieve sticker. Dus mijn vrienden hebben, mijn fantastische vrienden hebben me geholpen, urenlang stickers plakken.
0: Ja, want het is 80 panelen, 80 motors, niet motors, solenoids.
2: Ja, dus kleine hamertjes.
0: Die erop tikken dan?
2: Die erop tikken, ja.
1: Uit flipperkasten of zo, of waar heb je die vandaan gehaald?
2: Nee, ik heb die gewoon besteld van een fabriek in China.
0: Maar nu is het toch wel, want dat zijn dan serieuze installaties. Het is ook dan wel, als je 80 keer moet repliceren, is het soms gemakkelijker om een product te bestellen, denk ik, om dan nummer 80 te vinden. Maar alhoewel, want in de volgende installatie die je nu aan het voorbereiden bent, is dan de e-waste of het recyclen is toch ook wel meer een kernactiviteit geworden.
2: Nou, ik probeer dan wel... meer op te focussen inderdaad, omdat er zijn zoveel apparaten om ons heen die niet in gebruik zijn. Waar gewoon nog echt bruikbare componenten in zitten. Dat ik die heel graag wil gebruiken. Dus als je goed oplet, of ja, ik woon in Nederland, ik weet niet precies hoe het hier is, maar dan en je zoekt voor televisies, dan kun je meerdere keren per week een televisie ergens naast een vuilnisbak vinden.
1: Ja, op straat.
2: En voor een nieuw project ben ik dus bezig om oude LCD-tv's en monitors uit elkaar te halen. Want je kunt dus, als je de eerste laag van het scherm eraf haalt, als je dus de backlight weghaalt, dan heb je alleen het schermdeel. En dat, als je dat tegen het licht houdt, dan is dat dus in de lichte delen doorzichtig. Als je dus iets afspeelt, dan zijn de zwarte delen of de donkere delen niet doorzichtig en de lichte delen zijn wel doorzichtig. Dus je kunt je eigen lichtbron maken.
0: Dus... En dan je moet het nog niet allemaal verklappen, misschien of wel. Want dat wordt dan getoond in eind augustus.
2: Ja, in Vlieland, in Into the Great Wide Open. Dat is een festival.
0: Ja, Into the Great Wide Open.
2: Into the Great Wide Open,
0: En iets meer audiovisueel festival of mediafestival? Of?
2: Het is een muziekfestival, maar het heeft ook een kunstroute. En het is op het eiland Vlieland, neemt best wel een groot deel van het eiland ook op in, in het programma. Dus het werk komt in de duinen.
0: Oké. En de titel?
2: Van het werk? Ja. Nou, ik heb nu alleen een tijdelijke titel. Ik twijfel er nog over. Ik dacht iets met time, space of space, time. Of zo, ik weet het niet.
0: Space,
2: maar dat geeft een beetje weg over het thema waar het dus over gaat.
0: Maar ja, het thema mocht
2: ik. Ik heb niet alleen gezegd dat ik tv's verzamel.
0: Nee, maar het is rond de dark sky. Of?
2: Ja, ik heb dus ook onderzoek gedaan naar satellieten. Dat kwam ook voort uit het radioonderzoek. En ik wilde op de een of andere manier een representatie geven van hoe onze lucht eruit zag in het verleden, toen we dus minder lichtvervuiling hadden. En dus ook richting de toekomst. Met meer en meer satellieten en afval in de ruimte.
1: Ik wou nog even, want de site staat nog open met dat grote kunstwerk met die bewegingen op die frequenties. Dat is niet meer daar aanwezig.
0: Nee, dat is niet meer aanwezig.
1: Is dat ergens anders geïnstalleerd? Wie is daar nieuwsgierig naar? Ik vind dat, voor mij zou dat permanent ergens in de stad moeten geïnstalleerd worden.
2: Op dit moment ligt het heel erg in de weg in mijn studio.
1: Oh, kijk, misschien een oproep. Iemand die daar... kan sponsoren om dat ergens in Antwerpen te laten installeren of zo.
0: Ja, want wij hadden een telefoon eigenlijk, hè.
1: Ah, de telefoon?
0: Dat was,
1: was dat de deur? De deur of
0: nee,
1: de
0: rond phone. Okay. Er is iemand die in de studio iets wil inbellen en misschien aan u wil vragen.
1: Oké, gaan we even.
0: Dan moeten we zien hoe dat we dat...
1: Muziekje ertussen zetten om te kijken of we daar iemand kunnen aanpakken.

0: Terug naar onze expert in de studio.
1: Ja, experten. Ik wou eigenlijk zeggen...
2: Oh ja, ja, dat ik dus niet een absolute expert
1: ben. Nee, maar eigenlijk, dat zijn wij allemaal niet, denk ik. Maar nu zijn we eigenlijk speciaal in Antwerpen niet vanuit meer institutionele of artistiekere werk. Natuurlijk wel met die achtergrond. Maar wij hebben elkaar bijvoorbeeld ontmoet in CCC en in Lachlab in Amsterdam. Dus meer in hacker-omgeving en wel specifiek rond reticulum. Ja. En dat is nu wat we in het Cyberhall zondag van 11 tot 4 voor de Flinta community onder ons een werksessie rond gaan doen. En misschien nog heel kort of de omgeving of de vragen die in die reticulum, dat toch een heel technisch protocol is. Misschien kunnen we dat kort introduceren.
2: Dus Reticulum is een... het is een network stack dat je kunt gebruiken voor het bouwen van je eigen communicatie-infrastructuur. Dus het gebruikt allerlei verschillende radioprotocollen die je een soort van aan elkaar kunt breien bijna om dus met elkaar te communiceren, om dus een mesh-netwerk te bouwen. Je kunt bijvoorbeeld Bluetooth gebruiken, maar ook wifi en package radio en LoRa.
1: Dus je kunt dus al door die... Je kunt, want wij zeggen veel dat reticulum een protocol is. Klopt dat ook? Ja, hè? Voor het netwerk, voor de netwerkstak.
2: Ja, nou, reticulum is een beetje de onderliggende laag.
1: Aha.
2: En dan kun je daar dus dingen opbouwen.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, dan zijn er programma's zoals NomadNet of apps zoals Columba en Sideband, waarmee je dus met elkaar kunt combineren, waarbij je dus dat reticulum netwerk gebruikt.
1: Ja,
2: je kunt
1: het zo'n beetje
2: maken.
1: Ja, dus ik ben benieuwd. Ik kijk zo eventjes naar Wim.
0: Ik herken de verschillende draadloze protocols. En als je programmeert, dan wil je een soort library die je gemakkelijk kan aanspreken, zodat je op één manier dat kan doen en dat je niet moet verdiepen in al die verschillende protocols.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk situeert het zich daar eerder? Of?
2: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
1: Maar je kunt dan met al die verschillende interfaces aanspreken en je kunt eigenlijk gaan proberen te bedenken, laten we zeggen dat het internet er niet was, hè, en we beginnen terug eventjes van... Is dat dan min 0 of plus 1000? Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. En we beginnen terug te denken van, oké, hebben we eigenlijk een netwerk nodig? Voor wat hebben we een netwerk nodig?
2: Ja. Hoe willen we die communicatie-infrastructuur eruit zien? Ik denk, het interessante van Reticulum is dat dus lokale communities zelf dat netwerk kunnen uitbouwen met bestaande apparaten. Want we hebben allemaal deze apparaten of in onze broekzak of ergens in de keukenla liggen. En er is ook allerlei apparatuur beschikbaar waarmee je dus eigenlijk dat netwerk zelf kunt uitbouwen. En ieder radioprotocol heeft ook zijn eigen voor- en nadelen. Dus redenen waarom je het zou gebruiken of niet. Dus je kunt bijvoorbeeld al met je telefoon met wifi en bluetooth deelnemen aan het netwerk. Maar dit zijn radioprotocollen die gewoon niet zo ver reiken. Dus aantal tientallen meters als je in de stad bent. Terwijl LoRa kan weer een stukje verder.
0: Maar heeft dan datacapaciteit beperkingen, hè?
1: Maar de datacapaciteitbeperking is een constante, niet? Binnen reticulum? Het gaat traag.
0: Het gaat heel traag.
1: Het gaat gewoon constant traag.
2: Ja, het bestaat binnen bepaalde beperkingen, wat dus ook heel interessant is aan reticulum. Want ook als je kijkt naar de pagina's die mensen maken, het is allemaal heel erg low-tech.
1: Ja. Ja, want in de beschrijving ook van in het tekstje, it's both content and materiality in all its messiness. It's climbing on your friend's roof and tending to our collective digital garden.
2: Yeah.
1: Ja, het is...
2: Het is inderdaad op het, like, in de stad rondkijken voor hoge daken en kijken of je dus antennes kunt plaatsen die je naar elkaar kunt richten om dus het netwerk uit te breiden. Maar het is ook van, ja, wat wil je dan doen met het netwerk? Je kunt wel een netwerk maken, maar Ja. Ja, dan wil je het ook ergens voor gebruiken.
1: En jij zei vooral ook in Nomadnet. Hè? Ja. Dat is een van de applicaties.
2: Ja. En er zijn al best wel veel mensen actief, communities actief, van over de hele wereld in principe. Wel, ja, meer in de Global North, maar ook al een beetje in Global South.
1: En dat gebruikt dan niet alleen, hè, maar is veel door TCIP, hè, dat is toch het backbone van het internet gebruikt om dan...
2: Ja, klopt. Dus als je wil verbinden met iemand aan de andere kant van de wereld, dat kan in principe, maar dan gebruik je wel nog gewoon de internetkabels. Een beetje piggybacking op het internet.
0: En wordt dat dan vooral gebruikt voor artistieke installaties of voor data-uitwisseling tussen sensoren en die iets laten doen?
1: Nee, maar Nomadnet is meer echt content.
0: Of is het menselijke communicatie? Ja, content. Menselijke...
2: Communicatie.
1: Ja, nee, zelfs niet. Is Nomad net? Ja, communicatie en content. Maar je zou eigenlijk moeten zien, Nomad, als je dat door internet, Nomad net. He, dus dat zou zijn dat wij onze webgang pagina, of zelfs de Radio Centraal website, heel traag.
2: Ja, je moet je voorstellen, dat zijn community pagina's, waar mensen ook gewoon de technische details delen van hun setup in de stad. Er zijn persoonlijke pagina's waar mensen gewoon een blog bijhouden. Je kunt ook een bibliotheek vinden.

0: De punkband V2 en hun single Speed Freak. V2 werd eind 76 opgericht door David Wills. Mark Stanley, Stan the Man op bas en op drums, waarschijnlijk het bekendste bandlid Steve Brotherdale, ook drummer bij Warsaw, de band die later Joy Division werd. Daar werd hij al wel snel buiten gesmeten, een beetje gewelddadige kerel was dat, en vervangen door Steven Morris. De optredens van V2 waren trouwens ook puur chaos, met explosies op het podium, elektrocuties, allee, of nep-elektrocuties, en vechtpartij met het publiek. De bassist die spuwde graag op het publiek en zo verder. En de groep stopte ermee in 1980 door geldgebrek en overmatig drugs- en drankgebruik. Waarschijnlijk daarom dat geld ook op was.
1: Niet tegenstaande, welkom bij Potage du Jour op Radio Centraal. Aflevering 30 deze week. Neem er een drankje bij, want ik denk, Sven, versoep is misschien wel laat.
0: Ja, ja.
1: Maar de onze kan er nog wel in, hoop ik.
0: Ja.
1: En vlij je comfortabel neer in uw luie zetel, maar doe eerst uw pyjama of onesie aan. En zet u eerst nog even schrap.

0: Jazeker, elke aflevering van Potage du Jour is toch altijd een beetje spannend.
1: Inderdaad.
0: En dat vond ook Iggy Pop, die zijn strakke broek aan zijn vriendin uitleende om voor hem te paraderen. En dan er maar een nummer over maakte met zijn kompanen van de Stooges.
1: Ja.
0: Het nummer stond op de LP I'm Sick of You uit 1980. De kenners of aandachtige luisteraars zullen nu zeggen, maar dat waren de Stooges helemaal niet.
1: Nee,
0: en ze hebben nog gelijk ook, want dit komt uit een coveralbum of tribute to the Stooges genaamd Hard to Beat.
1: Okay.
0: Uit 1989 met allemaal, ja, en dat is natuurlijk mijn voorkeur, Punkyland, Australische band.
1: Inderdaad.
0: Ze nemen allemaal of allen een Stooges nummer onder handen. En uit Brisbane hoorde u de Girlies, die stevig beïnvloed waren door de Detroit hard rock scene, met onder andere bands als MC5 en Iggy en de Stooges. Tight pants, dus niet voor broekies.

0: Het laatste nummer op Porcupine van Echo and the Bunnymen, de band rond Ian McCulloch, wiens ego tegenwoordig zoveel plaats inneemt dat de andere groepsleden bij een live optreden als het ware net niet in de coulissen moeten gaan staan om meneer goed te laten shinen. Dat was in elk geval zo op Rockherk 1923, waar ik ze gezien heb. Het was toen pijpenstelen aan het regenen. De gitarist, de bassist, die stonden echt bijna van het podium. Die mochten niet. De drummer die was zo achteraan ergens
1: misschien gezet. Misschien heeft Ian McCulloch gewoon smidvrees.
0: Dat kan ook,
1: maar... De rest van de band mocht niet te dichtbij.
0: Dat zou ook kunnen, maar ik denk dat het wat ego was eigenlijk. Ja. Maar goed. Dat was In Bluer Skies.

0: En ja, een prachtige akoestische versie van het nummer In Memory of Elizabeth Cotton van de band Firehose. Uitgebracht ook op de verzamel-LP SST Acoustic, een verzamel-LP met de beste band toen van het SST-label, die hun eigen nummers even herleiden tot de essentie. En wie staan er eigenlijk zowel op die plaat? The Minuteman, Grant Hart. Grant Hart, die ook deel uitmaakt van Husker Du, en dus ook Husker Du. Ja. Screaming Trees, Angst, Dinosaur Jr. en dus ook deze Firehose. Mm-hmm. Oprichter van het SST-label, wat trouwens staat voor Solid State Tuner, ben ik moeten gaan opzoeken, ja. Was de toen 12-jarige Greg Ginn, later van Black Flag. Dus SST was in het begin trouwens een klein maar succesvol mailorderbedrijfje voor radioonderdelen voor toestellen uit Wereldoorlog 2. Dus blijkbaar is daar, of was daar een markt voor. Ja. Maar even nog iets over Elizabeth, oftewel Libba Cotton. Wie was zij eigenlijk? Zij was een invloedrijke, folky, linkshandige bluesgitariste die de klassieker Freight Train, u hoorde dat ook in de lyrics trouwens, op haar naam heeft staan. En zij had een specifieke fingerpicking techniek, waarbij ze eigenlijk de baslijnen met haar vinger speelde en de melodie met haar duim. Nu nog altijd gekend als de cotton picking.
1: Dus
0: ze heeft wel naam gemaakt. Haar nummers werden onder andere gecoverd door Bob Dylan, Joan Baez en The Grateful Dead. The Grateful Dead, niet de minste. Okay. En in 1985, toen ze al 90 jaar oud was,

0: Tom of England, alias voor de Britse DJ Thomas Bullock, maakte dit nummer samen met vocalist Renee Love. En beide komen uit de underground dance scene. Ik vind het een beetje Alan Vega-achtige zang, vond ik het. En dan die duidelijke postpunk en new wave invloed in de muziek zelf. Ik vond dat net zo goed in de jaren 80 gemaakt zou kunnen zijn, maar het is dus vrij recent. 2019, oké, 7 jaar oud ondertussen. Neon Green was dat van Tom of England.
1: Ja, en als u van, laten we zeggen, koude electro houdt, ja, dan moet u vrijdag 26 juni naar het evenement gaan Betonromantiek.
0: Jazeker.
1: Dat vindt plaats eigenlijk bij de café De Kwakzalver in de Pelgrimstraat. Mm-hmm. En er komen twee bands optreden, als ik mij niet vergis, Gloom Wraith en Tigius. En daar gaat u meer van dit soort muziek horen. In ieder geval, het is

0: beetje een mooie contradictio in terminis, Lonely Mistletoe, want ja, meestal wordt er onder gekust en ja, dat doe je niet met jezelf.
1: Nee. Dus ja, normaal niet.
0: Je hoorde de band Blaha uit Minneapolis, opgericht als solo- en nevenproject van frontman Mike Blaha, bekend van de surf- en psychband The Blind Shake. Blaha combineert een beetje postpunk, garage, psychedelische rock en powerpop en een vleugje surf. En dat was mooi samengevat in dit nummer Lonely Mistletoe.

0: 1 na half 11. U luistert nog steeds naar Radio Centraal, naar uitzending 30 van Potage du Jour. Met Chester City Thompson, die u net hoorde, die later vaste toetsenist zou worden bij Santana. En dan nam in 1971 een soloplaat op met zichzelf op Hammond orgel, saxofonist Rudolph Johnson, trombonist Al Hall en drummer Raymond Pounds. Een toepasselijke achternaam voor een drummer, vind ik. Powerhouse hoorde u. Dat was het album en ook het nummer dat u net hoorde. Een soul jazz klassieker uit 1971.
1: En Sven, onlangs heb ik met mijn teerbeminde een kleine roadtrip gemaakt door Sicilië.
0: Mm-hmm, hebben de foto's gezien.
1: Ja, en om het voor haar toch een beetje aangenaam te maken, heb ik mij niet de hele tijd gefocust op de aanwezige platenzaken. Mm-hmm. Maar me ook een beetje ondergedompeld in de rijke cultuur van het eiland. Maar het was niet gemakkelijk, Sven.
0: Nee.
1: Dus ja, het bloed kruipt dichter waar het niet gaan kan. En in Catania vond ik een hele leuke platenzaak, Rock 86.
0: Ja.
1: En omdat ik toch altijd op zoek ben naar lokale bands, waar ik dan op vakantie ben, kwam de eigenaar van de zaak af met een plaat van Uzeda.
0: Ja.
1: Uit Catania. Geproduced door Steve Albini, niet een van de minste.
0: Nee.
1: En die trouwens ook de zaak bezocht heeft en daar zeer enthousiast was.
0: Mm-hmm.
1: Uzeda is trouwens de enige enige Siciliaanse band die ooit uitgenodigd werd voor een live sessie bij John Peel.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat hebben ze ook op hun naam staan.
0: Ja.
1: Dat kon ik dus niet laten liggen en hij liet mij dus ook nog een rockabilly plaat zien met allemaal artiesten uit gans Sicilië. Wat mij dus verbaasde eigenlijk, want Sicilië is niet direct eigenlijk een land dat ik direct associeer met rock and roll en rockabilly.
0: Nee.
1: Eerder met The Godfather, maar... Dus, zoals eerder aangekondigd, is mijn plaat van deze maand, want daar hebben we het in de vorige programma's al over gehad.
0: Ja.
1: Sicily is rocking met bands uit Palermo, Caltanissetta, Ragusa en Catania. En de kop gaat eraf met de toepasselijke band Half Chicken uit Palermo met het nummer Killing Time.

0: Gene Ween en Dean Ween, oh, twee jeugdvrienden die sinds 1984 cassettes maken en na later ook platen. En die zowat alle populaire muziekgenres aankunnen en ook hebben uitgebracht van ja, echt werkelijk alles. er is nu een LP in reissue met hun 12 greatest country songs, zodat er dan 10 op staan. Dus het is ja, een super eclectische groep. Waaronder dit veel, welk genre, ik weet het niet, wacko gewoon. Maar dus ja, absurd, maar steeds goed. Uit Quebec hoorde je een van hun albums, Ween, met So Many People in the Neighborhoods.
1: En nee, wij zitten niet aan de drugs.

0: neighbors turned out and eager to share. Some of this, some of that. Blue-eyed shadow boy's dad fights us in the courtyard. They stand around us drinking. We're not allowed to stop. A cardboard box, never a fort. A place to hide, and lots of rats. Got me my first pet. Got me my first head, apparently. Wilhelmina pulls up my mouth, nibbles at the inside of my lip, runs through my sleeves, hides in my hair against the back of my neck. She goes everywhere with me. Imagine that.
1: Een van de samenwerkingsprojecten van Aldo Struijf, deze keer met muzikant, singer, songwriter en woestijnpoëet Sean Wheeler, die alle teksten schreef en graficus Bad Otis Link, die zorgde voor het volledige artwork. En dat was wel indrukwekkend, want er zit dus een spel in en een
2: supermooie LP.
1: Een heel boekie.
2: Wat een muziek ook, ja.
1: Ja, en de muziek zelf is ook knap. Aldo was dus verantwoordelijk voor de muziek, de opnames in zijn thuisstudio en de mixing. En Alain Johannes deed de mastering. Alain Johannes, die ook bij, trouwens, Mark Lanegan heeft gespeeld. En waar dat Aldo eigenlijk
2: ook bijgespeeld.
1: Heeft bijgespeeld. Het project kreeg de naam Dry Heat en toont nog maar eens de veelzijdigheid van de muzikant. Struijf, die trouwens ook recent nog een Rocky Erickson cover onder de naam The Wind and More met gelegenheidsband Crayon Moon. Check it out.

0: Dave Sanders is deze keer naar Vietnam op studiereis geweest als inspiratie voor zijn nieuwe LP Tankoa 2. Hij neemt daar neemt altijd zijn microfoon en iets om op te nemen mee. En hij gaat er omgevingsgeluiden, dus brommers, stemmen, gezangen opnemen. Meestal gewoon in het dagelijkse leven. En als hij thuis is, dan verknipt hij en vermengt hij dat met elektronische beats, akoestische instrumenten en analoge synthesizer. Daar is hij nogal gek van. Komt uit Brugge, dus ook een Belg, hè, zoals in het Aldo Struif.
1: Uitkomtig.
0: Ja, nu in Antwerpen. En deze man uit Brugge is naar Gent verhuisd. En Simon Segers, bekende jazzdrummer, ook zijn vaste drummer bij live optredens, is ook meer aanwezig op dit album. Dat hoor je ook in dit nummer wat we draaiden, The Village.

Onder het motto, het moet niet altijd gemakkelijk zijn. Nee. Ook eens een jazzkie. Ja. U hoorde de New Yorkse tenor saxofonist met Joodse roots. Odette Tsoer met het nummer The Dream uit de plaat Here Be Dragons. Uit 2020 al reeds. En dit jaar terug opnieuw eigenlijk op ECM opnieuw uitgebracht. Ja. Maar nog even wachten met Dromen Mensen. Want we hebben nog een paar nummers voor u in petto.

0: Titus Turner, R&B muzikant en zanger, maar vooral bekend geworden als songwriter en componist eigenlijk. Zijn nummers werden vaak en vaak met meer succes gecoverd door tal van bekende artiesten. Deze People Sure Act Funny bestaat bijvoorbeeld ook in versies van Arthur Conley en Lee Dorsey. Toch geen onbekende in de soulwereld. En de versie die u net hoorde is trouwens ook niet de echt originele uit 62, wel van Titus Turner. Maar in 68 besloot hij een meer funky versie op te nemen, iets steviger. De originele heeft meer iets van Ray Charles What I Say stijl, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus goed, met Bobby Robinson lag na mij in 68 deze versie op. People Sure Act Funny, over mensen die, als ze wat centen kennen, hun oude maten niet meer kennen ineens.
1: Zo kennen we er ook wel een paar. Ja, en als u zo nog eens een avondje thuis zit en u kan niet meer terecht bij de Netflix en op de normale netten en u wil zo nog eens een originele cultfilm zien, dan kan hij ook weer terecht in de Pelgrimstraat, want er spelen ze ook een film uit 1926, A Page of Madness.
0: Alright.
1: Dat is een Japanse stille horrorfilm, maar dan komt het leuke aspect erbij, dat er wordt live een soundtrack bij gemaakt.
0: Echt zoals in de cinema vroeger.
1: Zoals in de cinema vroeger, dus Roberto Torres en featuring Seppe. Seppetak, die gaan de film begeleiden. En dat vindt plaats op zaterdag 20 juni ook in de Kwakzalver, in de Pelgrimstraat. Dus is een originele avond doorbrengen. Dat kan dus ook in Antwerpen. Wel, allereerst een bedankje om te luisteren naar Potage du Jour op Radio Centraal. En volgende week zijn we weer met een nieuwe mix van muzikaal lekkers. En afsluiter deze week is Baby Huey met Hard Times. En dat is niet eens gelogen. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

Radio Centraal.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom weer hier bij het Abecedarium op Radio Centraal 106.7 FM of via www.radiocentraal.be of via DAB. Het is u misschien opgevallen, maar u hoorde geen jingle van het Abecedarium, maar de jingle van De Kortste Nacht, want ik ben mijn jingle vergeten. Dat belooft al goed voor dit programma. Maar kom, we gaan onze kop niet laten zakken. Hè. We gaan eigenlijk geen invloed hebben op het programma, denk ik. Dus het was een jingle van De Kortste Nacht, ook niet altijd even verstaanbaar misschien. 19 en 20 juni in de Stormkop. Allen daarheen, zou ik zeggen. En we zijn dit programma begonnen met Ilta Hamara, want het is vandaag de beurt aan de letter I. Ilta Hamara, de groep van Bart de Pape en Timo van Luik. En we hebben de openingstrack Ilma gespeeld van het album Origo. En ik moet zeggen, de letter I, mijn platenkast is niet zo heel dik bezaaid met de letter I, dus ik heb er al wel 2 uur mee kunnen vullen, maar een derde uur was dus vrij moeilijk. Dus ik heb de heer Bart de Pape van Ilta Hamara om tips gevraagd. Dus als het programma iets experimenteler aanvoelt, dan zal dat zijn door de tips van Bart de Pape. En we zullen al eens zo één tip doen, zei Iblis. Van het album Supernova. Iblis, een groep van de jaren 70, krautrock, rockgroep met vroegere leden van Kraftwerk. En het nummer heet Drops. By the way, Bart de Pape is een expert in progrock en allerlei experimentele muziekjes van de jaren 70. Maar we zullen eerst eens luisteren naar Iblis met Drops.

I'm gonna go get some more.

I am Claude met de Avenue of Hope en daarvoor I Break Horses met You Burn. En dan gaan we nu twee Belgische artiesten spelen met de letter E. We beginnen eerst met de verkniepte of verstoorde blues van Ignatz met het nummer All Your Life. En daarna Ian Clement met het nummer Innuendo op de eerste verzamelplaat en enige denk ik ook van Unday Records. Met onder andere ook Flying Horseman, Dance Dance, Blackie en de Oehoes. Wel een leuke plaat. En daarvan draaien we dus Ian Clement. We gaan eerst Ignatz zijn blues laten vertellen. Ja, Ignatz.

Ice Age in the Week. Ice Age, die hebben nu pas een nieuwe plaat uit en dit was daar een single van. Deed mij een beetje denken aan Jim Carroll met de People, Know Some People Who Died. En over Jim Carroll gesproken, die Basketball Diaries, die film waarin Leonardo DiCaprio de hoofdrol speelt. Ik zou die graag eens een keer terugzien. Ik vond dat wel een goede film. Maar die kun je dus bijna nergens niet vinden op reguliere streamings. Zonder illegaal te wezen natuurlijk. Hè. Als iemand mij die toch kan typen van ergens te kunnen bekijken, laat het mij weten. We zijn aan het einde van het programma. Ik heb nog een laatste tip van Bart de Pape. Also known as Bart Slow. Een Italiaanse progrockband. Il Baietto di Bronzo. ja, deze was het abecedarium. Ja, ik heb twee enthousiaste publiek in mijn studio. En dan zit ik altijd een beetje in de war. Oké, maar we gaan gewoon Il Baietto di Bronzo met Introduzione draaien. Bye. Dan is Marten dus en met een gast. Verspied in de webgang. Ja. Zo, dat was het. Tabi Sidarim, bedankt om te luisteren. Ik hoop dat jullie het goed vonden. Ik vond het toch wel goed geslaagd. Volgende week ben ik er niet. Ik ben 2 weken weg. Dus dan zal volgende week Caro alleen het amusementsbedrijf doen. En de week erop zal Clitiris een special doen van Kaka en Pipi. Dus ben benieuwd wat dat gaat geven. Maar dus nu, Il Baietto di Bronzo.

0: 8 juni. En helemaal op tijd. Scherzo in Feyenoord. Welkom, welkom, welkom, beste luisteraar.
1: Oh. Welkom.
2: Welkom, welkom.
0: En we zijn weer het eerste live programma van deze week.
2: Ja, Brigitte en ons weer tot van alles liggen dwingen.
1: Ik kon jou niet verstaan,
0: ja,
1: zeg
0: ik denk dat jij een beetje stilstaat.
2: Zal ik stil?
1: Misschien moet je microfoon iets hoger zetten, of je niet zo te bukken. Slecht voor je rug. Iets ergonomischer.
2: Is dit beter? Ik een beetje lager.
0: Goed, therapeutisch.
1: We beginnen al met ergonomie.
0: Therapeutisch is al begonnen, want de dame van ons gezelschap heeft ons opgezadeld.
2: Ik zit dus al
0: met
2: een
0: heel therapie.
2: Week. Ik zit dus al een hele week. Weet je wat ik ga doen? Het is niet dat. Ik sta helemaal niet te stil. Het is nog allemaal te laat. De koptelefoon staat te stil. Dat je de kei laat beginnen babbelen. Gewoon die. Ik heb wel een volume hoger.
0: Ja. Ziezo, de radio is weer afgesteld voor deze week. Dat vermindert altijd dag na dag. En zondagavond is het dan helemaal om zeep. Maandag zetten we de knoppen terug. Recht. Ook een studio en een mengpaneel hebben een therapie nodig, Birgit.
2: Ik zit al een hele week mijn eigen met een kop te breken over jou. Muziektherapie, therapeutische muziek, wat hoort er nu eigenlijk bij? Ik heb geen idee wat therapie is zelfs.
1: Nee?
0: Ik vind het ook moeilijk.
2: Ja, ik vind het altijd grappig gehoord. Mensen die met therapie bezig zijn, dan denk ik dat zoiets gelijk...
1: Zeg eens wat je denkt.
2: Ik vind het concept bidden eigenlijk beter te verstaan.
0: Oh, ik ook al niet.
1: Kan je uitleggen waarom? Dat is toch altijd interessant.
2: Dan zit het ook in een fantasiewereldje die blijkbaar psychologisch recht kan zitten bij sommige mensen. En mijn therapie is dat ook. Alleen met therapie, is altijd een tweede persoon die je behandelt. En kost het allemaal geld. En, toch niet? Denk ik.
1: Dus jou spreekt binnen meer aan omdat het gratis is.
2: Gratis. Je kunt doen wanneer dat je wilt. Niemand moeite wagen. Niet dat ik bid, maar bedoel.
1: Maar God gaat zich bemoeien, hè?
2: Oh, dat geloof ik niet, jongen.
0: Wordt het eerlijk.
2: Ik geloof in de fantasie, God bestaat.
1: Dat zal je wel merken als je straks aan de hemelpoort staat. Dan word je direct naar de hel verwezen.
2: Ja, ik denk niet dat ik zo ver geraak.
1: Direct naar de hel.
0: Ja, wat betreft de hel, dat is eigenlijk ook wel iets merkwaardigs, hè? Want er is een Satan en die is dan een boze man en die is dan helemaal klaar. Maar eigenlijk is het dan toch degene die van dat sprookjesfiguur God, daar staat dan van zijn kant, denk je dan? Waarom zou hij dat straffen? Want hij straft dan de mens die slecht was voor God. Dus hij is een soort cipier van God dan?
2: Nee, hij straft niet de mensen die slecht zijn voor God, hè? Toch? Hij ontvangt ze met open armen.
1: Juist.
0: Ja, maar dan wordt hij gestraft.
1: God straft ze en stuurt ze door naar de duivel.
0: In de hel word je dan toch oneindig verbrand en in kokende olie gegooid.
2: Wie zegt dat iedereen dat onplezierig vindt?
0: Zo.
1: De duivel, eigenlijk zit de duivel in elk van ons. En wij moeten zorgen dat we niet aan die verleiding toegeven.
0: Oh, inderdaad. Goed, terug naar de realiteit graag. geef mij maar...
1: dat is ook realiteit.
0: Geef mij maar kennis en realiteit.
1: Kijk naar de grote kathedraal.
2: Maar je zegt, was ik hier met die plaat kwijt dat ik buit?
1: Is het doorgecijpeld?
2: Was het toch weer al gekrompen, zeker?
0: Nee.
1: Heel dit narratief is doorgecijpeld in onze taal. Dus we leven wel degelijk in... Ja, de taal staat er bol van. Doem. Bijvoorbeeld.
2: Ah, Doom, ja, dat is een van mijn favoriete dingen.
1: En dan is nog maar één voorbeeld. Maar goed, we gaan hoeven niet.
2: Ik heb
1: afgelopen zaterdag Philo Radio gehad en we hebben het daar uitgebreid over gehad.
0: Dus je bent een kenner en vandaar we hebben het allemaal gehoord.
1: Ik ben absoluut geen kenner. Ik heb mezelf een filosofische toerist genoemd.
0: Okay.
1: En gelukkig werkte ik samen met Leo Smits.
0: Ja,
1: en zij is de echte professional.
0: Oké.
1: Okay. En ik ben slechts een...
2: Kun de professionele filosoof zijn?
1: Zij is afgestudeerd.
2: In
1: de filosofie.
2: Dus
1: ik weet het niet. Ben je dan professioneel filosoof? Ja. Of niet? Maakt het uit.
2: Is het toch onderweg naar professor? Hè? Of wisselprofessor?
1: Een wisselprofessor?
2: Nee, dan is al onderweg naar professor. Tenzij dat ze dat al is natuurlijk.
1: Ah, ik weet dat eigenlijk niet. Wanneer je dan professor wordt. Als je gewoon afgestudeerd bent, nog niet, denk ik.
0: Maar ben je dan filosoof of ben je professor?
1: Ja, ik weet dat dus niet. Ik weet niet wat die titels zijn.
2: Professor in de filosofie.
1: Okay. Ja, maar dan moet je denk ik eerst nog wel iets extra voor doen.
2: Ah,
1: dan denk je wel afstudeert, maar als
2: uw mentor of zo, ik weet niet waar de...
1: Nou, ik denk dat je nog een speciaal iets moet afronden wel om professor in de filosofie te kunnen worden genoemd, denk ik.
2: Ik ben heel nieuwsgierig te worden naar wat dat speciaal is.
1: Ik weet dat gewoon niet.
0: Schopenhauer, dat was een volledige professional, die verdiende geen ene cent buiten het feit dat hij filosoof was.
2: Ja, goed.
1: Ja, inderdaad. Het geld ermee verdienen is denk ik geen maatstaf.
0: En de trends komen en gaan, zoals de therapeutische trends komen en gaan. Want in de jaren 60 zijn we allemaal dit, in de jaren 70 zijn we allemaal dat. En nu zijn we allemaal dit weer. En dan over 10 jaar zijn we weer dat.
2: Ik vind dat we vandaag heel concreet zijn.
0: Ja, je bijvoorbeeld in de jaren 60 was er dan plotseling... De manisch depressieve maakte opgang.
2: Een opgang met manisch depressieve.
0: Ja, maar dat is een trend, dat is een complete trend. Van, in de jaren 1910 was de vrouw hysterisch. Dat was haar ziekte waar iedereen heilig van overtuigd was. En zo is men ook vandaag heilig overtuigd van het feit dat men narcist is of dat men, ik weet niet wat is. Terwijl, ja, over 10 jaar is het weer iets anders natuurlijk.
2: Hij heeft een CDDB. Ik weet niet wat het wilt zeggen, maar ik vond dat goed klinken.
1: Ja, iets met CBD-olie en zo. Al die drugs die je neemt.
2: Ah, nee, CDDB is de CD-database van vroeger.
1: Er is toch zo'n standaardwerk van de psychiatrie. Hoe heet het ook weer? Dat is het standaardwerk en daar komen inderdaad elke keer...
2: Is dat niet de Merckmanual of zoiets?
1: Nee. Het heet anders, ik zal het zo even opzoeken. En daar komt elk jaar weer wat bij. Of sommige dingen worden, categorieën worden ook veranderd. Maar dat is eigenlijk waar alles in staat beschreven.
0: Maar trends komen en gaan.
1: Ik weet niet of je dat per se een trend.
0: Ja, sorry, ik ben nogal... mijn ding is een beetje historie. En je ziet dingen komen en je ziet dingen gaan. En men denkt altijd op het moment zelf dat men in de waarheid leeft. En dit is
1: maar
0: het dan.
1: Dat ben ik met je eens. Dat
0: verandert, absoluut. Goed.
1: Maar wij
0: minuten
1: hebben het dus over therapie in deze uitzending. En niet zozeer muziek die therapeutisch werkt, maar misschien werkt alle muziek wel therapeutisch.
0: Ja, dat vond ik een opmerking van Jan en daar was ik wel mee eens. Het kan muziek ook anti zijn, hè. Muziek kan je ook zo mateloos storen dat je zegt, Jezus, zet dat af. En dat je...
1: Maar misschien is dat ook wel therapeutisch.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Absoluut.
1: Dat je herkent wat je goed vindt.
2: Je ook leert door te zetten in het leven, niet altijd direct weglopen als je er niet aan staat. Dat soort dingen, gewoon niet echt uren een stuk kutmuziek luisteren.
1: Maar het komt
0: zet die strangers op, man.
1: Zet maar zomaar wat op. Maar even nog rechtzetten. Natuurlijk komt het erop neer dat muziek ook als therapie wordt gebruikt.
0: Ja.
1: Daar zijn opleidingen voor om muziektherapeut te worden. En het wordt gebruikt bij bijvoorbeeld dementie. Het werkt heel goed bij mensen die dement worden. Dat ze,
2: dat kon zien in die film Mars Attacks.
1: Laten we daar straks over hebben. Maar laat ik nog even mijn zin afmaken. Dan zullen we het daarna over Mars Attacks hebben. Ik vind het een leuke film trouwens. Heel tof film.
2: Geniaal.
1: Ja, absoluut. En in ieder geval, het is iets wat bij dementie werkt het. Dat de mensen eigenlijk niet meer functioneren. Echt helemaal in een cocon leven. Maar als er dan met muziek gewerkt wordt, dat ze terug contact kunnen maken met hun omgeving door middel van de muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is natuurlijk wel
0: ik herinner me in de tijd dat de Nederlandse televisie nog prachtig was, met name VPRO, dan waren ze die Wim Kaiser-programma's. Een schitterend ongeluk enzovoort. En een van die patiënten die daarin getoond werden en waarover gesproken werd, was een mevrouw en die inderdaad helemaal in haar volledige eigen wereld verdwenen was. Maar ze had het kinderliedjes op de piano werden gespeeld. Dan kwam ze helemaal terug. Ja. En zij kon die meeneurien, terwijl ze voor de rest eigenlijk volledig incommunicado was. En dan zie je maar inderdaad waar de roots
1: mooi,
0: van
1: concreet, ons... concreet voorbeeld.
0: Ja, van ons brein liggen. Hè. Natuurlijk, of het therapie, of het dan ook helpt, of die mevrouw in kwestie, of eender wie met die muziektherapie dan ook daadwerkelijk... geholpen wordt, zodat er terug een niveau hoger is en het blijft of niet, dat is de vraag natuurlijk.
1: Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Het is niet omkeerbaar, zo'n proces, maar ik denk wel dat die mensen vaak ook heel ongelukkig zijn doordat ze in zo'n isolement leven, dat zie je wel. En dat ze door muziek, dat ze ook terug een gevoel van blijheid kunnen ervaren en ik denk dat dat is ook wel wat waard. Ja. De kwaliteit van het leven is natuurlijk ook een argument.
2: Therapie uiteraard, in dat je mensen confronteert met dingen die ze plezant vinden.
1: Ik weet niet of dit de conclusie is van wat wij nu net zeiden. Maar als dat jouw conclusie is, vind ik dat helemaal goed.
2: Dit is een vraag eigenlijk.
1: Het is een vraag. Oké, dan moet ik even over nadenken.
2: Nee. Niet zo keert over mijn nadenken.
1: Het was een beetje zo'n andere insteek.
2: Ja.
1: Maar
2: ja,
1: het
2: is ook zo'n vraag die je niet volledig positief kunt beantwoorden.
1: Oké, dus jij weet toch het antwoord al?
2: Ik weet verschillende antwoorden.
1: Nou, dan misschien moet je eerst muziek opzetten en dan geef jij al je antwoorden op je eigen vraag.
2: Ik heb echt, ik dacht, er is geen betere therapie hè, Pia's orgelmuziek.
1: Oké.
2: En ik heb César Frank bijgespeeld door Flor Peters. Allemaal heel Belgisch, hè.
1: Is dat Belgisch?
2: Flor Peters, ja.
1: Okay.
2: Die speelt de dingen, het orgel van de kathedraal van Mechelen.
0: Florike Peters, allee. Flor,
1: en die leeft nog, dus?
2: Dat weet ik niet, die is geboren in 1903.
1: Dat lijkt me
2: Zijn sterfdatum stond er niet op. dus hij zal nog leven, hè. Ah, ja.
1: Nou, sinds we pas nu in 1980 zijn, is die 77 jaar, dus die leeft nog wel, denk ik.
2: Ja. Wacht, deze plotje is van Holland, hier is hij, hoor.
0: Als hij niet dement is.
2: Stot er niet op, maar er stond wel op. Ook grammofoonplaten, reizend per Sabena.
0: Reizend, ook al therapeutisch.
2: Dit is een Duits uitgave, dus...
0: Chardonnay, ook al therapeutisch.
2: De Christophorus schalplatten van 25 centimeter.
1: Okay. Kijk eens aan, en die heb je opgeduikeld uit je eigen archief?
2: Die heb ik uit mijn eigen archief.
1: Ja, en César Frank, even refreshing, ik ben even vergeten wie dat ook weer is.
2: Dat is een persoon Frank. Die geboren is in 1822 van 1890, die de romantische periode muziek heeft gemaakt. En ik ben vooral gek van zijn orgelwerken.
1: En is dat een Fransman? César was Frank, het een Fransman?
2: Wacht. Ik dacht eigenlijk dat het een Belg was. Maar...
1: Ook een Belg, oké. Okay. Kijk eens aan.
2: Ik zit niet 100% zeker. Mm-hmm. Maar nou, geet dat, hè, België, Frankrijk, dat is een beetje hetzelfde, hè? Ja, land, maar...
0: Hij is in Luik geboren.
1: Ik ga gewoon
2: in
1: Luik,
2: ja.
1: Van nu van zeg ik gewoon ja. Ja.
2: Geet dat met een Django, hè? Sommigen zeggen dat hij Frans is, sommigen zeggen dat hij Belgisch.
0: Maar het was een...
1: Ja.
0: Gypsy.
2: Manouche.
0: Dat is een manouche. Ja, absoluut. En kijk eens hoe gelukkig Jan is met zijn plaat. Vinyl kan zelfs therapeutisch werken.
1: Hij kwam heel depressief binnen, Jan. Echt, ik heb hem nog nooit zo depressief gezien. Hij heeft die plaat in zijn handen en hij wordt onmiddellijk vrolijk. Dus hier de therapeutische werking.
0: Ik heb Jan nog nooit depressief gezien.
2: Het is niet de muziek die therapeutisch werkt, maar ik hou gewoon met die oude platen, omdat die wat geluid vervormen en er zo wat krakkeltjes en ruizen zitten.
1: Kijk.
2: En dat werkt heel therapeutisch.
0: Dat werkt heel therapeutisch.
1: Voor jou, ja.
2: Luide stilte noem ik dat.
1: Kijk.
0: Fantastisch. Nee. Goed. De in Luik geboren componist César Frank wordt gespeeld door onze Flor Peters.
2: Ja, op de grote kathedraal van Mechelen. En dat is pas aan César Frank, die geeft het ook Edition Peters. Edition Peters.
0: Ah, okay.
2: En we gaan de tweede choraal in H-mol luisteren.
1: Alright. En hoe lang duurt het ongeveer?
2: H-mol. H-mol, ja, die Duitsers die vervangen soms die ader in hash.
0: Ah, Bach en zo.
2: Nee, die noten in. Dus, ja, ik weet ook niet hoe de Duitsers dat doen. Normaal is het van A tot G.
0: Ja.
2: En dan hebben de Duitsers daar een hash bij verzonnen.
0: Ja, dat die maar moeilijk kunnen doen.
1: Hoe lang duurt het stuk ongeveer waar we naar gaan luisteren?
0: Een halve kant van een halve plat.
2: Nee, een volledige kant van een halve plat.
1: En hoe lang duurt dat ongeveer?
0: 12 minuten.
2: Even kijken. Ja, de plaat is 25 centimeter en een label van 8 centimeter, denk ik.
0: Tel de groeven even, Jan.
2: Dus dat moet rekenen. Dat is 25 min 8. Dat is, even kijken, 17. Nee?
1: Ja, ga door. Ik vind het grappig.
2: Dus ja, en dan is er nog langs twee kanten die run-out. Ja, maar dat ook nog eens deel door twee, dus is het ongeveer, pakt 7 centimeter.
1: Oké, verwacht u aan 7 centimeter, luisterplezier.
0: Die ongeveer even lang duurt aan de uitleg, denk ik.

0: Voilà, de centimeters waren op.
1: Tot op de laatste millimeter. Ja, orgel, geweldig ding, hè?
2: Oh ja, ja, ik vind het niet. Oh ja, dat vind ik zo zalig.
1: Ja.
2: Vooral om er ook in te krapen, hè, en dan begint hij te spelen. En, ja, zo in die kerken of,
3: ja,
2: of het Oksaal. Ja. Bij ons in Tep noemen ze het Oksaal, het Hoogzaal, want die verstonden dat verkeerd en die zijn zo verspreid geweest. Het Hoogzaal. En dat is, ja, dat is ook hoog, hè, het Oksaal.
1: Ja. Je hebt ook kerken waar er twee zijn, hè, de big one van achteren en dan opzij nog eentje voor gewoon.
2: Ah ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, de mannen wisten wat, hoe dat ze moesten bouwen en hoe dat ze effect konden bereiken. Hè? De...
2: Ja, ik denk, zouden we nergens die plaat staan? Wafferorgel. Disposition der orgel in der kathedrale zu Mechelen. Die van 1958 van J. Stevens, het duffel gebouwde orgel. Ah, het is, oh, het is een orgel van 1958.
1: Dat is piepjong.
2: En het is een plaat van, ja, eind jaren 50, begin jaren 60. Dus dat is eigenlijk gewoon een splinternieuw orgel.
1: Oké.
2: Okay. Door J. Stevens gebouwd. Ik zit te kijken. Ja.
0: Zijn jullie daar wel eens geweest in de kathedraal, ja, van Mechelen?
2: Ik ben niet onder boven gekomen.
0: Ik nog nooit. Toren.
2: Ja.
0: En?
1: Ja, dat is mooi.
0: En dat orgel gezien ook?
2: Ja, ik kan me niet meer herinneren, want ik heb al wat orgels gezien en dan weet ik eigenlijk niet meer juist welke dat bij Mechelen was.
0: Ja.
2: Maar ik heb het niet live gehoord, orgel. Dat is natuurlijk, dat wordt pas echt interessant.
0: Ja, dat lijkt me wel heel indrukwekkend.
1: Ja, ook het kathedraalorgel hier in Antwerpen is eind 19e eeuw pas gebouwd, dus eigenlijk zijn die vrij... recent. Misschien waren er vroeger versies en dat er dan
2: vaak worden die updates. Soms worden ook herbouwd, gerestaureerd, vervangen.
1: Soms zo versleten dat het niet meer de moeite, of misschien in andere registers enzovoort. In het een van de interessantste kerken in Antwerpen hier, die zeer onlangs, na 3 of 7 jaar, whatever, terug open gaan, is de Sint-Jacobskerk. Tussen Kipdorp en de Lange Nieuwstraat, Sint-Jacobsstraat, ongelooflijk. En daar, die is, dat is mooi, een mooie kerk, Rubens ligt daar bijvoorbeeld. En met de nodige aandacht voor de historische kant van de zaak. Minder interessante personen dan de Sint-Pauluskerk, want daar loopt... Heb ik onlangs nog een gesprek gehad met de grote chef daar. En die is fantastische verhalen, ik kan niet ervan vertellen. Maar in ieder geval in de Sint-Jacobs, daar wordt nog gewerkt aan het orgel. Dat moet er nog komen. Dus de restauratie van de muren, het gebouw enzovoort enzovoort, dat is helemaal in orde. Dus is nu opgesteld. Dagelijks te bezichtigen van 2 tot 5 of zoiets. Echt wel de moeite om eens even binnen te springen. Maar het orgel, dat is nog eventjes wachten daarop.
0: Is dat een protestantse kerk?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee,
0: dan ben ik in de war.
1: Helemaal niet.
2: Een protestantse kerk in België.
0: Ja, ik ben daar ooit eens op een trouwerij geweest. En dat is een beetje in de buurt waar jij zei. Mm-hmm. Maar
1: er zijn er.
0: Of Lange Nieuwstraat of zo.
2: Maar die is ook bekend in Stam, want die zijn allemaal zo.
0: Ja, deze is ook zo een beetje achteraf. En vandaar dat ik dat weet, omdat ik daar ooit op een trouwerij ben geweest.
1: Ja.
2: Protestantse kerk, dat is meer een rifter, denk ik.
1: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben wel een hele hoop kapotgeslagen van de kerk.
2: Ja, die maken alles als gewoon is kapot en dan kan die in de rifter wonen, zeg. Die wonen niet in de kerk,
0: sober,
2: zeker.
0: Sober.
1: Er zijn 2 golven geweest van het witschilder van kerken ook. Want de eerste kerken, de gotische kerken, die waren allemaal beschilderd aan de binnenkant. Met heel leuke
0: kleuren,
1: patronen.
0: Kleuren, patronen, kleuren.
1: Ja, lianen en patronen.
2: Dus vroeger was alles in kleuren, tegenwoordig is wegwit.
1: Absoluut. En het is in 2 golven gekomen. Eerst de beeldenstormers, die dan de kerken protestant maakten. Dan was het allemaal wit. Maar ook, grappig genoeg, met de eigenlijk de contra-reformatie. Dus daar, wanneer dat Rubens enzovoort en de katholieke kerk beslissen, nu is gedaan, we zijn terug katholiek. Dus wij gaan de barok uitvinden om helemaal tegenovergesteld te doen.
0: Ja, okay.
2: Barok is zo zalig.
1: En vleeselijke lusten die eraf spatten van het doek. Maar grappig genoeg, zij wouden de kerken ook wit hebben. Waarom? Om alles net precies naar hun kunstwerken, alle aandacht daar
0: te
1: laten leiden.
2: Ja, die barok waren veel slimmer. Ik bedoel,
0: interessant om te horen.
2: Om barok te maken. Je hebt arbeid nodig, mensen, werkgelegenheid. En die sobe protestanten, die hebben in een leuwe zetel niks te doen. Voor het leuven even hun living was gewoon te maken. Nee, niks van niet. Ja.
1: Even laag je...
2: living, de living van God dan nog, hè. Daar hebben ze zelfs geen tijd voor. En even... dan met een bijbeltje onder hun arm van... ik ken ze wel. En dan hadden op zondag altijd aan vissen in zo'n streek. En dan spreken die aan, hè. Echt. Nou.
1: Tot persoonlijk.
2: Jij moet bij je gezin zijn.
0: Heb je dat meegemaakt?
2: Ik niet meer, ik hoor die verhaal wel.
0: Ja. Ja, je hebt zo'n plek in Nederland. Ja, vroeger was het sowieso inderdaad dat je zelfs geen ijsje mocht gaan eten. Nee. En dat je gewoon niks mocht. Ja. Maar ja, ik ben daar niet in opgegroeid, hè, maar dat hoorde ik wel van mijn ouders. Ja,
2: en in de Nederlandse polders is dat dus een erf van de boeren waar je dikwijls moet gaan vissen. En veel van die boeren, dat is van, ja, waar kun je parkeren? Ja, ik kan nergens. Of je ligt half.
1: In de grond.
2: Dat is nogal drassig. maar ja, nee, niet op zondag. Hè. Nee. Ja, dan gaan we nog weer niet. En dan ga je niet over mijn erf. En dan ga je niet naar die polder.
0: Ja.
2: En dan denk je van, het idee dat je op zondag niet mag gewoon vissen. What the fuck, gast? Die mannen zijn echt crazy.
0: Nou ja, goed, en hier natuurlijk met de orthodoxe Joodse gemeenschap. Ja, die hebben het op zaterdag. Mag je ook van alles niet natuurlijk. Dus het is wel iets wat, ja...
1: Ik ben nooit eens meerdere... gevraagd door... naast dat ik had aan de overkant, want een groot Joods gezin. En met, hoe heet het dan, van die 7 jongetjes op een rij, van groot naar klein... En die kwamen er een paar vragen aan mij om de lichtschakelaar
0: aan te doen. Ja, ik ken die verhalen, ja. Ja, of de oven aan of af te zetten of zo.
1: Ik begreep totaal niet meer. Maar goed, ik liet me kidnappen door een 7 en 8.
0: Ja, hoe leuk is dat? Dan kom je in dat huis ook binnen. Nou, ik zou dat gelijk doen. Moet ik nog iets doen? Ja, zo antropologie om de hoek.
2: Nee, die vergeet een afrekenen.
0: Nou, dat ze dan ook... Oh, ik ging vrijdag wel eens naar die... je hebt zo in de straat waar twee... Vroeger zaten er twee bakkers, twee Joodse bakkers. Er zit er nu alleen nog maar één op de hoek.
1: Provinciestraat?
0: Nee. Daar zit er ook één. Daar zit ook een klein blad. Mm-hmm. Maar je hebt zo die doorgaande straat die zo naar van het stadspark naar het station gaat. Ja. Daar heb je er nu één op de hoek, de Heimische Bakkerij heet die. Mm-hmm. Maar vroeger had je nog een andere. En dat was gewoon een soort, een gigantische vitrine. En daar stonden gewoon allemaal bakplaten met van die fantastische kaasstaart. En op vrijdag hadden ze altijd van die soort van koffiebroodjes met bosbessen erin. Dat was natuurlijk voor de zaterdag. Och, die waren zo lekker. Mm-hmm. Dus die ging ik daar wel eens halen op vrijdag.
1: Ja, nu dat we toch bezig zijn, Antwerps handjes. Dat klinkt wel heel Antwerps. Maar het is helemaal niet Antwerps.
2: Nee, die komen uit Congo, hè?
1: Dat zijn chocoladehandjes.
0: Ik distantieer mij van dit.
1: Jij hebt therapie nodig, dadelijk.
0: Ik zal dit bespreken op de bestuursvergadering.
2: Ja. Oké, ik mag weer op matje komen.
1: Stuur een mail naar HR. Het Radio Centraal. Dus Antwerpsaantjes, de koekjes die je dan bij diverse bakkers kan vinden. Dus natuurlijk, het klinkt heel Antwerps, maar het is eigenlijk een Hollander uitvinding. Vlak voor de oorlog, want wat deed hij? Hij zegt, we moeten een beetje de zaakjes doen draaien. Dus ik schrijf een wedstrijd uit. Wie kan een product bedenken dat Antwerpen beroemd maakt? Zoals de Lierse vlaaike, zoals wat dan ook. Noem maar op, iets lokaal, een streekproduct. Bij deze schrijf ik een prijs uit. En de eerste prijs die gaat naar de bakker die de beste voorstel heeft. Hij schrijft de prijs uit. En wie wint er?
0: Hij zelf, ik wou net
2: zeggen.
1: Dus hij is de uitvinder van de...
0: Antwerpse handje.
1: En de winnaar van de keiharde wedstrijd. Dus Antwerpse handjes.
2: Een Antwerpse Joodse en een Hollander.
1: Ja.
2: Is dat dan de Joodse kant, de Antwerpse kant of de Hollandse kant die dat doet?
1: Ja, dat is inderdaad een discussie waard.
0: En onder Holland verstaan jullie... Wat verstaan jullie daar eigenlijk onder?
2: Boven de Moerdijk.
0: Kijk eens aan. Dat klopt. Dat klopt.
2: Ja, jij denkt dat ik mijn wereld niet ken.
0: Ja, volgens mij heb ik dat alles gezegd.
2: Onder de Moerdijk is bezet gebied.
1: Wij weten dat.
2: Daar valt niet meer over te zeggen.
1: Dat is eigenlijk afgepakt. Dat is eigenlijk België.
2: Dat is gewoon afgepakt. Dat is gewoon België.
0: Oké. Okay. Lekker bezig, jongens.
2: Ja, we gaan daar verbreiden, want dat kan niet blijven duren. Ja,
1: dus de meeste
0: kijk, ik ben wel gewend, want vroeger, nee, nu niet meer. Maar vroeger ben ik toch regelmatig uitgescholden en gediscrimineerd hier in Antwerpen.
2: Ik heb tijdens een zakengesprek met een Hollander wel eens gezegd van, joh, je bent toch echt een Hollander? En hij zei, ja, dat kan misschien wel zijn, maar die Joden zijn een keer hier.
0: Dus ja, ik weet wat het is om gediscrimineerd te worden omwille van je taalgebruik.
2: Ja, dat is erg, hè?
0: Nou,
2: en weet wat het is?
0: Het is zo erg.
2: Ja, dat hier in België is echt een soort van cultstatus om met Hollanders te lachen. Dat is een soort van, hoe moet dat zeggen, folklore. Dat heeft toch van ver gelezen.
0: Maar de folklore is nou ook wel om met domme Belgen te lachen in Nederland.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: Ah ja, dat weet ik, ja.
1: Een beetje antwoord, hè. Tuurlijk.
2: Ja, stel je eigen voor dat we elkaar niet meer mochten beledigen. Hè?
1: Terwijl, als je nu in Antwerpen rondloopt en je ziet iemand van onder de 20, de kans is toch groter dat het een Nederlandse student is dan een Belgische.
0: Ja, ik weet het niet, hè. De cijfers, waar zijn de cijfers? Gewoon dat soort dingen kan je gewoon in cijfers zien.
2: Ik denk dat het nog lang gaat duren. Is dat die inschrijvingsgeld voor buitenlanders hier in Antwerpen alleen, of is dat Vlaanderen alleen?
1: Ja.
2: Mal. Ik weet niet hoeveel, het was echt enorm. Ik ken de details niet, ik kan er niet over uitweiden, maar het was niet zo.
1: Het ging van 8000, maar het kan een hogere school zijn, hè. Maar Vlaanderen ondersteunt dat dus niet meer in alle wijsheid van de verantwoordelijke overheid.
0: Ja, dus nu,
1: dat was 8000 en dat wordt nu, eigenlijk nog veel minder, maar goed, 8000. En dat wordt nu opgetrokken, omdat de steun valt weg. En veel scholen, ze laten ze vrij tussen aanhalingstekens, zijn verplicht om dan ook het geld wat ze niet meer als ondersteuning krijgen, zelf dan te vragen van de student. En dan circulaire bedragen van tussen de 23.000 en de 30.000 euro.
0: Wat dan een nu, zeg maar, je komt hier volgend jaar studeren als Nederlander, dan zou je dat moeten betalen?
1: Denk het wel. Denk het wel. Bijvoorbeeld, er was een artikel onlangs over een modestudent, een Amerikaanse jongen, die dan waarschijnlijk zeer getalenteerd is. Antwerpen heeft echt een wereldfaam op het gebied van mode, dat weten we allemaal. Die zijn dan heel blij dat ze voor relatief weinig geld hier kunnen zo hoogstaand les gaan volgen. En die moet het opgeven. Die zegt, ja, volgend jaar word ik plotseling geacht om hier 30.000 euro te betalen. En dat kan gewoon niet. Dus hij kiest eieren voor zijn geld en hij gaat ergens anders naartoe. Dus de leegloop is ingezet. De culturele leegloop.
2: Race to the bottom.
1: Ja, van het Vlaamse cultuurbeleid. Gefeliciteerd daarvoor. Maar goed.
2: Terug gaan we een bijpassende muziekje bijspelen.

0: heel bekend. En, maar toch even, fris mij toch even op.
1: Dit was het eerste deel van Les Quatre Saisons, de ja. Antonio Vivaldi. gespeeld door de virtuosi di Roma, met als dirigent Renato Fassano.
2: Dus het is de Quattro Stagioni.
1: Le Quattro Stagioni, ja. Het was de lente.
2: De primavera. Ja. Ja,
1: kan wel tellen, hè, als therapeutische muziek.
2: Absoluut.
0: Ja. Maar nu gaat Koen even iets vertellen over. En daarna voeg ik wel wat in over. Ten slotte hebben we het over muziektherapie. En Koen was stuiten op schreeltherapie in de jaren 60.
2: Op een herinnering, hè? Ja. Nee, omdat het was in onze WhatsApp-groepje. We hebben het altijd over wat gaan we volgende keer doen en brengen. En ergens kwam daar het woord therapie insluipen. En voor we het wisten, doen we dit programma. Deze aflevering rond therapie. En ja, mijn beperkte kennis van muziek en therapie, daar ga je nadenken. En dan kwam ik vrij snel uit bij ongeveer het enige waar ik een echte specialist in ben. Dat zijn de, hou je vast, de Beatles. Dat komt dan weer door mijn rare jeugd, waar ik ben opgegroeid met hen op de achtergrond. Ben geboren in het jaar dat de Beatles geboren zijn, bijvoorbeeld. Lennon, op een gegeven moment heeft hij het allemaal wel een beetje gehad met die Beatles. Heeft hij het zeker niet gehad, want hij gaat er nog heel veel mee hebben met Yoko Ono. En zoals alles met Lennon, hij was altijd op zoek naar de grenzen van alles. Dus ook alle chemische enhancements die er maar te vinden waren, wou hij wel proberen om te zien wat het gaf. En een van de vele dingen die op hun pad kruisten in die woeste eind jaren 60, begin jaren 70, was de Janov-therapie. En dat is dan de schreeuwtherapie. Het komt er eenvoudig gezegd op neer dat je onder toezicht van een therapeut, in dit geval Janov himself, en dat was in Californië, denk ik, uiteraard, gaat zitten in een kamer en daar helemaal probeert terug te gaan naar je diepste kindertijd en je trauma's en dat al roepend en krijsend probeert uit te drukken.
1: Is ook een beetje gestoeld op Freud's visie.
0: Weet ik niet.
1: Ja, als we teruggaan naar hun kindertijd en herbeleving.
2: Ja, klopt.
1: Dat is alles vastgelegd wordt voor klopt, mij. Ja, klopt. Ik ken het niet van buiten.
0: Je onbewuste.
1: Ik zit niet echt naar Freudiaan.
0: Roept vanuit je onbewuste.
2: Ja. Nee, want als je Freud nu leest, dat is toch wel af en toe om serieus je braaksel in te houden wat dat hij vindt veroorzaakt heeft. Hij heeft een aantal dingen natuurlijk wel benoemd die heel handig zijn, maar hij heeft ook zoveel miserie. En het is ook een smeerlapje, echt een klootzakje onder zijn collega's. Maar goed, terug naar Lennon. Dus voor Lennon was het natuurlijk gevoelens frissen, want rock'n'roll is ook gewoon een brultherapie en een schreeuwtherapie. Voor het eerst in de muziek waar je jezelf gaat wap babaloemama, lap bam boom. Dus er was ook wel het enig en het ander te verwerken voor John Lennon, want toen hij is geboren in 40, met een vrij losse moeder, een promiscue moeder, die meer de pret en het plezier van het avondelijk en het nachtleven belangrijkste vond, belangrijker dan ook een kind hebben of dan andere dingen die ze geacht werd te doen. Gewoon een vrijgevochten, maffe, mooie vrouw. Zijn vader was een zeeman, de Fred Lennon, en die ging dan langer op de vaart.
0: Afwezige vader.
2: Ja, die kwam dan een half jaar aan wal of wat dan ook, en dan was hij weer een jaar weg. Maar op een gegeven moment was het een ruzie, ze wouden scheiden, want dat werkte dan natuurlijk niet. En dan werd hem als klein jongetje van 5 jaar hem gevraagd, hij werd bij zijn ouders geroepen, zijn moeder en zijn vader zaten er, en die zei tegen die 5-jarige, knul, kies maar tussen ons, je moet nu kiezen, en als je voor de ene kiest, dan zie je de ander nooit meer terug. Want vader ging de dag daarna, naar Australië varen met een schip, en moeder bleef dan hier. En dan is het verhaal dat hij dan echt in het treinstation eerst achter zijn vader liep en dan weer terug naar zijn moeder. Hij is dan bij zijn moeder gebleven, ook eigenlijk weer niet, want hij, de moeder was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in een kind, laat staan de opvoeding ervan. Dus hij is dan met zijn tante terechtgekomen en die heeft hem een vrij burgerlijke, tamelijk strenge opvoeding gegeven. Die wou gewoon het beste voor dat neefje van haar. Toen hij 16 was, is zijn moeder door een dronken politieagent nog eens voor hun huis doodgereden toen Lennon thuis was. Dus dat is wel genoeg stof om eventjes... Okay,
0: ja. Kon hij even gaan schreeuwen. Oké, want ik begrijp ook dat hij dat heeft gebruikt, zelfs op zijn platen. Hij heeft een plaat gemaakt en daarin dat nummer eindigt in schreeuwen of zoiets. Hè? Hij heeft dat letterlijk gebruikt
2: ook. Dat is zijn eerste soloplaat. En wat mij betreft is dat de beste soloplaat van de Beatles, van alle vier de Beatles samen. Waar hij teruggaat naar een rauwe bron, zonder enige viool of wat dan ook. Puur de akkoorden die er zijn, de piano. Hij vraagt ook Ringo om te drummen. Hij vraagt ook heel simpele muzikale begeleiding. En wat daarin komt, zijn eigenlijk bijna allemaal pareltjes, juweeltjes van eenvoud. Helemaal alles gestript van alles wat er muis is. En het nummer... waar de plaat mee opent. Dat heet dan ook niet toevallig Mother. Moeder.
0: Oh ja.
2: En dat, you had me, but you didn't want me. And father, you left me, but you didn't take me, enzovoort. En dat eindigt inderdaad in een bij wijle moeilijk te aanhoren krijsen van hem, waar hij telkens in een mantra dat herhaalt. Ja.
0: Dus creatief heeft het wel wat opgeleverd, zijn therapie, zijn schreeuwtherapie. En je zou maar een promiscue moeder hebben. Dan kan het sowieso nooit goed met je aflopen.
2: Nee, want hij hield enorm van zijn moeder.
0: Stel je voor, een moeder die met verschillende mannen seks heeft.
1: Het is toch niet slecht afgelopen met John Lundström? Lundström, noemt hem?
2: De Zweedse afkomst,
1: ja. Ja, dat is de dikke. Zijn achternaam is van een Zweedse vader, zeker?
2: Ja.
1: Maar zijn moeder werkt hier toch gewoon in het Schipperskwartier?
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou stel je voor, een moeder die dan ook nog hoer is. Het kan niet slechter.
1: Oei.
0: Maar goed, over therapie gesproken.
1: Oeps.
0: Over therapie gesproken, want ik zet nu even door met de therapieën. Dus ik heb, omdat ik wat opgezocht heb. Je kan daadwerkelijk gewoon naar school gaan in Gent en ook in Antwerpen.
1: Schooltherapie.
0: Muziektherapie te studeren. En ik heb dat gewoon snel een beetje opgezocht. Ja, oké, als jullie er alleen maar mee gaan lachen,
2: nee.
0: Ik stop nu. Doei.
2: Ik hoorde het woord schooltherapie en dat vond ik een heel merkwaardig woord. Oei, ja, onze Birgit is eventjes inderdaad gestopt. Omdat we met het woordje schooltherapie aan het lachen waren. Los van wat zij aan het zeggen was. We drinken er nog een theetje of een koffietje op.
1: Floor Peters, hè?
2: Floor Peters dan. Ja.
1: Ja, Floor Peters speelt Floor Peters.
2: Het was die compositie van hemzelf. Dan,
1: de Passacaglia und Fugue, opus 42.
2: Oké, en terug op de Mechelse, vrij recente orgel, het orgel van de Mechelse kathedraal, de Rombouts kathedraal.
1: Het 1958.

0: Het ziet er niet uit als het einde, zegt Jan, maar het is het wel. Ja. Dat is met alle eindes zo. Hè. Het ziet er niet naar uit dat het gaat eindigen, maar uiteindelijk bleek dat het het einde was van bijvoorbeeld Amerika en Trump. Maar
1: Ja, dus ik ga nog eens een gooi doen. Ik ga nog eens proberen over therapie te spreken. Maar ja, waarom eigenlijk? Ik hoef het ook niet te doen. We kunnen ook gewoon muziek draaien. Kunnen we ook doen.
2: Nee, ik zou het toch vertellen, want ik moet mijn plaat omdraaien en zo.
1: Is dat de enige reden?
0: Ik ben heel benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt.
1: Ah, nou ja. Het was maar het thema, dus ik heb het opgezocht. Maar in ieder geval, ik was op de site van de school in Gent. En ja, er bestaan dus allerlei methodes. Er zijn allerlei methodieken om muziek als therapie te gebruiken. Je hebt de improvisatorische technieken van Brucia, de contactmodi van Schumacher, de muzikale identiteit volgens Benenson, het gebruik van de stem volgens Diane Austin, zo staat het ook op de site, de componententheorie van Hegi en liedbegeleiding. Okay. Dus ja, maar het is bijvoorbeeld, als we even naar Schumacher kijken, ja, dan gaat het erover dat... Ja, ze proberen gewoon een soort van, ja, hoe kan je dat nou noemen? Zo'n therapeutische methode wordt er gewoon helemaal uitgeschreven. Dus je leert natuurlijk op die school hoe je via die verschillende methodieken kan werken met mensen die dat dan nodig zouden hebben of dat willen. Uiteraard is de stem, ik ga gewoon gelijk even over. Oh ja, dat vond ik wel interessant eigenlijk, het, vooral ook met ritme. Dat je met een trommelstok, als je natuurlijk, dat las ik inderdaad, een soort case van iemand die eigenlijk ook met dementie, of met autisme was het geloof ik, en dat die begeleider dan eigenlijk dingen met ritme doet, waardoor die andere persoon daar dat kan spiegelen en daarin kan meedoen. En op een bepaald moment is er een vraag-antwoord, dus heb je een hele communicatie via ritme. Wat ik denk ik wel heel, dat vind ik boeiend. Want communicatie tussen mensen verloopt natuurlijk niet alleen maar via woorden. Veel non-verbale communicatie en ja, muziek en ritme is iets heel essentieel. Hè? Ook in de dans. Dus ja, dat vond ik wel boeiend. En? Ja, en dan natuurlijk de stem. Stem is natuurlijk ook iets wat... Stem is, dat hangt zo samen met je, dat klinkt zo stom, met je ziel, maar dat is wel zo, denk ik. Sommige dingen kunnen echt op je stem slaan, dat is ook zo. Je hoort dat ook in zingen, ook als jij gewoon zangles neemt, dan is je stem echt iets wat weerspiegelt hoe je je voelt en of jij ook vrij kan maken. Dus... ik heb zelf een stembevrijdingsworkshop gedaan.
2: Een stembevrijdingsworkshop?
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Wil ik wel meer over weten?
1: Dat is, ik vond dat super boeiend. Want je hebt natuurlijk zang en dan heb je de zogenaamde natuurstem. Mm-hmm. En de natuurstem is eigenlijk iets wat gewoon heel dicht bij... Laat ik het heel kort zo zeggen. Als mensen moeten gaan zingen, want ik heb zelf ook in mijn regieprojecten heb ik vaak gewerkt met zang. En heel veel mensen zeggen, zingen, dat kan ik niet. Nou, dat klopt niet, want iedereen kan zingen. En vaak als mensen gaan zingen, gaan ze echt iets doen. Ze hebben een soort idee in hun hoofd wat zang is. En dan gaan ze dat doen. Waardoor je juist eigenlijk iets blokkeert. Terwijl als je meer naar die natuurstem gaat, dan ga je naar iets wat veel dichter bij je spreekstem ligt. En dat je eigenlijk vaak ook met insteek van beweging of meer iets vertellen. En dat je van daaruit naar klank gaat. En dan kom je eigenlijk bij je natuurstem. En dat is iets, en dat kan iedereen. En dat als je daarin kan tappen, zeg maar, als je daarin kan haken, als je daarin kan meestappen, dan voelt dat ook daadwerkelijk bevrijdend.
2: Oh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
1: En dat is heel tof om te doen. En wat het mooie ook is, als je dat in groep doet en je gaat samen zingen, dan op basis van improvisatie, je hoeft niks af te spreken. Op een bepaald moment ben je samen in harmonie. Omdat die stemmen al... De mens zoekt harmonie met elkaar. En dat is iets... Ik vond dat een magische ervaring. Dus je spreekt niet, je zingt in groepsverband, hè, maar je spreekt niks af. Je improviseert samen en op een bepaald moment schakelt dat in elkaar en gaat dat zijn eigen weg volgen. En dat was ik vond dat een magische ervaring. Muzikaal, fantastische ervaring. Dus dat was voor mij stembevrijding.
2: En wat voor dingen worden er dan gezongen? Of dat is volledig afhankelijk van wie dat raakt zingt?
1: Ja, je spreekt niks af.
2: Spreekt niks af.
1: Improvisatie, okay. Pure improvisatie. En die stemmen die zoeken elkaar op in klank. Zonder iets af te spreken. Die klanken doen dat. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja, voor mij opent het heel veel associaties met dingen die je kent. Je hebt in Spanje, ik weet nu nog eens maar een bepaalde streek waar in dorpjes er op trommels gespeeld wordt. En dat is dan de wijken. Die dan een, ja, zeg maar een fanfare of zoiets hebben. Dat fanfare of zoiets hebben, dat gevoel. En die beginnen dan ergens op een avond.

0: 12 uur aan een stuk, ja. Totdat er maar één riet nog overblijft. En dat al die fanfares allemaal in dat ene...
1: Fantastisch.
0: Geïmproviseerde ritme elkaar allemaal vinden en het één natuurritme wordt.
1: Ja.
0: Ja, maar ja,
1: ja kan, super cool. Ja.
0: Ook met jouw stemmen, ja, interessant genoeg zei jij, Jan, in het begin ook al, religie en therapie zitten vaak dicht tegen elkaar. Ik denk dat natuurvolkeren sowieso hun religie beleven als een therapie ook. Hè. Daar worden dan soms geestesverruimende middelen genomen om ergens naartoe te gaan. Of daar wordt op zijn minst met de stem samen in mantra's of in patronen.
2: De term therapie nooit kunnen vatten, omdat alles wat onder therapie valt, dat zijn enorm veel dingen. En eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je dingen gaat doen waar je zo fijn plezier in vindt. Dikwijls op bepaalde manieren en afgebouwd, zoals een spel. Maar ik denk dat de basis van de therapie erin ligt dat mensen hun tijd wijden om iets wat dat hun beter doet voelen. Niet per se plezier, maar een betere ziel breed.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik volg nu EMDR-therapie.
2: Elektromagnetische resonantie.
1: Ik weet de afkorting niet meer. Maar dat is eigenlijk. Het is iets heel bijzonder. Het is zo. Je bespreekt van tevoren wel met de therapeut waar je het over wil hebben. Dus over, dat gaat natuurlijk soms over zaken uit je kindertijd die zo wel iets hebben. Je noemt het, kan het trauma noemen. Je kan ook gewoon iets opleveren wat je later in je leven nog wel in de weg kan zitten.
2: Een trauma is in principe een wonde, hè? Dus.
1: Precies. Ja. Waar gewoon bepaalde patronen bij zitten die wat belemmerend kunnen zijn. Maar de therapie is eigenlijk dat je dat dan bespreekt. Maar zij, dus die therapeute, die doet ze de hele tijd haar vingers. Dus je ogen gaan de hele tijd op en neer.
2: Zoals bij een hypnose.
1: Ja, dat is het dus niet. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je die associatie hebt. En je vertelt daarover. En ze blijft vragen stellen. Ik weet niet meer precies. Maar ze stelt vragen. Dus je gaat wel terug naar bepaalde zaken. Maar ook wel hoe je het opnieuw zou kunnen aanpakken. En tegelijkertijd doe je de hele tijd die ogenbewegingen. En ja, dat levert dan op. Het is heel bizar. Maar dat levert dan op dat je die dat je het los kan gaan zien. Dus dat... die wonde inderdaad, dat trauma wat erop zit, dat niet meer erg is. Het is iets wat wordt gepraktiseerd en wat ook wel een bewezen effect heeft. Dat zal te maken met de werking van je hersenen te maken hebben.
2: Geassocieerde emoties uitwissen door de rand erover te plekken.
1: Ja, zoiets. Ja, of dat die zwaarte eraf gaat. Maar het is dus gewoon door die ogen heen en weer te doen. Dus ik weet dan niet, ik heb het nu twee keer gedaan. Dus
2: en zou het anders zijn? Moesten je ogen niet over en weer doen?
1: Ja. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of het bij mij iets gaat opleveren, maar ik vind het wel super ontspannend. Ik voel me altijd super ontspannen als ik daarna buiten kom. Ja, maar ik weet niet of het... Ik moet nog zien, het is nog te kort om te zien of het echt... Maar het schijnt wel dat bij mensen met specifiek trauma, dat het wel... Het heeft wel al resultaten opgeleverd. Dus ik heb me niet verder onderzocht hoe het precies ontstaan is of zo. Maar ja, ik vind het wel... wel boeiend eigenlijk. Ja.
0: Ja, heel breed, hè. Op een gegeven moment kan je zeggen van alles is therapie, maar het is een bepaalde vorm van zelf...
2: Veel dingen die onder therapie vallen zijn volgens mij dingen die altijd bestaan hebben, maar die in ons huidige tijdperk als therapie benoemd worden.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en er is natuurlijk ook veel...
2: Misschien is carnaval ook een therapie.
1: Oh, zeker. Absoluut. Dat denk ik wel, ja. Even alles los op die paar dagen. Uiteraard, ik denk rituelen sowieso. Hè? Rituelen zijn heel therapeutisch. Hè?
2: Zoals bijvoorbeeld heel bewust stilstaan bij de seizoenen.
0: De herfst.
1: Maar dan inderdaad wel een ritueeltje eraan plakken. Hè? Dat je dan met wat bladeren gaat gooien of zo. Weet ik
0: of een naald oppikt en die dan op een stuk zwarte...
1: Als dat voor jou een betekenis heeft, is het een ritueel.
0: Ja. Is het een ritueel, hè?
2: De zomer komt er al, hè?

0: Ja.
1: Oei, ja, de langste, de kortste, wat is het? De langste dag, de kortste
2: de
1: nacht.
2: De kortste nacht, de jingle is kwijt.
1: Oh ja.
2: dus even vermelden, hè. In de Stormkop op 19 juni is het de kortste nacht en de jingle is kwijt. Met het shamanenorkest, gegarandeerd therapeutische werking.
1: En hoe laat begint dat eigenlijk daar, in Stormkop?
2: Als ik mij niet vergis, om 6 uur, 18 uur.
1: En, om 6 uur, oké. Okay.
0: En er is heel veel...
2: Van 6 tot 6, denk ik.
1: En wat is er te doen eigenlijk?
0: Hij heeft heel veel succes, hè, Jan. Daar, die Jan van daar.
2: Ja, ik ben er de vorige edities geweest en er komt altijd meer en meer volk en het wordt altijd plezanter en plezanter. Dus,
1: dus je moet er zelfs op tijd bij zijn, want anders kan je er niet meer bij.
2: Jawel, er is buiten nog allemaal ruimte in.
0: Ja, maar nee, inderdaad. Het is toch maar beter snel.
1: Ik denk wel, toch snel, hè? Voorverkoop, denk ik, wel belangrijk.
2: Het is de kortste nacht. Het is de bedoeling dat je heel de nacht doordoet. Dus je moet ook niet te laat komen tijdens de helft van de nacht gemist. Hè?
0: En t-shirts en merchandising te koop. Ja. Los van onze plan.
2: En dat is ook zo ongeveer het moment dat de zomer begint. Hè? Ja. Ook heel belangrijk.
1: Heel

0: de zomer, Vivaldi.
1: Dat hebben we dan ook weer gehad, de zomer. Die is al voorbij voor u begonnen is.
0: Ja, dat is deel van een veel grotere concertenserie. Die is in heel zijn geheel echt wel bangelijk eigenlijk. Ja.
1: Meer dan de vier seizoenen?
0: Ja. Vier seizoenen is onderdeel van die cimentière of zo. Ik zit even kwijt. Mm-hmm. Stond hier opnieuw.
1: En het blijft nog gezellig door... Het is echt een concert om in de stoel te gaan zitten en te luisteren naar het orkest gemaakt. Het is geen opera, geen dans, geen dit,
0: het is puur... Een concerto. Ja. Een concerto. Ja. Ja.
2: Wanneer is het geschreven? Ook alweer? Nou, kan jij dat zo oplepelen? Ja, dat denk ik dan. Hij weet dat direct.
0: Keiveel info. Ik weet het niet van buiten. Okay. Ik dacht... 1600 en zoveel.
2: Toch wel echt oud.
0: Ja, barokke. Italiaanse barok.
2: Ja. En nog steeds heel populair.
1: Het is van 1723.
0: Ah, 1723.
2: 1723, ook al. Ja.
1: Onze Quattro Stagioni van Antonio.
0: Ah, nee. Ja, juist.
2: Krijgen we wel zin in pizza ineens. Hoe zou dat nu komen?
1: Ja.
2: Wat gaan we nog de herfst en de winter ook... gaat dat nog lukken?
0: Oh, dat weet ik. Ik dacht eigenlijk
2: iets
0: totaal anders te spelen.
2: Oh ja, super.
0: Een prelude in fugue om B.A.C.H.
2: Oké.
1: Bachjes.
0: Van de Frans Liszt.
2: Aha.
1: Want B.A.C.H., dat was ook... Bach, die componeerde ook iets en die had dat dan op zijn, met zijn initialen van zijn naam, of de letters van zijn naam, heeft hij een compositie gemaakt, de B.A.
0: Sila Do Simon, denk ik. Zoiets.
1: Dat is misschien wel de beruchte hash die er is in Duits insluit.
0: Hashmol.
1: Hashmol. Liszt. De listige Liszt.
0: Ja.
1: Met de grote pianohanden.
0: Ja, het is een meesterwerk. Het is op orgel, hè?
2: Ah, het is een...
0: op orgel.
2: Speelde hij zelf ook orgel, Liszt? Ja, sorry, ik stel allemaal vragen. Nee, je hebt helemaal niet voorbereid. Maar...
0: Ik zit gewoon in een platenkast
2: gedoken. Ik denk dat jij gewoon geantwoord hebt op alles.
0: Ik heb die plat naar de andere op gezet.
2: Ik
0: denk het wel, eigenlijk. Ja, ik ben er eigenlijk vrij zeker van. Ik heb foto's gezien van Liszt achter het orgel. Ja.
2: Bij orgel heb je toch ook echt zo'n voetenwerk met die stokken en zo?
0: Ja, ik heb
2: met
0: drie klavieren eigenlijk.
2: Dat is ook waar zo. Je zit zo
0: ongelijk. En dan kun je allerlei registers trekken.
2: Ja.
0: Het is de oudste vorm van geluidssynthese. Dus het orgel staat ook op trompet. En dat zijn eigenlijk allemaal lode pijpen. En dan, die worden benoemd in hun lengte. 32 voet, 16 voet, 8 voet, 4 voet, 2 voet. Dat is telkens een dubbele lengte is een octaaf. En 32 voet, dat is echt diep.
2: Oh, wauw.
0: 64 voet, dan denk ik dat je de vloer gewoon voelt trillen en dat je niks hoort.
1: Dan valt de toren van de kerk.
0: Ja. En dan door al die registers te combineren, kun je verschillende timbers maken. En dan kun je de timbers maken die op een
2: zit je dan, wat moet ik mij voorstellen als je aan zo'n ding trekt, of op die voetpedalen, zet je dan iets open? Of sluit je dan iets? Of?
0: Ja, dat is eigenlijk zo'n systeem dat lucht blaast door pijpen.
2: Mm-hmm.
0: En eigenlijk zet je kleppen open en dicht.
2: Ja.
0: Waardoor je kiest door welke pijpen dat ik ga. Hè.
2: En gaan die, kunnen ze ook soms half dicht gaan? Of niet? Ja, weer een vraag waar je misschien geen antwoord
0: op hebt. Ik wil eigenlijk wel eens op een orgel spelen, maar het is nog niet gelukt.
2: Ah. Okay.
1: De lucht werd vroeger ook manueel door jongetjes in de kerk gedaan. Hè. Die moesten in een soort rat rondlopen en dat produceerde de luchtdruk. Hè.
2: Dat weet je niet.
0: Zo'n rattenmolen. Dat is een van de methodes. Rattenmolens, blaasbelgen, fietsen. En dan kwamen de motoren. In het begin was het ook heel plezant, want de motoren die werden dan zo ook binnengezet.
2: Daar moet natuurlijk constant lucht door geblazen worden. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan.
1: Kan je je voorstellen, zo'n pijp dat hij zegt van 36 voet, wat een enorme luchtverplaatsing moet zijn om daar klank uit te krijgen. Dat is hallucinant.
2: Het is wel goed verzonnen eigenlijk. Ja. Hè?
0: En die namen van die voeten, dus op elektrische orgels komen die nog altijd voor, dus nog altijd in voeten. En ook sommige synthesizers, bijvoorbeeld Moog, gebruiken ook nog altijd voor de standaard van de octave de voeten.
1: Ach, god. Tof. Ja, ik heb het heel eventjes heel klein opgezocht. Liszt componeerde en bewerkte spectaculaire voor het orgel. En hij was met name geïnspireerd door de bouw van het monumentale Ladegastorgel in de Dom van Merseburg. Mm. En Liszt is van 1811-1886, dus ergens, ja...
0: Dit stuk is gecomponeerd in de periode 1850 tot 1865. Dus hij heeft er echt wel zijn best voor gedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: 15 jaar.
1: Dus het was Franz Liszt, de orgelman.
0: Ja. Gespeeld door Fernando Germani op het orgel van de Selby Abbey in Yorkshire.
1: Oh, in Engeland, ja.
0: Ja, UK. Ja, het is Master's Voice. Mm-hmm.

0: Ja, ja. Nou, orgeltherapie.
1: Kan die orgelmuziek af?
0: Ja. Jij wou een therapie, hè? Ik heb een therapie verzonnen. Ja.
2: Je zei tegen Jan, zoek jij maar de therapeutische muziek.
1: Ik ga donderdag weer naar mijn EMDR.
0: Ah, hij is EMDR.
1: Ja, zo heet dat.
0: Electromagnetic dissonant resonance.
1: Ja. Ja, ik ga eens zoeken naar zoeken waar dat een afkorting van is.
3: Ja, nee, heerlijk. En ook, zoals het hoort, alle registers open. Ja. De uitspraak komt ook van het orgel, neem ik aan. Ja. Alle registers,
0: alle registers open.
3: Dus laat die list maar lustig, lispelend, met zijn orgel de keer gaan. Fantastisch. Ja, vrijdag, dus doorheen het jaar, in onze kathedraal hier achter de hoek van de studio, kan je elke zondag, was het, gaan luisteren naar orgelmuziek. En dat wisselt dan met de maanden juli en augustus. Dan is het vrijdagmiddag. Kan je daar naartoe gaan? Ik dacht, die zondag is gratis, maar die vrijdag moet je dan inkom betalen. Maar er worden echt ook soort concerten ook speciaal gegeven dan. Dus voor de orgel of liefhebber onder onze luisteraar. Mm-hmm. Een gouden tip.
1: Ja. Even de EMDR. Staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Voilà.
0: Nou, maar dat klinkt gelijk een onderdeel in een computer of zo. Ja.
3: Ramgeheugen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ramgeheugen.
3: Oké, we zijn eigenlijk zo goed als aan het einde gekomen van ons reguliere programma. En dit is de Kazang week, denk ik. Ja, vorige keer was het Klankenbergen. Dat wil zeggen dat we eigenlijk pro forma afscheid van jullie nemen om 13 uur. Maar dan laten we nog wel wat overlopen, denk ik. Hè.
0: Of, kunnen we wel doen.
3: Ja. Omdat anders gaat gewoon in de afwachting van Kazang, tenzij Kazang op tijd is, maar als het niet is, dan hoor je een uitzending van een vorige keer van ons en dat is dan weer raar. Raarder dan dat je gewoon nog een plaat opzet.
0: Ja. Ik heb Debussy-therapie bij ook. Orgeltherapie werkt precies niet goed.
1: Nou ja, bij jullie wel, merk ik.
3: Ja, en bij jou heeft het niet geholpen, zien we.
1: Ik zie echt een enorme verbetering bij jullie.
3: Ja, echt, hè? Echt.
0: Ja, we waren er heel erg aan toe deze morgen.
1: Dus nou ja, misschien doet Debussy het dan wel voor mij. Ja. Debussy of Debussy? Wat is het eigenlijk?
0: Debussy.
1: Debussy.
0: Claude Debussy.
1: Claude Debussy. Ja.
0: Ja. Gespeeld door Walter.
1: Gespeeld door Walter.
0: Giesekin? Giesekin. Oh, het is een Duitse.
1: Giesekin. Op zijn Frans uitgesproken.
0: Uitgesproken.
3: Ja. Dus Therapie Debussy.
0: Therapie Debussy. Een Boheemse dans.
3: Oh, oké.
1: Uit de Bohemen.
0: Uit Frankrijk.

1940 zag Bruno van het klooster op de Mount Saint Benedict op Trinidad een oude Engelse dame aan de kant van de

raakte. 22.000 vlinders uit alle werelddelen. Keurig opgeprikt en geëtikeerd in 10 mahoniehouten vitrines. Een kist van Japanse lakwerk, degelijk verzegeld en voorzien van een hangslot. In het testament was bepaald dat deze kist niet voor 15 april 1978 geopend mocht worden. Toen die termijn was verstreken, werd duidelijk waarom Margaret Fontaine deze datum gekozen had. In de kist bevonden zich alle dagboeken die ze vanaf haar 16e jaar tot kort voor haar dood had bijgehouden. Het eerste was ze 100 jaar voor 15 april 1978 begonnen, op 15 april 1878 en daarna had ze in meer dan 1 miljoen woorden al haar vreugde, verdriet, verlangens en vooral haar obsessies neergeschreven in een mooi regelmatig handschrift. Duidelijk bleek dat zij haar hele leven geobsedeerd was door 2 levende wezens, mannen en vlinders. Door veel tijdgenoten werd ze daarom als gek beschouwd, maar ze was misschien alleen maar te vroeg geboren. Margaret Fontaine kwam in 1862 ter wereld als 2e kind om oudste dochter in het gezin van de Anglicaanse geestelijke John Fontaine. Een groot deel van haar jeugd bracht ze door in South Acre, een dorpje in de buurt van Norwich. De familie Fontaine was welgesteld en talrijk. Margaret had 2 broers en 5 zusters en omdat haar moeder uit een gezin van 14 kinderen kwam en haar vader 9 broers en zusters had, was ze de tel van haar ooms, tantes, neven en nichten al jong kwijtgeraakt. Toen haar vader in 1877 overleed, betekende dat voor het gezin geen financiële ramp. De kokkin, de dienstbode, de tuinman en de Duitse... En de Duitse gouvernant hoefde niet ontslagen te worden. Maar het nagelaten kapitaal was niet groot genoeg om de 8 kinderen ook nog een ruime toelage te geven. Gelukkig was er in de schatrijke oom Edward. Deze stierf kinderloos en bleek toen bepaald te hebben dat uit het rendement van zijn vermogen, dat beheerd moest worden door een ander oom, de geslepen zaakman John Lowes, Margaret en haar broers en zusters, een niet onaardig jaargeld moest worden uitgekeerd. Dat zou Margaret de vrijheid geven om haar heel leven te blijven jagen op mannen en vlinders. Piep, piep, piep.

Er is in haar dagboeken bijna geen bladzijde te vinden waarop ze niet over een of andere man spreekt. In haar twintige jaren wordt ze verliefd op vele mannen. En daar schrijft ze ook enorm uitgebreid over. Een priester bezit een mannen van een muzikanten, van een harmonieorkest, een dokter. Ze gaat vele malen naar de kerk en ontmoet vele dronkaards enzovoort. Het vlinderachtige waarmee Margaret in het vervolg van de ene man naar de andere fladderde, is waarschijnlijk het gevolg van dat litteken. Dat litteken verwijst naar zij die omging met dronkaards en toch verliefd werd. Zij was gek op mannen, maar ze vertrouwde hen voor geen cent. In 1895, ze was toen 33, schreef ze: een trouwe goede man te mogen liefhebben. Dat voorrecht is mij voor altijd ontzegd. Het heeft geen zin er anders over te denken. Ik zal zoveel mogelijk plezier zien te krijgen van de slechte mannen die ik ontmoet. Dat wil zeggen dat ik tot de rand van de afgrond zal gaan zonder mij erin te storten. Een jaar later werd haar het hof gemaakt door een Italiaanse baron, die mij had doen inzien dat de vrije liefde beter was dan het heilige huwelijk. En dat zij, die door trouwbeloften aan elkaar geketend waren, spoedig verzadigd raakten van elkaar en gedoemd waren om de rest van hun leven te zitten kleumen bij de uitgedoofde kolen van hun gebluste hartstocht of anders door het breken van hun gelofte schande en schaamte over elkaar en hun kinderen zouden brengen. Ik erkende dat vrije liefde beter en dikwijls ook zuiverder was. Alleen niet met hem. Dat schreef ze in 1896, wel wetend hoe haar tijdgenoten dachten over vrouwen die er zo'n mening op nahielden. En het gewonder was dat ze niet wilde dat het geheim van haar dagboeken voor haar dood zou worden onthuld. Maar in welke mate bracht zij de vrije liefde ook in praktijk? Dat blijft in haar dagboeken verhuld in vage toespellingen. Zeker is dat ze in elk hotel of pension waar ze vertroefde, een groot deel van haar leven zou ze reizend doorbrengen, met elke man die niet al te onaantrekkelijk was, een flirt begon. Yes, hell yeah. En dan gaat het verder over haar romantiek met mannen. Het is dan ook niet minder geschreven dan door een man. Vreselijk. Het schijnt dat zij de situaties goed aankon en het leuk vond als de mannen die zij eerst had aangemoedigd, beteuterd, terugdeinzend voor een gespeelde verontwaardiging waarmee zij haar kuisheid verdedigde. Zo liet hij zich eens, het was in Palermo, door een oude professor, s'avonds meenemen naar een park. Mijn onverzadigbare ijdelheid was weer een sterker dan mijn weerzin, herkende ze. In een donker hoekje liet ze zich door de grijsaard haar zuchtelijk kussen op mijn wangen, oren, ogen, nek, maar niet op mijn mond. Thuisgekomen voelde ze zich bezoezeld en waste ze zich een kwartier lang. De volgende ochtend kwam de professor met een ruikertje weer zijn opwachting maken en ze vertelde hem over de goede wasbeurt die ze zichzelf gegeven had. Met zeep, vroeg hij schaapachtig. Ja, met zeep. Bla, bla, bla, bla. Oké, waar wordt het nu leuk? Het is een tijd geleden dat ik dit heb mogen zien.

Vlinders vangen was in de 19e eeuw onder leden van de hogere sociale klasse, vooral in Engeland, een wijdverbreide liefhebberij. Het is goed dat dat nu niet meer het geval is, maar het is een misverstand dat de vlinders door de verzamelaars werden gemarteld. Ze werden niet, zoals veel wordt gedacht, levend opgeprikt. Dat zou hun immers hun vleugels onherstelbaar hebben beschadigd. Met ether werden de vlinders direct, nadat ze voorzichtig uit het net waren gehaald, pijnloos en snel gedood in ruime stopfles. Thuis werd ze dan verder geprepareerd en bij soort en variëteit gerangschikt in de verzameling. Vanaf 1891 gaan vlinders een steeds prominentere rol spelen in Margaret Fonteyn's dagboeken. Duidelijk is dat ze haar liefhebberij steeds serieuzer is gaan opvatten en tenslotte door entomologen over de hele wereld werd erkend als een vooraanstaand vlinderkundige. Hell yeah! Toen publiceerde ze ook regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en dikwijls werd ze uitgenodigd voordrachten te houden op entomologische congressen. Naarmate haar collectie groter werd, ging ze steeds meer gericht zoeken naar zeldzame exemplaren in afgelegen streken, eerst in Europa, later ook in andere werelddelen. Dat betekende dat ze vaak lange, moeilijke tochten moest maken door onherbergzame gebieden, soms met een gids die natuurlijk weer niet kon laten haar oneerbaar voorstellen te doen. Tussen 1891 en 1901 bracht ze een groot deel van het jaar door in Zuid-Europa. Italië, de Balkan, Griekenland, plichtgetrouw, ging ze altijd naar alle historische en artistieke bezienswaardigheden. Maar steeds trok de natuur haar meer aan dan de cultuur. Rome vond zij bijvoorbeeld een somber oord. En in Florence geraakte ze niet in vervoering door de kunstschatten, maar door het landschap dat de stad omringt. Ik kwam bij een huisje waar een paar kleine kinderen een beetje angstig naar mij en mijn vlindernet staarden. Het uitzicht hier was onbeschrijfelijk mooi. De lucht was betrokken, maar dat vergrootte het effect van een toevallige bundel zonlicht op de witte glanzende stad Florence beneden mij. Een prachtig contrast met de purperen donkere heuvels in de verte. Ik ging zitten op een met gras begroeide helling en probeerde een schets te maken, maar veel verder dan de omtrekken van de bergen kwam ik niet. Een schitterende oranje vlinder vloog voorbij. Bij het Komenmeer logeerden ze in een kleine herberg waar het 's avonds altijd vrolijk toeging. Maar 's morgens was Margaret steeds vroeg op. Voordat de anderen beneden waren, was ik al een stuk de berg opgeklommen naar een plek waar een beetje bruisend langs de rotsblokken omlaag stroomde. Een uitverkoren plaats voor vlinders. De ochtenden op de berg waren onvoorstelbaar verrukkelijk en harmonieus als een prachtig oratorium. Een oratorium is een spektakel. En in de warme, donkere avonden flitsten vuurvliegjes over het meer, terwijl op de andere oever de klokken van de kapelletjes tingelden en bootslieden op de steiger zacht zongen in hun klankrijke taal. Wat was het heerlijk zo vrij te kunnen leven en overal heen te kunnen trekken. Maar het leven was natuurlijk nog heerlijker als je haar vreugde kon delen met een leuke man. Op Sicilië was dat het geval. Daar werd ze door een entomoloog voorgesteld aan een jonge Italiaan, Signor Amentia, die alles afwist van de vlinders op het eiland. Veel gelukkige uren brachten ze samen door, zwervend door de heuvels rond Messina, onder een glorieuze blauwe hemel, en de vlinders konden niet luchthartiger zijn dan wij. Als twee kinderen jaagde ik en deze donkerogige jongen achter de prachtige Charcex Lasius. Soms zaten we onder een olijfboom en dan scheen het of de hele wereld, de bloemen, de zonneschijn en de vlinders alleen voor ons geschapen waren. Hij was een echte vlinderkameraad, bereid toe te geven aan al mijn grillen en steeds zijn hele vangst aan mij te geven. Pandora's, een vlindervariëteit, verdrongen elkaar bij de goudsbloemen of fladderden sierlijk over de varens. Dan begonnen we weer aan de afdaling, langzaam en geleidelijk langs een andere weg, warm en dorstig naar de jacht en verlangend naar de plaats waar, zoals we wisten, een bron uit de rotsen stroomde.
Natuurlijk werd Aminta verliefd op Margaret en ook al was zij 11 jaar ouder dan hij en ook zij kon wel een vonkje liefde voor deze man voelen, maar zij durfde niet verder te gaan dan wat kussen onder de olijfbomen. Vooral ook omdat hij had gezegd geen voorbehoedsmiddelen te willen gebruiken. Dat was, meende hij, niet zo'n zaak. Ik heb nooit geweten dat de hartstocht van mannen zo'n mengeling kon zijn van tederheid en grofheid. Dat een vrouw in 1896 dit soort kwesties zo openlijk met een man durfde bespreken, was wel heel uitzonderlijk. Bla, bla, bla. Ja, dus toch wel... Ik heb dit boek ooit gekocht en gelezen. En dan vond ik dit deel... Ik vond haar wel cool. En ook fijn om een intake te hebben in zo haar leven als entomoloog. In 1800. Als vrouw. Ik vind het alleen super vervelend hoe gefocust de hele tijd is op haar liefde, liefdesleven. En, maar ja, zij schrijft daar zelf ook de hele tijd over in haar dagboeken, blijkbaar. Maar er zijn gelukkig stukken die ik heb aangeduid die wel de moeite zijn. Voor gewoon puur voor de voor het nerd onderwerp. Zij was wel echt een natuurliefhebber. Bon, waar was ik? Even was Margaret in twijfel of ze van het vlindervangen wel haar levensdoel moest maken. Een zangleraar in Milaan, signor Guadagnini, had haar gezegd dat ze een goede sterke stem had, waar veel van te maken was en dat een zangcarrière allerminst uitgesloten was. Ze geloofde hem en bleef lessen bij Guadagnini nemen. Als het noodlot wil dat ik mijn zwervend leven in de bergen, mijn wereld vol bloemen, vlinders en zonneschijn moet opgeven om voor het voetlicht te gaan staan, zo zei het. Maar toen zij weer eens een middag zwervend door de heuvels had doorgebracht, waar de wilgen hun tere schaduwen over het pad werpen en de leeuweriken zingen, wist ze dat ze niet wilde ontwaken uit deze zoete droom om terug te keren in een wereld vol hartstochten. Ze nam afscheid van Guendani en liet zich die avond zorgeloos bedwelmen door de wijn. En dan nu een kleine interlude door... Een muziekje dat ik heb gekozen. Maar ik vind het even niet ipsen.

Ik weet niet, voor mensen die Radio Centraal niet kennen, we zijn gesitueerd op een boot. Dat is zo aan linkeroever. Daar heb je een groot schip, zwart met witte zeilen. Dus elke keer als we hier naartoe moeten, moet je dan al je spullen over zo'n hangbrug meesleuren. En dan gebeurt dat wel eens dat je USB-stick of je platen of zo in het water laat vallen. En ik denk dat dat nu het geval is, want ik vind mijn plaat niet meer terug. Want wij doen enkel analoge dingen. Dus voilà. Dat is nu de kwestie. Dus in tussentijd ga ik een nerveus deuntje opzetten. Maar dat is niet erg, want dat is echt... Dat is handmade. Just...

In Engeland leerde ze op haar 35e jaar fietsen. Een aardige kunst die nu bedreven wordt door heel het zwakke geslacht, oud zowel als jong. Ook een andere nieuwe kunst maakte zij zich meester. Fotograferen met een Kodak boxcamera. Dat alles maakte het reizen nog boeiender toen zij in 1898 met haar zuster Rachel op de fiets van Nice naar Venetië reed. Al op de eerste dag legden de dames een afstand van 100 kilometer af. Geen geringe prestatie als men de lange wollen rokken, de zware fietser en de slechte, meestal ongeplaveide wegen in aanmerking neemt. Een fiets vormde in het vervolg een vast onderdeel van Margaret's bagage als ze per boot of trein de wereld introk. Ook de camera bleef haar trouw vergezellen en de kiekjes die ze ermee maakte, plakte ze in haar dagboeken. Die eigenlijk geen dagboeken meer waren, maar meer een kroniek van haar leven. De aantekeningen die ze soms dagelijks, soms met grotere tussenpozen maakte, werkte ze aan het eind van het jaar uit tot een doorlopend verslag dat in feite meer een terugblik was dan een actuele registratie van gebeurtenissen. In 1901 was Margaret tot de conclusie gekomen dat de vlinderpopulatie van Europa haar niet veel bijzonders meer te bieden had. In Hongarije had ze de uiterst zeldzame Roxalana kunnen bemachtigen. Ondanks de grote moeite die het haar kostte om zich de man in wiens huis ze logeerde, de bejaarde dokter Popovich, van het lijf te houden. Oké. Hoe weinig snappen de vriendinnen van mijn moeder die mijn verzamelingen kon bekijken van de problemen die deze kleine beestjes mij hebben opgeleverd. Daar vingen ze ook op een hoge bergtop een schitterend exemplaar van P. Climene. Bij Alcellera in Italië slaagden ze erin een zeldzame variëteit van Apatura ilia te verschalken door met een mengsel van honing, rum en suiker dat ze op de boomstammen smeerden, dronken te voeren. Interesting. Ze had zelfs samen met Amenta op Sicilië een nieuwe variëteit van Argimenis ontdekt. Maar uiteindelijk konden de vlinderjacht in Europa geen verrassing meer opleveren. Nieuwe vlinders voor haar collectie kon ze slechts vinden in andere werelddelen. Dus boekte Margaret Fontaine passage naar Beirut.

Tegen het einde van mei kwamen ze met de trein aan in Damascus. Daar werd ze van het station gehaald door de gebroeders Qoaoum, de eigenaars van het Orient Hotel waar ze zou logeren, en aan een jonge neef Khalil Nemi. Nemi bood Margaret zijn diensten aan als dragoman, tolk en gids, wil dat zeggen. En aangezien het voor een Europese vrouw in deze Oosterse wereld nagenoeg onmogelijk was om onbegeleid rond te lopen, nam ze hem tijdelijk in dienst. Er zou bij Margaret veel opvallen aan Nemi, zoals zijn hartstochtelijke manier waarop hij iedere ochtend haar hand kuste, de bosjes bloemen die hij steeds voor haar meebracht, de familiaire schouderklopjes die hij gaf als een vlinder had gevangen en de intense manier waarop hij soms naar haar keek. Toen keek ik op een avond toevallig op terwijl ik in het hotel zat te eten. Nemi was in de eetzaal omdat hij zijn neven vaak hielp met bedienen. Ik zag hem aan de andere kant. Het verstrik staan, starend naar mij, en opeens besefte ik dat mijn dragoman verliefd was op mij. Oké, ik kan het boek niet meer. What the fuck? Je wilt gewoon weten. Ik wil gewoon. Waarom vond ik dat een goed boek? Wauw, oké. Het was lente in de bergen, in de dalen en in de stralende lucht en de vreugde van het leven waren overal om ons heen. We waren sterk en vrij, de bekrompen wereld was heel ver weg en deze man hield van mij. Arme Khalil, die overal werd veracht omdat hij maar een arme Syriër was. En alleen de domme conventies was een verdwaze, onnatuurlijke wereld, trachtte onze vereniging te beletten. Een simpele grot in de rotsen of later wat dicht struik was, zou in het vervolg ons toevluchtsoord zijn. De wereld zou de hechtheid van onze band nooit willen herkennen en daarom mocht de wereld niets weten. Oké. Sorry. Dit is...

love.

0: What should I be wearing?
1: All I've got to my credit.

Rotterdam.

Zo, weer gaan ze.

0: Gozer, alle winter wil je komen met een Nike. Ik kom thuis, zeg je moeder, ik wil ook een Nike. Je moet zeggen, ga dat op jongen, ik heb geen geld voor een Nike. Dus jongen moet zelf gaan kijken hoe ik kan mee een Nike.
1: Maar je hoeft toch geen Nike te hebben?
0: Nee, maar die leven gaat zo. Maar waarom draag jij een jas eigenlijk, spijker jas? Waarom kom ik in plastic jas of zo? Je loopt toch met die mode mee. Waarom blijven jullie met die moderne apparaten naar voren gaan? Waarom blijven jullie met die enige wel roepen? Huh? Jullie loopt toch met die mode mee? Is dat toch simpel? Oh nee, oh nee, oh nee.

one of these. Put it up, love, and this is.

Ja, dat is wel.

was er niet vragen wat het brengt denken en wat het brengt praten. Wat het niet kleden. Wat zijn visies op de wereld? En ik heb me altijd tegen alles van muziek afgezet. En ik ben meer een soort van gaan zoeken binnen in mezelf naar wat ik belangrijk vind als persoon, zeg maar, als human being. Ook in de vorm van community. Ik ben veel meer een soort van zo na gaan denken.

alleen mezelf zijn en alle gewoon zijn. In elke cirkel. Maar nu dat ik niet ben, waarom zou ik iets blijven doen wat heel moeilijk gaat in onze groepvaart? Als if that's not me. Zeg maar. Dat komt uit mijn hart. En als ik mezelf zou moeten voordoen dat ik iemand die niet ben en daar 100% achter ben, dan is het net van goed. Ik ben het op een bepaalde punt en daarna val je op de naam. Ik denk dat dat mijn

euro's zien de killere bergen in wonderbaarlijke talen. En is meer beniezere tongen, de diepere gronden. Zonder ooit vallen op monden, zonder mijn broeders opstijgen of met z'n allen ten onder. Etiketjes van kleding toppen, de sandabata sokken. Denk de season als papa Fiji, OD met de nagedrukt. Is het raar geluk, of is het raar mislukt? Denk de season als papa Fiji, OD met de nagedrukt. Is het raar geluk, of is het raar mislukt?

aan. Dus kijk me niet zo dom aan. Naar de top gaan we bodies oprapen. Laat slapen, stik in het gapen. Studio dagen langer dan cheatse haren. Kan me doormappen. Of tikken beats in als ramen. En wie is die dame? Nu is het mijn dame. Mijn bloem geeft de water. Het seizoen was best waterig. Had de vlot wel op boot. Zee zal dat snot in mijn noos. Golf je dat splashed in mijn close. Wet eet geen pussy met blaze. Met blaze het taste. Dat is iets dat ik eet naast beats. De fooi is heet. De fooi is gek. De fooi is ziek. De

0: Stop, stop, stop.
1: Stop, stop. Au regard, Académie.
0: Stop, stop, stop.
2: Muziek van Henri Pousseur. Trois visages de Liège. L'air et l'eau, voix de la ville en Forge, uiteraard Forge de Clabecq. De muziek werd gecomponeerd in 1961 met de bedoeling om de het lichtspel op het congrespaleis van Luik te begeleiden. Het noemde Forms and Lights en het werd gemaakt door Nicolas Schoeffer. Maar het werk van Henri Pousseur werd bijna onmiddellijk verwijderd door de stedelijke autoriteiten, omdat zij vonden dat niet kon. De muziek was te wild en ze moest vervangen worden door rustigere muziek. 1961. Wij sluiten ook rustig af met het gezelschap Polyphonie, onder leiding van Stephen Layton, met Christopher Bowers Broadband op het orgel. Een nummer van Arvo Pärt. My Heart is in the Highlands. Tot een volgende keer.

0: Hallo, hallo, hallo. Dit zijn de wolkenbreers op Radio Centraal 106.7. Je kunt ons ook op internet volgen. We zitten hier maandag, het is de 8e juni 2027. Yes. En ik hoor u al, dus de micro werkt. Die micro werkt dus duidelijk.
1: Kei goed, hallo. Hallo Antwerpen. Mag ik roepen? Of vind je de luisteraar dat niet zo leuk?
0: Ik zal het proberen u uit het rood te houden.
1: Oké, ik zal een afstand nemen van de microfoon. Nee, hallo Antwerpen.
0: Ik zal gewoon de micro hier, rijd de knopje een beetje dempen, dus doe maar.
1: Hallo Antwerpen. Hallo luisteraars. Kan iedereen mij goed horen?
0: Ik kan u in ieder geval goed horen.
1: Ah, voilà, kijk. Dat is al heel belangrijk. Leo, dank je om ons uit te nodigen bij Wolkenbreiers.
0: Graag gedaan. Dus niet de eerste keer dat je hier zit, denk ik?
1: Nee, de laatste keer was 15 jaar geleden, klopt. Ik zit hier praktisch elke dag. ja, maar dank u voor ons opnieuw uit te nodigen, want er is een heel speciale dag die er snel aankomt. Dus op 20 juni hebben wij een open deurdag op het opvangcentrum te Linkeroever bij het Rode Kruis, waar ik werk. Ik zal mezelf misschien eerst even voorstellen. Ik ben Donia Shahali, integratiemedewerker bij het Rode Kruis opvangcentrum te Linkeroever. En op 20 juni organiseren wij onze open deurdag. We starten om 2 uur en het zal doorlopen tot 9 uur. Het is volkomen gratis en het is eigenlijk een ultieme kans om het opvangcentrum eens van binnenuit te leren kennen. Dus we organiseren verschillende rondleidingen waarbij we wat uitleg geven over alles dat we aan of de dagdagelijkse werking eigenlijk in het opvangcentrum. We geven een kijkje in de verschillende deeltaken die aanwezig zijn in het opvangcentrum. Daarnaast is er ook een panelgesprek dat georganiseerd zal worden, waarbij verschillende organisaties aanwezig zullen zijn. En kort een woordje uitleg geven over hoe zij binnen hun werking asielzoekers, verzoekers internationale bescherming eigenlijk, dat is de betere benaming, hoe zij hen helpen om hun weg, hun plekje te vinden in de samenleving. Dus dat is een van de zaken die wij aanbieden op deze open deurdag. Maar er zal ook heel veel muziek gespeeld worden. Dus we hebben verschillende artiesten uitgenodigd, zowel Antwerpse artiesten startende als net iets gekendere artiesten, waaronder, ik ga even mijn programmaatje erbij halen, dat ik helemaal mee ben, maar we zullen bijvoorbeeld eindigen, ik begin altijd bij het einde en dan ga ik verder naar het begin, maar we zullen eindigen met Wouter Hoed, als ik mij niet vergis, van Disco Bar aan Moeder. Die zal heel de dag afsluiten, dus het zal sowieso geëindigd worden, eindigen met een heel mooi feest. Maar ook Jacoba Clara zal op het podium spelen. Zij is een startende kleinkunstenares uit Antwerpen, die net afgestudeerd is op het conservatorium. En een nieuw album heeft uitgebracht en dat bij ons enkele nummers zal brengen. Ook afwisselend zullen er bewoners uit het opvangcentrum zelf een streepje muziek brengen uit het thuisland van waar ze komen, dus een beetje meer traditionele muziek. Dat zal ook plaatsvinden op het podium. We zullen ook Stef Camille Kellens uitnodigen op het podium. Dus er zal heel veel wil zijn voor al die graag naar goede muziek luistert. Even kijken, wat hebben we nog allemaal op de planning? Het is een hele drukke dag, een heel drukke dag. Dan zullen we ook nog 2 rondleidingen organiseren, zowel voor jong als voor oud. Dus 1 rondleiding is eerder gericht naar de jongeren, naar de kinderen, om zelf te bedenken hoe zij een groot feest zouden organiseren in het opvangcentrum. En ook een rondleiding georganiseerd voor de volwassenen, om een kijkje te nemen binnenin het centrum. Ik ben vergeten Splinter te vermelden, die ook komt spelen op het podium om 5 uur. Dus het wordt echt een heel rijk gamma aan muziek, rondleidingen, panelgesprek. En ook de kinderen krijgen. Dus het is echt een familiefeest ook. Dus ook voor de jongeren is er veel animo voorzien. Van minigames tot een bouwhoek. Een peuterhoek voor de allerjongste. Een Eritrese koffiehoek voor de volwassenen is er ook. Ik blijf het maar opzommen. Het wordt echt een enorme, enorme grote feestelijke dag. Dus ik ben heel blij dat ik hier de tijd krijg om dit wat in de verf te zetten, zodat er zeker ook genoeg mensen komen naar onze open deurdag. Had jij nog vragen, Leo?
0: Wie heeft het programma samengesteld?
1: Wie heeft het programma niet samengesteld? Dat is eigenlijk de vraag. We hebben dus de laatste paar maanden hebben wij echt als een volledig team onze hoofden bij elkaar gezet. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid gekregen, zal ik zo zeggen, over de dag. En dan hebben we meerdere begeleiders die elk een toevoeging hebben gedaan voor die dag zelf. Dus we hebben begeleiders. Ja, het is eigenlijk een beetje een mix van het hele team geweest die toevoegingen heeft geboden aan de dag zelf.
0: En uit wie bestaat dit team?
1: Wij zijn een team, een dertigtal medewerkers werken momenteel in het opvangcentrum, waaronder ons administratief team, ons logistiek team. Shout-out to ons administratief en logistiek team, zonder hen zou het centrum gewoon niet kunnen draaien. Dan hebben we ook nog een twintigtal begeleiders in dienst. En zij richten zich op verschillende deeltaken binnenin het centrum. En het centrum, dus die deeltaken, die focussen zich ook op een verschillend aspect. Een begeleidend aspect eigenlijk. Van zowel psychosociale begeleiding voor onze bewoners tot medische begeleiding, tot procedurale begeleiding tijdens hun asielprocedure, tot integratiebegeleiding. En dat is wat ik en mijn collega Emzo opvolg. En zo vormen wij eigenlijk een volledig team dat binnenin de procedure voldoende begeleiding kan bieden aan de bewoners in het centrum.
0: En wat doet uw collega Emzo?
1: Emzo geeft mij heel goede tips over wat ik zeker niet mag vergeten te zeggen tijdens dit interview. Want wat ik zeker niet mag vergeten is dat 20 juni ook de internationale Wereldvluchtelingendag is. Dus op internationaal niveau wordt op 20 juni er aandacht gegeven aan het vluchtelingenthematiek. En dat is ook de reden waarom dat wij 20 juni hebben uitgekozen om onze open deurdag op te organiseren. Maar daarnaast is Emzo samen met mij integratiebegeleider. En wat wij eigenlijk samen organiseren binnenin het centrum zijn voldoende activiteiten die ervoor zorgen dat het opvangcentrum geen geïsoleerde plek is die weinig voeling heeft met zijn buurt, met de stad Antwerpen. Dus wij organiseren eigenlijk meerdere activiteiten die die wisselwerking tussen de buurt en het opvangcentrum kan garanderen. Waaronder bijvoorbeeld een open deurdag, maar ook onze maandelijke volkskeukens in het bos of in Café Camion horen daarbij. Wisselwerkingen met kunstenaars in Antwerpen die graag iets nieuws willen uitproberen binnen het centrum. Dat is ook allemaal zeker mogelijk, zodat er genoeg kruisbestuiving is binnenin met de buurt eigenlijk waarin het centrum zich begeeft.
0: Het Rode Kruis waar jij over spreekt, dat is net naast het
1: FPC.
0: De vijver noemt hem.
1: Galgeweel.
0: Het is net naast het Galgeweel.
1: Klopt, hè? Aan de fietserstunnel.
0: Want eigenlijk, ik dacht, toen ik in het begin zei, het Rode Kruis, dacht ik, joh, ergens diep op linkeroever, maar eigenlijk is het gewoon naast het Galgeweel.
1: Het is helemaal niet zo ver. Je bent er eigenlijk redelijk snel. Misschien iets minder snel, nu dat de metro toch een paar maanden out of business is, van Groenplaats richting de linkeroever, maar dan nog is het heel, is de P5-bus heel veel klappen aan het opvangen. Of maak het toch makkelijker bereikbaar, en linkeroever.
0: En hoe lang werk jij er al?
1: Ik zit nu bijna aan mijn vierde jaar.
0: En wat zijn uw ervaringen?
1: Oh, wauw. Goeie vraag. Goed, hè, Leo. Heel goed, hè. Wel even positief. Ik ken het alleen. Het woord dat bij mij naar boven komt, is gewoon rijk. Het is een rijke periode geweest. En rijk wil zeggen heel rijk, heel gevuld, heel. Het centrum Binnenin het centrum wonen er meer dan 30 verschillende nationaliteiten. Er zijn heel veel verschillende profielen. Dus ja, je komt in aanraking met heel veel mensen, met verhalen. Dus dat maakt het een hele rijke, leerzame periode. En ik zie het ook als een enorme kans om bij deze open deurdag mensen echt uit te nodigen om het ook voor hun eigen ogen te zien, om in dialoog te treden met ons, met de bewoners, met anderen, om zo ja, iets meer bij te kunnen leren, nieuwe mensen te leren kennen, hun perspectief misschien wat te verbreden of te vergroten. Dus zo zou ik het eigenlijk benoemen, die 3,5 jaar. Heel rijk.
0: Maar je bent zelf ook actief als kunstenares?
1: Ja, ik heb mijn creatief verleden gehad, ik zal het zo zeggen. Mijn

0: in verschillende mogelijkheden tot creativiteit binnenin het centrum tot aan onze bewoners te krijgen, omdat ik, naar mijn eigen ervaring, is creativiteit super empowerend. Is dat, opent dat heel veel deuren om uzelf te tonen, maar ook uw verhaal verteld te krijgen, om ook het wat speels en leuk en licht te houden. Maar ook evengoed biedt het ruimte om zwaarte te delen met anderen. Dus ik ben altijd, ik zou eeuwig en altijd een voorstander zijn van creativiteit. En ik sta ook altijd open, Emzo en ik, wij staan altijd open voor samenwerkingen met creatieven, met kunstenaars, met open geesten, met mensen die graag met ons en met de bewoners iets nieuw willen bedenken. Om die verbinding aan de hand van creativiteit, maar ook gewoon dialoog te kunnen vrijwaren.
1: En als je je eigen muziekgroep hebt opgericht, wat soort muziek moet ik me daarmee voorstellen?
0: Folk... slash, ik heb kleinkunst gestudeerd, dus het was sowieso verhaalvertellerij. Ik ben altijd... Hou het authentiek, hou het dicht bij jezelf en vertel je eigen verhaal. Dat vind ik altijd heel fijn om naar te luisteren, maar ook heel fijn om over te schrijven en te delen. Omdat er gewoon zoveel verhalen zijn, maar zoveel interessante verhalen. En hoe dichter bij jezelf, hoe universeler het wordt. Dus dat vind ik... Dus ik probeer dat ook in mijn teksten te leggen. Maar dat dat gelukt is, de band bestaat niet meer. Dus ik denk dat daar het antwoord wel ligt.
1: Je hebt die band opgegeten.
0: Alsjeblieft?
1: Je hebt die band opgegeten.
0: Ik had heel veel honger, Leo. Het was een hele magere zomer. En die hebben het niet overleefd, jammer genoeg.
1: En... je was er straks ook aan het vertellen dat je mensen zocht om artistiek actief te zijn in je centrum.
0: Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Wij hebben een theatermaker genaamd Alexander de Mare. Die heeft net in de laatste paar maanden heeft hij theaterworkshops aangeboden aan onze bewoners. Nadien heeft hij aan diegenen die nog interesse hadden, repetitiemomenten aangeboden om samen aan een voorstelling te werken. En die voorstelling is gisteren voor de eerste keer in het bos in première gegaan. Prachtige voorstelling, superpakkend. Een prachtige manier om de verhalen van onze bewoners en de deelnemende bewoners eigenlijk te horen. Dus wij zijn eigenlijk nu volkomen nog op zoek naar theaterhuizen, geïnteresseerde locaties, plekken waar wij die voorstellingen nog zouden kunnen programmeren en plaatsen. Dus als u dit hoort en u kent een ultieme plek voor de voorstelling van Alexander en van onze bewoners op podium te brengen, dan mag u altijd contact met ons opnemen. Hoe neemt u contact met ons op? Dat is een heel goede vraag, Leo.
1: Dank u.
0: Dat is via... dat kan via ons e-mailadres. Dat is integratie.oclinkeroever@rodekruis.be. Dus ik herhaal integratie.oclinkeroever@rodekruis.be. En ik ben Donia, of Emzo, mijn collega, die leest die ook gegarandeerd. Dus dan...
1: Maar je hebt in Burgerhout eten. Heb je zo'n soort gezelschap dat ik direct zou denken, die zouden wel kunnen geïnteresseerd zijn. Maar kan niet op een naam komen. Zelfs eens wel.
0: Je hebt wel wat interessante werkingen, inderdaad. En we gaan ook eens bij Tutti Fratelli aankloppen. In de hoop dat die misschien ruimte hebben. Maar, fameus, Zaal Circus. Dara Sheikh van Arenberg, die invite ook soms creatievelingen.
1: Aan de Mombasa, daar in het districthuis in Burgerhout, heb je Erik Nijs, die heeft ook zijn eigen zaaltje. Hoe heet dat? Madame Fortuna?
0: Ah, klopt, ja.
1: Madame Fortuna, dat is zoiets dat mij direct binnenvalt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Fameus Kop. Ja.
0: Maar Kop, bestaat dat nog? Ik heb nog gewerkt bij Kop en ik werk daar niet meer.
1: Je hebt ook zo'n soort organisatie die in de kelder van de kerk aan Stuivenberg jazzconcerten organiseren.
0: Ah, ja.
1: Fundamental noemen die, denk ik.
0: Ah, ja.
1: Fundamental.
0: Ja.
1: En de gast, die er

0: mede kerktrekkers Werner Soors, dat is een collega van de radio. Mm-hmm. Die organiseert vooral jazzconcerten, mm-hmm. zoals vrijdag in het Oude Badhuis.
1: Lucia. Ja, klopt. Maar als je dus zelf een kunstenaar bent en je hoort dit en je denkt van ah, ik heb eigenlijk wel een creatief idee of ik heb iets dat ik graag zou willen uitwerken, dan mag je echt altijd contact met ons opnemen. Wij staan altijd open voor samenwerkingen. Dus laat dit het teken zijn. Stap naar uw laptop, open je e-mailadres en schrijf die e-mail naar integratie.oosthelinkerhoever@rodekruis.be.
0: Ik denk als je nu gewoon zo van het flyertjes mokt en je hangt die in het werkhuis en in het bos en in het alternatieve café's, Bar Paniek en weet ik veel, dat je eigenlijk veel mensen gaat hebben die graag iets willen komen doen, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Rij, dat is zo mijn eerste. Dat zou ik zelf doen, moest ik in uw plaats zijn om daar...
1: Ja, dat is waar, om het wat verspreid te krijgen, die boodschap, dat is zo. We hebben bijvoorbeeld ook in ons restaurant, in het opvangcentrum, een hele mooie mural gemaakt door Juliane Nol, die 3 jaar terug samen met de bewoners aan tafel heeft gezeten om te bedenken van hoe kunnen wij een mooie mural bedenken die we kunnen uitschilderen op de muur in het restaurant. En die staat er nog steeds. En dat is echt een heel mooie aanwinst en toevoeging aan het centrum. Dus het kan ook iets heel uniek, heel klein, maar toch betekenisvol zijn.
0: En hebben jullie ook af en toe een beetje sponsoring, of niet? Of?
1: Wij vragen met specifieke projecten, kunnen wij subsidies aanvragen. En wij krijgen ook budgetten vanuit het Rode Kruis, vanuit Ferrazeel, ook voor bepaalde activiteiten en projecten. Ja.
0: Ik zal maar een muziekje spelen, zeker even.
1: Zet anders een muziekje op. Ah, wel ja.
0: Ik zal mijn best doen om niet te hard technisch in de kluns te gaan.
1: Go for it, Leo. Maar niet vergeten iedereen, 20 juni, Beatrijslaan 100, open deurdag van het Rode Kruis, het opvangcentrum Linkeroever. Jullie zijn van harte welkom en hopelijk zien we jullie daar.
0: Het is ook een zaterdag, hè?
1: Zaterdag, inderdaad, ja. Yes.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar Radio Placenta. Het is lang geleden dat ik nog in de studio heb gezeten. En we gaan vanavond praten over de ruimte. Ofwel eigenlijk mijn thesis, mijn onderzoek. Waar ik 2 jaar lang aan bezig ben geweest. En dat is ook heel veel tijd in beslag heeft genomen. Nu, de ruimte, wat bedoel ik daar juist mee? Velen denken misschien meteen aan de ruimte als de extraterrestrial space. En daar gaat het grotendeels over. Maar het gaat eigenlijk ook breder over ruimte in het algemeen. En ook de connectie met de aarde die daar is. En nu, als we denken aan ruimtevaart en zo verder, en aan de ruimte als, als buitenaards fenomeen, dan is dat eigenlijk denk ik een domein dat voor veel mensen admiratie en excitement opwekt. Het is gevuld met van alle mysteries en supermooie hemellichamen. En dat is ook niks nieuws, hè. Sinds al in eeuwenoude culturen zijn we steeds heel gefascineerd geweest over de sterrenhemel en alles daarin. Het was eigenlijk pas in de jaren 50... dat mensen officieel de ruimte in zijn geweest en dat ook hebben gemarkeerd als de provincie van de mensheid. Of, als mijn taalgebruik soms een beetje stroef klinkt, is dat omdat mijn thesis in het Engels is geschreven en omdat eigenlijk ook het meeste discours over de ruimte in het Engels eigenlijk gevoerd wordt. Dus space as the province of mankind klinkt misschien bekender in de oren. En dat was eigenlijk natuurlijk tot stand gekomen door de geopolitieke strijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En dat heeft door die rivaliteit tussen die twee is er heel veel technologische ontwikkelingen gebeurd die dan uiteindelijk ook hebben geleid tot dus de mensen die in de ruimte zijn geweest. Nu, waar mijn thesis een beetje over gaat, of waar ik ook vandaag over wil spreken, is dat dus dat hele narratief rond de ruimte en ook de praktijk die daaraan verbonden zijn, zeker vandaag de dag met tech-biljonairs zoals Jeff Bezos en Elon Musk, die eigenlijk een geprivatiseerde toekomst van de ruimte voorop zetten. Dat eigenlijk gegrond is in kolonialisme, in imperialisme. En dat dus ook vandaag de dag eigenlijk koloniale praktijken op aarde in stand houdt. Misschien eerst en vooral dat ik even wil nog een beetje kaderen van waaruit mijn interesse hierin is gekomen. Dat was eigenlijk dat ik in Amsterdam was met een vriend van mij, Benjamin. We waren naar het Stedelijk Museum geweest. En daar was een documentaire van Jonas Staal over Ascension Island, of Empire's Island, zoals hij het noemt. En dat is eigenlijk een eilandje in de Atlantische Oceaan, waar Jeff Bezos en Elon Musk een technocratie aan het uitbouwen zijn, of al uitgebouwd hebben. En waar ook bepaalde onderzoeken rond Mars worden uitgevoerd. En dat was een heel interessante documentaire, omdat dat eigenlijk de soort imperiale en koloniale geschiedenis van de eiland in kaart heeft gebracht. Dus eigenlijk vanaf de 14e eeuw of zo, dat eiland dus eigenlijk een soort van de
ja, van het Britse imperium een soort, ja, een post was waar dan van alles op werd getest, ook geterraformd en zo. En dat was eigenlijk, toen ik die documentaire zag, besefte ik pas de link tussen ruimtekolonisatie of ja, ruimteverkenning en kolonialiteit of kolonialisme en imperialisme. En ben ik daar pas eigenlijk dieper onderzoek over gaan doen, omdat ik ben als kind opgegroeid met een hele grote fascinatie voor de ruimte en alles wat daarmee te maken had. Ik had ook een papa die daar super gepassioneerd over was. Ik was vastberaden om sneller te kunnen gaan naar de snelheid van het licht. Ik wilde alles weten over event horizons, over kwantumfysica en zo verder. En dus ja, dat was eigenlijk toen voor de eerste keer dat ik daar echt bij stilstond en daar dus ook meer over ben gaan lezen. En het werd mij eigenlijk heel snel duidelijk dat binnen de literatuur, zo binnen de ethische literatuur over ruimteverkenning en over ruimtekolonisatie en zo verder, dat er wel veel diverse aspecten werden behandeld. Zoals, ja, even, wie mag er eigenlijk mee naar de ruimte? Gaat dat nog steeds een geprivilegeerde groep zijn? Of wat doen we bijvoorbeeld met de resources die we extracten van de maan of van asteroïden? Gaat dat wel gelijk verdeeld worden op de aarde? Hoe zit het met labor rights op Mars? Hoe zit het met feministische reproductierechten op Mars, et cetera? Heel veel verschillende van die soort gedachte-experimenten. Ook hoe moeten we omgaan met vervuiling van planetaire ruimtedebris. Maar wat mij opviel, was dat er eigenlijk heel weinig gezegd werd over hoe dat ruimte op zich eigenlijk geconceptualiseerd werd en hoe dat die conceptualisering van de ruimte als een soort ver weg grens die veroverd moet worden door de mensheid en waar wij eigenlijk grondstoffen van moeten gaan ontginnen en waar de mens een soort zich moet vestigen en een nieuwe generatie moet uitbouwen en zo. En, hoe heel die conceptualisering van de ruimte eigenlijk super hard gegrond is in kolonialisme en vooral in territorialiteit. Dat aspect was voor mij heel onderbelicht. En dus daar heb ik dan ook mijn thesis over gedaan, over eigenlijk die connectie tussen aardse territories, buitenaardse buitenaardse territories en hoe dat daar die imperiale en koloniale logica eigenlijk verder gezet wordt en hoe die ook met elkaar gelinkt blijven. Nu, mijn thesis is ook extreem lang, dus ik ga ook niet proberen om heel mijn thesis hier uit te leggen en zeker alle filosofische concepten en zijpaden en alles daarin. Maar het is wel, denk ik, interessant om dit ook een beetje in gewone mensentaal aan het licht te brengen, omdat dat iets is dat heel weinig mensen bij stilstaan. En ik merk zeker ook in mijn vriendenkring of de mensen die ik ken die bezig zijn met of die heel activistisch bezig zijn, ecologisch, sociaal, et cetera, dat die eigenlijk vaak niet willen bezig zijn met de ruimte, juist omdat dat zo hard geassocieerd wordt nu met Elon Musk, met Jeff Bezos, met eigenlijk allerlei zaken die niet interessant zijn, zeg maar, of allee, die gewoon heel problematisch zijn, waardoor dat, heel veel mensen dat ik ken de reflex hebben van we moeten gewoon focussen hier op aarde. Al die ruimte bullshit, laat dat maar achterwege. Maar dat is eigenlijk dus voor mij super interessant dat ik dat heb. Ik ben niet de enige die dat heeft aangetoond. Dat ik wel inderdaad zo'n soort link heb van je kunt die twee ook niet los van elkaar zien. Dus wat er zich in de ruimte afspeelt, is
ja, gebaseerd op wat er hier op de aarde afspeelt en vice versa. En dus het is wel heel belangrijk om hier wel degelijk over na te denken en mee bezig te zijn. Goed, ik ben even aan het denken. En aangezien ik even ga denken, ga ik ook een liedje afspelen. Het is Laila Space Love.

Goed, ik heb beslist dat ik nog even duidelijker wil maken wat juist de soort de objectieven zijn voor Jeff Bezos en Elon Musk. Aangezien misschien niet iedereen daar even familiair mee is. Elon Musk en Jeff Bezos hebben allebei een private space company. Elon Musk heeft SpaceX en Jeff Bezos heeft Blue Origin. Ze zijn allebei opgericht in de vroege 2000 jaren en bestaan is ongeveer 20 jaar. En sinds de oprichting van hun bedrijven of zo, zal ik maar zeggen, is ruimteverkenning steeds meer geprivatiseerd. En dus dat is belangrijk om te weten, omdat dat daarvoor dus heel hard staatsgedreven was. Maar dus nu eigenlijk steeds meer geprivatiseerd. En dat is belangrijk om te weten, omdat heel veel van de wetgeving rond ruimteverkenning en alles dat daarmee verbonden is, gebaseerd is op staten. En dus dat heel veel van die private actors dus daar zo onderuit komen eigenlijk. En dus van alles kunnen gaan doen zonder dat ze daar eigenlijk legaal voor afgestraft kunnen worden. En nu, wat is het doel van Elon Musk? Elon Musk wil eigenlijk

naar de sterren brengen. Dat is toch wat hij zegt. En hij wil graag ook een technocratische samenleving uitbouwen. En ja, ik heb nu geen definitie van technocratie, maar losjes gezegd houdt dat in dat eigenlijk technologie een soort van de ster is van de maatschappij. En dat er experts zijn die dus aan de leiding zijn, dus zo experts zoals ingenieurs dan, die eigenlijk aan de macht zijn, omdat zij het beste weten hoe die technologie werkt. Dat is ongeveer het idee. En Jeff Bezos, die wil eerder een soort ongelimiteerd kapitalistisch groeisysteem, een soort interlinked star... ik weet niet. Allemaal floating soort kolonies rond de aarde, terwijl dat de aarde dan nog steeds soort van het centrum blijft van de mensheid ofzo. Dus het is eigenlijk een manier om de soort eindige grondstoffen die we hier hebben op aarde te overstijgen door de grondstofontging eigenlijk te verplaatsen naar de ruimte en daar soort kolonies met werkers te zitten die dan de grondstoffen aanleveren aan de aarde en zo verder. Dus dat is eigenlijk eerder Jeff Bezos zijn doel. Dus hij ziet dat als een soort groene oplossing voor de klimaatcrisis. Dat was dus even in een notendop de doelen, de ideologieën van die twee biljonairs. Wat ook nog belangrijk is, denk ik, om uit te lichten, is... ik heb al in het begin gezegd van dat ik die link tussen kolonialisme en imperialisme en dan elke ruimteverkenning wil maken. En voor sommige mensen klinkt dat misschien intuïtief, voor sommigen klinkt dat misschien vergezocht. Ik zou graag eigenlijk twee quotes van Donald Trump, voorlezen. Die eigenlijk expliciet gaan over ruimteverkenning, omdat dat heel erg duidelijk maakt welke soort taal er gebruikt wordt. Dit is uit 2020. In reaffirming our heritage as a free nation, we must always remember that America has always been a frontier nation. Now we must embrace the next frontier, America's manifest destiny in the stars. En dan in 2025 heeft hij gezegd: our ancestors crossed the vast ocean, strode into the unknown wilderness and carved their fortunes from the rock and soil of a perilous and very dangerous frontier. They chased our destiny across a boundless continent. It is our turn to make America's destiny into our own hands and begin the most thrilling days in the history of our country. With God's help, over the next 4 years, we are going to lead this nation even higher, and we are going to forge the freest, most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and ever far beyond. Nu dus Trump's invocatie van termen zoals final frontier, taming the wilderness, manifest destiny, etc. Toont hoe expliciet eigenlijk die link tussen kolonialisme en ruimteverkenning wordt gemaakt. En nu, je kunt argumenteren, Trump is niet representatief voor de hele wereld of zo, of voor ruimteverkenning in het algemeen. Maar dat blijft niet alleen bij Trump. NASA bijvoorbeeld gebruikt ook vaak termen die gelinkt zijn aan kolonisatie. Bijvoorbeeld in de namen dat het kiest voor space shuttles. Zo namen zoals Columbia, Discovery, Endeavour, Enterprise.
ja, dat zijn nog steeds termen die heel hard gelinkt zijn aan

die soort Manifest Destiny. En ja, een soort mythes van het heldenverhaal van de brave American settlers of zo. En dus ja, in die zin is dat eigenlijk al gewoon op basis van taal duidelijk dat de imperialistische ja, legacy of zo eigenlijk niet wordt ontkend, maar wordt bevestigd. En ja, dat is ook natuurlijk heel duidelijk in het feit dat ruimtekolonisatie op zelf is dus ook al gewoon, dat wordt ook al gewoon kolonisatie genoemd. En het is ook duidelijk dat daar, ja, zeker in de visie van Elon Musk, die zo permanente settlements wilt maken op Mars, dat daar settler colonialism gewoon wel de inspiratie voor is. En dat wordt verder gezet. Maar nu is het argument van ja, allemaal gewoon wel die gelijkenissen, maar het is wel een feit dat er in de ruimte geen leven is, geen mensen zijn. Dus is dat ook een argument dat er gemaakt wordt. In de literatuur van ruimtekolonisatie is niet koloniaal, want ja, er is gewoon geen leven om te koloniseren. Dat is eigenlijk de, ja, een claim die ik ook in mijn thesis natuurlijk ga, ja, ga aanpakken, ga behandelen. Nu ga ik die even nog bevriezen. Ik kom daar sowieso nog op terug. En ten tweede, een argument dat ook wordt gemaakt, is dat ruimtekolonisatie vooral in een soort neoliberale context of libertaire ideologie wordt geplaatst. Omdat het dus nu zo hard gedomineerd wordt door ja, eigenlijk privébedrijven zoals SpaceX en Blue Origin. Ja, dat zijn dus die twee argumenten. En het is denk ik belangrijk om die in acht te nemen. Om te begrijpen dat inderdaad het niet gewoon een soort zwart op wit duidelijke replicatie is. Maar ik ga nu toch ook al een beetje aantonen of uitleggen waarom dat het, waarom dat ruimtemissies, waaronder ruimteverkenning, maar ook ruimtekolonisatie, waarom dat die eigenlijk toch verstaan moeten worden binnen de context van kolonialisme. En belangrijk hierin is eigenlijk, zoals ik al zei, de territorialiteit en hoe, ja, hoe dat eigenlijk land of ruimte wordt geconceptualiseerd. Nu ben ook even aan het denken hoe ik dat niet te technisch moet gaan maken hier. Ik denk dat het sowieso ja, eigenlijk belangrijk is om te beseffen dat tijdens de, ja, Europese kolonisatie, het project van Europese kolonisatie in de, vanaf de 15e eeuw eigenlijk, dat daar twee hoofdvormen van kolonialisme waren. Enerzijds settler colonialism en anderzijds extractive colonialism. Nu, ik ga dat ook zo kort mogelijk houden, maar dus settler colonialism refereert vooral naar, of refereert naar, ja, het vorm van kolonialisme waarbij dat de kolonisatoren eigenlijk blijven en ja, eigenlijk het land van, dat al bewoond was door bevolkingsgroepen eigenlijk gaan, gaan bezetten en die inheemse bevolkingsgroepen gaan uitroeien, gaan, ja, eigenlijk onderwerpen, ook die hun taal en zo verder elimineren. Dus eigenlijk daar is een heel groot aspect daarvan is de cultuur elimineren, de mensen elimineren, om eigenlijk toegang te krijgen tot het land en dat dus zelf te kunnen gebruiken voor rijkdom. En
Dan hebben we ook nog dus extractive colonialism. Dat is dan eerder waarbij dat, kolonies eigenlijk gebruikt worden voor grondstoffen. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld België en Congo. Dat is een voorbeeld daarvan. Dus dat eigenlijk het land zelf wordt niet bewoond door de kolonisatoren permanent, maar wordt eigenlijk gebruikt voor grondstoffen te ontginnen. En dat heeft natuurlijk ook een heel groot, dat transformeert ook natuurlijk het land zelf en de relaties die de inheemse bevolking heeft tot het land. En dat is dus het belangrijkste hier, is dat eigenlijk door kolonisatie kolonisatoren eigenlijk de betekenis van land en de relaties die mensen hadden tot land hebben getransformeerd naar een relatie van bezit, van eigendom en eigenlijk van een soort hiërarchische verhouding, waarbij dus de mens los staat van de natuur en daar controle over krijgt. En dat is belangrijk om te beseffen, omdat voor de inheemse bevolkingsgroepen die op dat land leefden, dat die eigenlijk een totaal andere relatie hadden tot het land, dat veel meer wederkerig was. En dat ook dus meer gebaseerd was op een relatie hebben tot het land zelf. Nu, hoe is dat relevant in de context van de ruimte? Nu sowieso eigenlijk de manier waarop dat er naar de ruimte wordt gekeken, of toch naar planetary bodies in de ruimte, is heel gelijkend op hoe dat, de Europese kolonisatoren keken naar land tijdens kolonisatie. Dat we daar inderdaad vooral naar kijken naar, als een manier van rijkdom en macht te verwerven. En niet echt om een relatie mee te hebben. Of als je kijkt bijvoorbeeld de maan, daar wordt dan nu over gediscussieerd van wie mag er resources extracten, hoe gaan we dat minen. Met Mars, van we kunnen die terraformen, we kunnen hier kolonies bouwen, we kunnen daar dan zoveel geld van uitmaken of zo verder. En dat is dus al één ding. Het is ook belangrijk om dat te begrijpen, omdat dus die transformatie van land die die Europese kolonisatoren hebben gemaakt, heeft er ook voor gezorgd dat land gezien werd als een soort dood, levensloos object. En dat dat eigenlijk ook niet zo vanzelfsprekend is, omdat dat dus voor de inheemse bevolkingsgroepen is land eigenlijk een levend, dynamisch, ding is zelfs een fout woord, maar dus een iets levend en dynamisch waar constant relaties mee worden aangegaan en dat nooit statisch is of dat nooit kan bezit worden. En in die zin, als je dus vanuit dat perspectief ook kijkt naar de maan, is de maan helemaal niet een dood object, maar eigenlijk ook iets levend. Dat ook agency heeft, dus ook elke soort ziel is misschien al een beetje zweverig om te zeggen, maar dus wel leven bezit of zo, of levend is. En in die zin is het dus ook al moeilijker om dan te beweren dat er geen kolonisatie kan plaatsvinden, omdat vanuit dat perspectief de maan eigenlijk zelf ook leeft en dus ook wel gewoon gekoloniseerd kan worden. Ik besef echt zo nu dat het heel heel ambitieus is van mij om te proberen om dit uit te leggen op de radio.
Maar dus een goede oefening. Er is ook precies iemand aan de deur, dus ik ga even open doen. Zo. En nu ben ik aan het denken. Ja, ik wil eigenlijk meteen overgaan op de link tussen kolonialisme op aarde en de ruimte om nog meer te verduidelijken hoezeer dat ruimte-exploratie en de ruimtekolonisatie en zo niet los kunnen gezien worden van de koloniale context. Hoe ga ik dat doen? Ik ga dat doen aan de hand van een heel concreet voorbeeld, een case study van Mauna Kea. Omdat dat eigenlijk toont hoe dat de ruimteindustrie rechtstreeks afhankelijk is nog steeds van inheems land voor ruimteonderzoek te kunnen doen. Ik ga heel kort even de situatie van Mauna Kea uitleggen. En dan gaat dat ook duidelijker worden hoe dat juist verweven is met elkaar. Mauna Kea is eigenlijk een berg in Hawaii. Dat is ook eigenlijk de grootste berg op de wereld als je dat meet van eigenlijk onder de zee tot de piek. En dat is ook een vulkaan. En voor de inheemse bevolking van Hawaii, de Kanaka Maoli, is dat ook niet alleen gewoon een berg, maar dus ook hun ancestor, hun relative, en dus ook een deel van de gemeenschap eigenlijk. En daar is heel veel controverse rond geweest voor toch wel bijna soort twintigtal jaar of zo. Of ja, eigenlijk al langer. Maar het is ongeveer 10 jaar lang echt heel veel in de media geweest. Omdat er dus plannen waren, of eigenlijk beter gezegd nog steeds zijn, om een telescoop te bouwen op Mauna Kea. En niet zomaar een telescoop, maar eigenlijk de 30-meter telescoop, wat een extreem grote telescoop is. Dat heeft voor heel veel weerstand gezorgd bij de inheemse bevolking. En dat toont ook eigenlijk een spanning tussen de westerse kijk op leven, op land en de inheemse kijk op land en ook de relatie dus tot de ruimte die daar is. En voordat we verder gaan, ga ik even een... ik ga nog eerst... Sorry. Ik ga nog eerst een beetje meer context geven. In 2013 kreeg de Universiteit van Hawaii eigenlijk dus een toestemming om de telescoop te beginnen bouwen. Waarom wordt die plek eigenlijk zo begeerd door wetenschappers of door de ruimteindustrie? Is omdat Mauna Kea eigenlijk een heel ideale omstandigheden heeft om die telescoop te plaatsen. Dus er is heel weinig lichtvervuiling, maar ook vervuiling van auto's en zo verder. Dus er is eigenlijk supergoeie zicht. In 2013 kregen ze dus een toestemming om die te beginnen bouwen. Maar daar heeft dus veel weerstand opgewekt bij de inheemse bevolking, omdat ze dus de berg zelf niet zomaar zien als een berg, maar dat dat dus deel is van de gemeenschap. En dat er eigenlijk al jarenlang andere telescopen gebouwd zijn geweest op Mauna Kea, zonder eigenlijk toestemming aan de inheemse bevolking te vragen. En dat heeft gezorgd voor heel veel vervuiling,
Ja, er waren ook steeds beloftes dat dat zou bijdragen aan de economie. Dat was eigenlijk nooit het geval. Dat zou bijdragen aan ja, progress, aan vooruitgang. En dat dat dus het land eigenlijk productiever zou, zou maken en zou bijdragen eigenlijk aan de grootste missie van de mensheid om leven te vinden in het universum. Want, ja, dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar dus die extreem grote telescopen, die ja, kunnen bepaalde dingen laten zien die wij nog nooit hebben kunnen zien in het universum, om dus elk soort van de oorsprong van leven op aarde ook beter te begrijpen. En ja, dus die telescopen worden door astrobiologen heel belangrijk geacht voor hun onderzoek. En dat wordt dus heel ja, hard ook geprezen of zo. Ik denk, zeker binnen astrobiologie is de zoektocht voor ja, leven en de oorsprong van leven is een van de belangrijkste dingen. Maar dus, zoals ik al zei, is er dus heel veel protest gekomen van die inheemse bevolking. En hebben zij eigenlijk in 2014 de toegang tot Mauna Kea eigenlijk geblokkeerd. Hebben ze daar kampen opgezet, hebben ze daar liederen gezongen, elk in verzet voor Mauna Kea eigenlijk te beschermen. En dus voor we verder gaan, ga ik even een lied laten horen dat ze hebben gezongen daar.

Dus iets dat ook ja, eigenlijk heel belangrijk is om te weten. Hè, want ik zeg van ja, de ruimteindustrie is nog steeds afhankelijk van inheems land. En zet dus eigenlijk kolonialisme verder. Is ook om te begrijpen dat bijvoorbeeld in Hawaii, dat eigenlijk ja, daar settler-kolonialisme door de Verenigde Staten nog steeds gaande is, nog steeds in leven is. En dat het eigenlijk een illegale occupatie is, een soort militaire occupatie van de USA. En dus dat elke soort ja, bezetting van land, dat begrepen moet worden binnen een settler-kolonialist context. Amai, dat is even een tongue twister. Wat er ook interessant is, is het discours dat daar rond is geweest. Vanuit verschillende berichtgevingen werd er een soort narratief verteld dat die ja, inheemse bevolkingen, dus die Kanaka Maoli, dat die eigenlijk anti-science zijn, dat die ja, eigenlijk leven in het verleden, dat dat primitief is en zo verder. En dat, ja, dat de ruimtewetenschap gewoon neutraal en objectief is en gewoon bijdraagt aan een soort ja, objectieve vooruitgang van de mensheid. En dat het dus eigenlijk irrationeel is om daar tegen te zijn. En dit narratief is eigenlijk heel problematisch. Ja, één ruimtewetenschap, net zoals eigenlijk elke andere wetenschap, is niet zomaar objectief, is altijd geladen door waarden, door, ja, door verschillende omstandigheden. Nu, dat is ook nog een heel ander aspect waar we niet in kunnen duiken vandaag. De soort values binnen wetenschap en hoe dat bepaald wordt, ook door koloniale aannames vaak. Daar kan ik helaas niet over uitweiden. Maar dus ja, het feit dat de soort ja, die objectiviteit van ruimtewetenschap wordt gepropageerd, is wel problematisch. Omdat het dus eigenlijk gewoon sowieso niet echt objectief is. En ja, ook omdat het eigenlijk de kennis van de Kanaka Maoli zelf probeert uit te wissen en probeert te verplaatsen met een westerse, ja, westerse kennis of westerse inzichten. Ik word hier een beetje afgeleid door de geluid, allee, de gepraat achter mij. Bon. Maar, ja, de directeur, sorry. Ik kan niet goed focussen als er mensen aan het praten zijn. Wat er in ieder geval ook gezegd wordt door de Kanaka Maoli, is dat zij niet tegen de wetenschap zijn, maar dat zij zijn tegen een soort ja, destructie die genormaliseerd wordt onder het mom van objectiviteit. En het feit dat hun eigen kennis eigenlijk niet serieus genomen wordt en wordt weggezet als backwards, als irrationeel en zo verder. En dus ja, er wordt ook vaak een soort narratief gepropageerd van ja, de inheemse bevolking kan toch gewoon samenwerken op de berg om samen dan onderzoek te doen met die telescoop en zo verder. Maar dat gaat eigenlijk voorbij aan het punt of zo van dat ja, of ik kan het eigenlijk, ik heb een quote die eigenlijk gewoon beter verwoordt. Ze zeggen eigenlijk van the problem is not one of access to the field of astronomy, but how Western law, science and the state together control the ways humanity is imagined in the first place.
Dus het is niet zozeer van, hey, we moeten meer kansen geven om geïntegreerd te geraken in die westerse wetenschap en mee te doen of samen allemaal gezellig samen te werken aan die telescoop. Maar zo van, welke ideeën zitten er eigenlijk achter het soort doel om leven te vinden in het universum, terwijl het eigenlijk... het leven van de inheemse bevolking, maar ook van de dieren die op die berg leven en zo verder, in gevaar brengt eigenlijk met het bouwen van die telescoop. En dan ben ik mijn draad kwijt. dus dat zeggen ze ook van, het is eigenlijk zelfs gevaarlijk om mee te gaan in zo'n narratief van, we kunnen allemaal samenwerken, omdat die onderliggende aannames die er zijn, eigenlijk heel op een heel subtiele wijze worden verder gezet en dat het dus eigenlijk zelfs gevaarlijk kan zijn volgens de Kanaka Maoli, om daarin mee te gaan, omdat je dan eigenlijk wordt opgevoed of opgeleid in een soort denkkader dat eigenlijk je eigen bestaan en je manier van leven in gevaar brengt of zo. Nu, super gek genoeg is de tijd al bijna om en ik ben echt nog nergens waar dat ik zou willen zijn, maar ik denk dat ik toch al een beetje heb kunnen duidelijk maken dat, dat ruimtekolonisatie niet zomaar losstaat van kolonisatie op aarde. En dat dat dus zowel eigenlijk in de manier waarop dat land wordt geconceptualiseerd als een levensloos object dat we kunnen gebruiken voor eigenlijk economische doeleinden om te bezitten als vorm van macht, ook op politiek vlak. Dat er eigenlijk ook zo verder wordt gezet in de ruimte, in de verhouding tot de ruimte. En ook dat dus het niet alleen een soort conceptuele parallel is, maar dat er ook effectief materiële praktijken zijn op aarde die nodig zijn om ruimteonderzoek mogelijk te maken. En dat die praktijken zelf eigenlijk kolonialisme op aarde verder zetten. Iets dat ik ook nog niet heb gezegd, wat ook wel belangrijk is. Hè, want bijvoorbeeld met de case van Mauna Kea is het duidelijk dat soort settler kolonialisme verder zet. Maar die telescopen zelf eigenlijk, die gebouwd worden, die hebben natuurlijk ook mineralen nodig om gebouwd te worden. Die grondstoffen die daarvoor nodig zijn om die telescopen te bouwen, die worden gemined ook in een inheems land. Dus bijvoorbeeld mineralen zoals bauxiet, lithium... en zo verder, nikkel, kobalt, die zijn extreem disproportioneel aanwezig in dus inheemse land en dat wordt dus ook daar geëxtraheerd en dus op die manier wordt er ook extractive colonialism verder gezet op aarde voor de constructie van telescopen, maar ook andere space technologies, satellieten, sensoren en zo verder. Dus nu, dit is echt letterlijk, denk ik, 10% of zo van mijn thesis. maar ik hoop dat er misschien toch al gewoon mensen zijn die een beetje nu meer interesse hebben gekregen in dit onderwerp en inzien dat echt heel onze wereld eigenlijk... dat er overal in elke hoek
kolonialisme te vinden is en dat dat heel hard wordt voortgezet. En ook dat, ja, dat de connectie tussen de ruimte en de aarde, dat dat heel belangrijk is om door te hebben. En dat er ook wel echt... daar ga ik dan ook in mijn thesis veel verder op in, welke alternatieven er zijn. Ik ontwikkel ook een decoloniaal en land-based alternatief voor ruimte, ethiek en ruimteonderzoek. Maar daar kan ik dus nu ook niet op ingaan. Helaas, helaas, helaas. Nu denk ik dat ik nog ga eindigen met een nummer. En dan zie ik jullie binnenkort terug. Dank je om te luisteren.

Oké, dat was de intro. Welkom bij het Afrobureau op Radio Centraal, 106.7 FM. Tot 8:30. En we gaan van start met Godwin Iggy Diggy en his Top Impressions from Nigeria. Maar opgenomen in Londen, Iggy Diggy naar London. Heet de LP Iggy Diggy naar Londen, volume 1. Misschien is er dan ook nog een volume 2. Ife Emelu Ma, dat is Ibo Highlife. Welkom bij het Afrobureau.

On se bat. On se bat. On a de la même.

Tweemaal Nigeriaans highlife om te starten vanavond. Eerst dus Godwin Igidigi. En zo net hoor je een nummer van Godi Ezike en is Black Brothers Band. Een LP uit 1984, Uto Kanandu. En daaruit hoor je het nummer Nyem Obidi. Ook Ibo highlife dus. Ghanese highlife past daar perfect achter natuurlijk. Ghanese highlife, maar van een LP die uitkwam. Muziek opgenomen in Ghana, maar de LP zelf kwam uit op een Nigeriaans label van de Bill Ankra Foundation. En het zijn de Asiko Guys. De Asiko Guys, dat waren Senior Eddie Donkor of African Brothers fame en ook later nog met zijn eigen groep en Major Ba. Odon Swo heet het album en dat is ook het nummer dat u hoort. De Asiko Guys uit Ghana.

Minko Mioa Sim van Chramateng Achidi met zijn Chramateng Stars uit een LP waar hij één kant krijgt en de andere kant wordt opgevuld door nummers van Koffie Sami van Okoku Seku. Het is dus een samenwerking Okoku Seku, kant A of kant B, ik weet niet, tegenover Chramateng. Op de andere kant, Makola Woman heet de plaat. Makola, de grootste Martin Accra in Ghana. We gaan verder met highlife platen opgenomen in Nigeria, maar toch Ghanese highlife weer. Dit is de Five United Brothers Band of Ghana met You Define Me Trouble.

Een hele plaatkant lang, deze Sitchi medley van Nana Dufour, ook uit Ghana, uit 1987. 10 jaar eerder, 1977, en dan zitten we bij de kraker van de week, een beetje letterlijk. Vinyl niet in optimale staat, maar is dat wel te vinden in optimale staat. Dat soort platen uit die periode. Olu Remi en is Sakadeli Beats. Dat is Nigeriaanse juju music. Ook een hele plaatkant lang. Eén lange nummer, één lange medley eigenlijk ook. Je hoort achtereenvolgers. Ik ga mijn beste Yoruba weer moeten bovenhalen. Motilayo Nino Yesu. Dat klinkt iets of wat religieus. Ook het tweede nummer. Modupe Yesu Ose. Dan Dawa Yohun Baba. Emiatele Yesu. Daar is hij weer. Het, is een, het lijkt een, eerder een gospel juju. Bamitun Aye Mise. En Mista Ola Kazim. Oluremi. En is Sakadeli Beats.

vanavond in het Afrobureau muziek uit drie landen. Nigeria, Ghana en Benin. En de afgelopen twee nummers die je hoorde kwamen ook uit dat kleine West-Afrikaanse land Benin. Benin dus in het Frans. Men heeft er al altijd een voorliefde gehad voor de Cubaanse muziek. La muziek Afro-Cubain, zoals men het daar noemt. En dat is ook te merken, want op de meeste Beninese platen stonden minstens één of twee nummers in die stijl. In de Cubaanse of Afro-Cubaanse stijl. Je hoorde achtereenvolgens Yaluasi, Adolphe en Les Mets Janvier. En om te eindigen is dit Antoine Doubé uit zijn... uit de compilatie, pas verschenen op Analog Afrika. Antoine Doubé en orkestre Polyritmo. Wetai Sinasice. Zo dadelijk krijgt u Freak Scene. Dit was Afrobureau. Tot volgende week, maandag.

Half negen geweest. Tijd voor Freakscene. Tijd voor Water Damage. U hoort uit Instruments. Een release van vorig jaar mei. Hoort u de track Real 28. Water Damage in het najaar terug in België. En als ik mij niet vergis, speelt ze in AB. Dit is Water Damage Instruments. Real 28, welkom bij Freakscene.

U hoorde achter en volgens Water Damage met Real 208 uit Instruments. Daarna Messages met Tambura komt uit After Before. En The Message, zo heet ze in de track, die u als derde hoort van Religious Knives, komt uit Smokescreen. Ignaz speelt volgende week een uniek concert in Droppenhouse op de piano van Fred van Hoven. 14 juni is dat in Droppenhouse. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan daarvan. Tussen 2 en 10 uur 's avonds. Ignaz speelt in de namiddag. Dubbel concert wordt dat met Gwen St. Rose. Twee groepen of twee acts op het label By the Bluest of Seas. Ook een expo van het fotowerk van hun te zien zondag 14 juni. Dit is Ignaz uit de release op dat label I Don't Know. Hoort u de track On a Different Scale.

Where are they hiding?

van Ignaz met On a Different Scale uit I Don't Know ging het naar Cabaret Voltaire, Makes My Mouth Go Funny en Yashar. Hoort u achterin volgens Cabaret Voltaire speelt nu vrijdag een concert in AB, uitverkocht als ik mij niet vergis, en Ignaz samen met Gwen St. Rose speelt op zondag 14 juni in Droppenhaus. Ignaz en Gwen St. Rose. Dit is Eline Kout uit LP 13 Pieces. Hoort u het openingsnummer? Eline Kout. Eline.

Naar track 1 en track 3 uit 13 Pieces van Eileen Kalt. Op woensdag 17 juni in de studio in Antwerpen en op 23 juni, dat is een dinsdag, in Pilaar in Brussel, speelt de Separatist Party van Mike Reed featuring Ben Lamar Gay, Bitchin Bagas en Marvin Tate. Twee Belgische concerten om naar uit te kijken. Nieuw materiaal verschijnt pas in oktober. Maar dit is Mike Reed en de Separatist Party uit de titeloze debuut LP.

Sonia. Send me out. Show me out. Blow me up.

Your Soul van Mike Read en The Separatist Party. Gevolgd door Skylarking in de versie van Pidgin Bagas, origineel van Horace Andy. En de rij van drie werd afgesloten opnieuw door Mike Read en The Separatist Party met Rashaan in de Serengeti. The Separatist Party is Mike Read dus met Pidgin Bagas, Marvin Tate en Ben Lamar Gay. Op woensdag 17 juni spelen ze in de studio en op dinsdag 23 juli spelen ze in Pilaar in Brussel. Mike Read en de Separatist Party. Nog meer concertnieuws op donderdag 11 juni in de Nord. Kan u naar trio van Sakina Abdou, Marta Warelis en Thomas Goubin in een dubbelbil met Evan Parker en Bill Nace. Sakina Abdou bracht dit voorjaar een LP uit op Dropadisc samen met Kobe van Kouwenbergen op gitaar en Mariam Redzai op draaitafels. U hoort twee tracks eruit, of althans een en een halve track. Takver en Occupations of Uninhabited Space. 1984 uit de Forward Process.

direct de swinger in met 8 Miles High van Planet Gong. Zowel artiestennaam als songtitel maken vreemde verkeerde allusies, want de muzikanten hebben niets met de groep Gong te maken. En de songtitel lijkt ook helemaal niet op het bekende nummers van The Birds of Golden Earring. Of het moet om zeer vrije interpretatie gaan. Het is wel een knappe, al wat oudere acid track te vinden op een recente compilatie genaamd D-Jack's Upbeats 1990-2005 Volume 1 The Acid Trip. Qobuz, het onafhankelijke platform voor het streamen en downloaden van hoogwaardige muziek, is een samenwerking aangegaan met het onafhankelijke platenlabel Drag City Records. Uit Chicago, om Isle Peaks, de nieuwste EP van het psychedelische indie trio Bitchin' Bias, exclusief op het platform uit te brengen. Deze EP, opgenomen door de bandleden Cooper Crane, Rob Fry en Dan Quinlivan, volgt op het 10e studioalbum van de band, An Inland Sea heette dat, dat vorig jaar verscheen en door Pitchfork werd geprezen als kosmisch, oogverblindend en hypnotiserend. De Isle Peaks EP, afkomstig van de sessies voor Inland Sea, verkent verschillende facetten van het elektronisch-akoestische universum van Bitchin' Bias en combineert texturen van gesampelde kalimba, veldopnames, autoharp en de ewi, het elektroniek windinstrument van Akai, tot een dansbaar en dromerig resultaat. Cooper Crane van Bitchin' Bias zei erover nog, opgenomen op 2-inch tape en gemixt op een 1/2-inch twee-sporen recorder, wilden we een heldere geluidskwaliteit met maximaal minimalisme, zodat je er meerdere keren diep in kunt verdwalen. We draaien zo dadelijk een van de twee tracks ervan, het 16 minuten durende Ayami. Nog even herhalen dat volgende week, 17 juni, in de studio hier in Antwerpen, een optreden is van Mike Reed's Separatist Party, featuring Ben Lamar Gay, Marvin Tate en Bitchin' Bias. Niet te missen. Ayami van Bitchin' Bias nu.

J.J. Weil is een Amerikaanse muzikante, multimediaartiste, cineaste, DJ en radiomaakster. Deze J.J. Weil filtert nu een van Borges' korte verhalen door de theorie dat onze wereld slechts een computersimulatie is en gebruikt ambient scene-landschappen om duizelingwekkende ideeën over kennis en chaos te kaderen. Jullie die mij lezen, zijn jullie er zeker van dat jullie mijn taal begrijpen? Vraagt de verteller van Jorge Luis Borges, de Bibliotheek van Babel. Dit korte verhaal van de Argentijnse schrijver, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1941, schetst een oneindig archief van boeken waarin het alfabet in elke mogelijke combinatie is geconfigureerd. Wat resulteert in een grenzeloze reeks teksten die alles betekenen en eigenlijk ook niks betekenen. Met Library Copy, Do Not Remove, haar derde soloalbum als Discovery Zone, verbond J.J. Weil Borges' logische puzzel met de simulatiehypothese, de populaire theorie dat, aangezien de mensheid op een gegeven moment waarschijnlijk in staat zal zijn om miljarden historische simulaties te creëren, we waarschijnlijk eerder in een van deze simulaties leven dan in de echte wereld. Tot nu toe was deze J.J. Weil dus een zangeres, songwriter en producer van luchtige artpop. Maar op Library Copy Do Not Remove, een ambient space odyssey, gecomponeerd met Lucas Charter en gearrangeerd voor een eenmalige ruimtelijke audio-uitvoering in het Zeiss Groß Planetarium in Berlijn, laat ze conventionele songstructuren achter zich ten gunste van uitgestrekte drones, speelt ze korg-arpeggio's, gesynthetiseerde refreinen en een ARP die klinkt als sterrenstof. In de ambisonische omgeving van de live-uitvoering uit 2023, die door een met toonhoogte verschoven stem in het titelnummer van het album wordt omschreven als een hemelse koepel, stroomden die geluiden vanuit 49 luidsprekers naar het publiek. Dus 49 kanaals stereo, multio. Het album is meeslepend, zelfs zonder die extra's. De nummers zijn gelaagd met evenveel textuurcomplexiteit als de theorieën die ze vertegenwoordigen, maar de dichtheid maakt ze zelden te zwaar. U hoort uit deze Library Copy Do Not Remove van Discovery Zone 3 tracks, de titeltrack, maar daarvoor nog Big Bang, waarmee we nu starten, en Habitat. 20 minuten lang Discovery Zone, alias J.J. Weil, of omgedraaid.

0: Just please be aware. You are contained within a library copy. Do not remove.
1: Sinds release van hun eerste gelijkwaardige LP Music Has the Right to Children in april 1998 hebben de Schotse broers Michael Sandison en Marcus Eoin, zijnde samen het synth-duo Boards of Canada, de nostalgische kracht van oude media benut. Met vintage apparatuur en vervormde samples creëerde ze een bitterzoet elektronisch geluid dat zeurende, vervaagde melodieën vermengt met gefragmenteerde beats. Het roept herinneringen op aan een vervaagde analoge kindertijd, een weemoedig stedelijk futurisme, half herinnerd in het dystopische digitale heden. Met de nieuwe release nu, Inferno genaamd, is een duidelijk gevoel van betrokkenheid teruggekeerd bij Boards of Canada. In 2005 zei Marcus Eoin over hen: "We hebben vrij radicale opvattingen over milieu en politieke kwesties. We vermijden het alleen om er publiekelijk over te praten. Ik moet kiezen tussen muziek maken of activist worden. En hoewel Inferno niet de muziek van het activisme is, klinkt het zeker als een album dat is opgenomen als reactie op actuele milieu- en politieke kwesties. Het gebruik van fragmenten uit toespraken van diverse religieuze bronnen doet denken aan David Byrne en Brian Eno's baanbrekende LP uit 1981, My Life in the Bush of Ghosts, maar waar die LP vaak aanvoelt als een satire op religieus geloof, suggereert Inferno van Boards of Canada, met zijn focus op Amerikaanse stemmen en de kloof tussen wat gezegd wordt en wat bedoeld wordt, iets veel urgenter en kritischer dat ons inziens volledig is afgestemd op de misselijkmakende nachtmerrie van het heden in plaats van het neveland van het verleden. Boards of Canada, Inferno, 4 tracks.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

epicenter.

Sandy Chamoun is geboren in 1987, studeerde audiovisuele techniek en acteren en woont en werkt in Beirut, Libanon. Op haar tweede soloalbum, Saut El Doumoug, wat het geluid van tranen betekent, tovert Sandy Chamoun een sprenkje hoop tevoorschijn uit verdriet natuurlijk. Invloeden uit de Arabische traditie van Tarab, een van de eerste stijlen die Chamoun leerde zingen, en polyfone kantu, worden herinterpreteerd en opnieuw vormgegeven door haar stem en elektronica, synthesizers van haar Sanam en Gadder-bandgenoot Anthony Saihoun en live percussie van Ali Hoed. Het album is, zoals gedacht, getekend door de tijdsgeest, de genocide en de oorlog in Libanon. Ik koos de titel omdat ik in die periode 's ochtends vaak huilend wakker werd, zegt Chamoun. Ik herinner me een duister verhaal van school. Een leraar schreeuwde tegen een jongetje terwijl hij huilde. En de leraar zei dat hij moest huilen zonder geluid te maken. Ik heb het gevoel dat we in die regio nog steeds in die situatie leven. Gedwongen om te sterven of te lijden zonder geluid te maken. Saut El Doumoug is een prachtige weigering om te zwijgen geworden. Chamoun's nummers zijn even mooi als uitdagend. Waarom liedjes schrijven in het aangezicht van gruwel, kan je denken? Omdat muziek zich kan vastklampen aan iets beters natuurlijk. Door zich tot de muziek te verbinden, vangt Chamoun de hoopvolle glimpjes en vonken die buiten de terreur voortleven en ernaar streven. Solo schrijft ze haar eigen teksten en de manier waarop haar liederen afwisselend opstijgen en zuchten roept hoopvolle veelheid op en suggereert andere, vriendelijkere realiteiten. Zelfs het horen van iemands tranen is een verbinding met de mensheid. Hoewel het voorkomt uit de duisternis, horen we dus in Chamoun's muziek ook geloof in iets dat daarboven uitstijgt. Sandy Chamoun, Saut El Doumoug, 3 tracks.

Na de jazzy, bibliotheekachtige sfeer van een samenwerkingsalbum, genaamd Dolphin uit 2023, keert de Venetiaanse meester Gigi Massin terug naar de ambient-stijl waar hij bekend staat. En dit meer bepaald met Movement, zijn eerste soloalbum sinds 2020. Gedreven door creatieve vernieuwing en ritmische beweging, beweegt Massin zich hierop naadloos tussen melancholieke elektronische noten, techno-achtige robotica, groovy, grensverleggende wolkenlandschappen en diepe, ambient aquatische klanken. Het nieuwe werk is ook een ode aan letterlijke beweging, zowel in de natuur als in de menselijke fysieke expressie van geluid. Massin streefde ernaar ambient muziek te maken voor beweging, niet in de standaard zin van dansmuziek, maar naar verluid dynamische muziek met een kloppend hart vol liefde. Gigi herdefinieerde de associatie van ambient met solitair luisteren en koude academische wereld en richtte zich op iets somatisch dat verbinding maakt met het lichaam en niet alleen met de geest. Ondanks het overlijden van zijn vrouw na een lange ziekte en het verlies van zijn muzikale archief door een overstroming, shit happens, blijft Gigi Massin

Zekien lehoa oraindik ere hor zegoen. Jadanik, area.

Take Me, I'm Yours is het eerste samenwerkingsalbum tussen Alan Abrahams en Jan Jelinek. Het album, uitgebracht via het label van Jelinek, bouwt voort op de gelaagde vocale schetsen van Abrahams. De in Parijs gevestigde artiest, vooral bekend van zijn werk onder de namen Portable en Bodycoat, leverde aan Jelinek gelaagde songschetsen aan, die de Duitse artiest vervolgens aan een rigoureus bewerkingsproces onderwierp. Hij groef de ambiguïteiten van het originele materiaal bloot en transformeerde de ritmes in subtiele pulsen. Take Me, I'm Yours is nog een typische Abrahams-plaat, nog een klassiek Jelinek-album. Het is iets daartussenin, een brug tussen de fysieke kracht van de stem en de abstractie van elektronisch geluidsontwerp. De twee hadden elkaar al eens ontmoet voordat ze elkaar echt leerden kennen, nadat Abrahams Jelinek had uitgenodigd om te spelen op een van zijn Zuid-Electronic-feesten. Het idee voor een samenwerking ontstond geleidelijk. Het begon als een experiment en is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een paar nummers tot dit album, zegt Abrahams. Hij beschrijft het opnemen van het basismateriaal als een verleidelijk proces, omdat hij niet wist hoe Jelinek zijn materiaal zou transformeren. Een deel ervan was gebaseerd op woordloos gezang, terwijl andere nummers met textuele inhoud werkten. Hun wederzijds vertrouwen stelde Jelinek echter in staat om de harmonieën te verwijderen, de ritmes radicaal te reduceren en zich te concentreren op Abrahams zijn stem. Jelinek hoorde iets fragiels in deze stem, momenten van twijfel en duistere voorgevoelens. Hij accentueerde deze spanningen verder door middel van aritmische synthmodulaties en time-stretching-algoritmes, terwijl ook concrete geluiden uit verschillende bronnen toevoegde. No choice dus voor beiden. Met zijn toewijding om de emotionele kwaliteiten die in Abrahams werken verborgen liggen te transformeren en te versterken, functioneert Take Me, I'm Yours als een dialoog tussen deze twee unieke kunstenaars, Alan en Jan. Onze pièce de résistance voor vanavond. Take Me, I'm Yours. Tot volgende week.

0: Psychonauten van Don Melody Club.
1: Bij de Mendeloof natuurlijk.

Lama.

0: Dat waren Hermanas Alegria met Porque Eres Así.
1: En nu maken we tijd voor iets anders.
0: Don Julian.

Ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat ik de prachtige groene ogen van Donald zag. We waren op een trouwfeest. Het was niet hetgene van ons. Deze nummer stond op de achtergrond. En ik voelde me even niet echt. Dus ik zat even aan de kant. En hij kwam naast me zitten. En hij legde zijn hand op mijn schoot. En hij zei heel zachtjes in mijn oor. Vanaf dat moment, ja, is er geen terugkeren mogelijk, hè? Zo gaat dat.

verdwaald. Microfoon die aanstaat. En nog veel meer dingen. Hey. Nog zoveel meer dingen.

0: Okay.
1: 75 and one cent.
2: You've got
1: Johnny Walker Red. Cent.

You've Got It Bad Girl van Stevie Wonder. Alhoewel het originele eigenlijk van Quincy Jones is. Dit is een alternate vocal extended version. Niet onbelangrijk om te zeggen, binnen exact 2 weken is het de kortste nacht. En dan organiseert Radio Centraal een evenement in de Stormkop. Met live performances en radio en whatsoever. Begint op 19 juni om 18 uur. En gaat door tot zaterdag 20 juni.

van Clara Christine. Het volgende nummer heet El Leon Bailarin van Daniel Grabo.

Dus